0: Je luistert naar Radio Ideaal. Het nieuws uit binnen- en buitenland.
1: Jurjen Boekraat met het NOS Journaal. Een Amerikaanse rechter vindt dat president Trump en zijn advocaten misbruik hebben gemaakt van het rechtssysteem bij hun omstreden schikking met de Belastingdienst. Trump spande een miljardenzaak aan tegen de fiscus waarop een schikking volgde. Daarin werd afgesproken dat Trump zelf, zijn familie en hun bedrijven niet meer onderzocht zouden worden door de Belastingdienst. Volgens de rechter gebruikte Trump de rechtszaak om persoonlijke voordelen af te dwingen en probeerde hij daarmee het gerechtelijke proces te manipuleren. De Canadese modemagnaat Peter Nygaard is schuldig bevonden aan seksueel geweld en gedwongen opsluiting. Nygaard lokte eind jaren 90 een toen 18-jarige vrouw mee naar zijn penthouse en sloot haar op in de slaapkamer, waar hij haar vervolgens misbruikte. De vrouw wilde model worden en Nygaard had beloofd haar daarbij te helpen. Hij was tientallen jaren lang een van de bekendste figuren in de Canadese modewereld. Welke straf hij krijgt, wordt later bepaald. De 84-jarige Nygaard zit al jaren vast. Hij werd in 2023 veroordeeld tot 11 jaar cel voor het misbruiken van 4 andere vrouwen. In de Amerikaanse plaats Biddeford is gedemonstreerd tegen de aanwezigheid van immigratiedienst ICE. Aanleiding is het doodschieten van een 26-jarige Colombiaanse migrant door een ICE-agent. Volgens de autoriteiten probeerde het slachtoffer te vluchten bij een verkeerscontrole, maar bewijs daarvoor ontbreekt. Iran en de VS hebben opnieuw aanvallen uitgevoerd. Iraanse staatsmedia melden explosies op verschillende plekken in het land. Volgens Iran heeft het een Amerikaans schip aangevallen. Dat wordt niet door de Amerikanen bevestigd. Wel melden de Emiraten dat 2 van hun schepen zijn aangevallen in de straat van Hormuz. Het weer. De komende dag wisselen zonnige perioden en enkele wolkenvelden elkaar af. Het wordt 26 graden in het noorden tot lokaal 33 in het zuiden. Ook woensdag zonnig en droog, dan maxima tussen de 28 en 31 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: Je luistert naar Radio Ideaal. Het nieuws uit binnen- en buitenland.
1: Jurjen Boekraat met het NOS Journaal. Iran en de VS hebben voor de derde nacht op rij aanvallen uitgevoerd. Het Amerikaanse leger zegt dat het in opdracht van de president is begonnen met het bestoken van doelen in Iran. Iraanse staatsmedia melden explosies op verschillende plekken. Over schade of slachtoffers wordt niets gemeld. Iran zegt op zijn beurt 2 schepen in de straat van Hormuz te hebben aangevallen. De schepen zouden een illegale route hebben gebruikt. De Verenigde Arabische Emiraten zeggen dat 2 van hun tankers door Iran zijn aangevallen in de wateren van Oman. Daarbij is een bemanningslid gedood en raakte er 8 gewond, van wie 4 ernstig. In de Amerikaanse plaats Biddeford zijn een paar honderd mensen de straat op gegaan om te demonstreren tegen de aanwezigheid van immigratiedienst ICE. Aanleiding voor het protest is het doodschieten van een 26-jarige Colombiaanse migrant door een ICE-agent. De man werd in zijn auto geraakt. Volgens de autoriteiten probeerde hij aan een controle te ontkomen. Bewijs daarvoor ontbreekt. De betrokken agenten droegen geen bodycams. Het is de 2e keer in korte tijd dat een ICE-agent een migrant doodschiet in een auto. Vorige week werd in Texas een Mexicaan gedood bij een verkeerscontrole. Rusland heeft Kiev opnieuw aangevallen, zeggen de autoriteiten van de Oekraïnse hoofdstad. Dat zou zijn gebeurd met ballistische raketten. Ooggetuigen zeggen dat ze meerdere explosies hebben gehoord. Er zijn geen berichten over doden of gewonden. Volgens de autoriteiten zijn 2 loodsen geraakt, waardoor brand ontstond. Ook zijn er brokstukken neergekomen in open gebied en zijn auto's in brand gevlogen. De burgemeester draagt de inwoners van Kiev op om een schuilplaats te zoeken. Het weer. De komende dag wisselen flinke zonnige perioden en enkele wolkenvelden elkaar af. Het wordt 26 graden in het noorden tot lokaal 33 in het zuiden. Ook woensdag zonnig en droog, dan maxima tussen de 28 en 31 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: luistert naar Radio Ideaal. Het nieuws uit binnen- en buitenland.
1: Jurjen Boekraat met het NOS Journaal. Iran en de VS hebben voor de derde nacht op rij aanvallen uitgevoerd. Iraanse staatsmedia melden explosies op verschillende plekken in het land. Over schade of slachtoffers wordt niets gemeld. Iran zegt dat het Amerikaanse doelen op een basis in Bahrein heeft geraakt. Ook zegt dat twee schepen in de straat van Hormuz te hebben aangevallen. De schepen zouden een illegale route hebben gebruikt. De Verenigde Arabische Emiraten zeggen dat twee van hun tankers door Iran zijn aangevallen in de wateren van Oman. Daarbij is een bemanningslid gedood en raakte er 8 gewond, van wie 4 ernstig. De rechter in Canada heeft de voormalige modemagnaat Peter Nygaard veroordeeld wegens seksueel geweld en het opsluiten van een vrouw. Die was 18 toen Nygaard haar opsloot in zijn slaapkamer en haar misbruikte. Zijn straf hoort hij op een later moment. Een Amerikaanse rechter vindt dat bij de omstreden schikking tussen president Trump en de Belastingdienst misbruik is gemaakt van het rechtssysteem. Volgens haar gebruikte Trump de rechtszaak die aan de schikking vooraf ging om persoonlijke voordelen af te dwingen en probeerde hij daarmee het gerechtelijke proces te manipuleren. Nederlandse archeologen hebben in de buurt van de Egyptische stad Luxor een graftombe van 3000 jaar oud ontdekt. De vondst werd bekendgemaakt door het Egyptische ministerie van Toerisme en Oudheden. De graftombe behoorde toe aan iemand met de naam Passer, een naam die veel voorkwam in die tijd. Maar wie hij precies was, is nog onduidelijk. Wel is het volgens de archeologen iemand die destijds erg rijk was of veel aanzien had. Het weer. Flinke zonnige periode en enkele wolkenvelden wisselen elkaar af vandaag. Het wordt 26 graden in het noorden tot lokaal 33 in het zuiden. Ook woensdag zonnig en droog, dan maxima tussen de 28 en 31 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: luistert naar Radio Ideaal. Het nieuws uit binnen- en buitenland.
1: Iran en de VS hebben voor de derde nacht op rij aanvallen uitgevoerd. Iraanse staatsmedia melden explosies op verschillende plekken in het land. Over schade of slachtoffers wordt niets gemeld. Iran zegt dat het Amerikaanse doelen op een basis in Bahrein heeft geraakt. Ook zegt het twee schepen in de straat van Hormuz te hebben aangevallen. De schepen zouden een illegale route hebben gebruikt. De Verenigde Arabische Emiraten zeggen dat twee van hun tankers door Iran zijn aangevallen in de wateren bij Oman. Daarbij is een bemanningslid gedood en raakte er 8 gewond, van wie 4 ernstig. Een Amerikaanse rechter vindt dat president Trump en zijn advocaten misbruik hebben gemaakt van het rechtssysteem bij hun omstreden schikking met de Belastingdienst. Trump spande een miljardenzaak aan tegen de fiscus, waarop een schikking volgde. Daarin werd afgesproken dat Trump zelf, zijn familie en hun bedrijven niet meer onderzocht zouden worden door de Belastingdienst. Volgens de rechter gebruikte Trump de rechtszaak om persoonlijke voordelen af te dwingen en probeerde hij daarmee het gerechtelijke proces te manipuleren. In de Amerikaanse plaats Biddeford hebben honderden mensen gedemonstreerd tegen de aanwezigheid van immigratiedienst ICE. Aanleiding was het doodschieten van een 26-jarige Colombiaanse migrant door een ICE-agent. Volgens de autoriteiten probeerde het slachtoffer in een auto te vluchten van een controle, maar bewijs daarvoor ontbreekt. Een rechter in Canada heeft de voormalige modemagnaat Peter Nygaard veroordeeld wegens seksueel geweld en het opsluiten van een vrouw. Die was 18 toen Nygaard haar opsloot in zijn slaapkamer en haar misbruikte. Zijn straf hoort hij op een later moment. Het weer: flinke zonnige periode en enkele wolkenvelden wisselen elkaar vandaag af. Het wordt 26 graden in het noorden tot lokaal 33 in het zuiden. Ook woensdag zonnig en droog, dan maxima tussen de 28 en 31 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Goeiedag, dit is Radio Gelderland. Fijn dat je erbij bent. De nieuwe Goedemorgen Gelderland. En ik ben benieuwd of Walter ook weer wakker is. Nou, is een gewetensvraag, maar ik denk het wel hoor.
3: Profiteer van de sale. Heel veel extra korting. Woonboulevard Zutphen. Paulaan 50 in Zutphen.
4: Last van spataderen, krampen of vermoeide of onrustige benen blijft er niet mee rondlopen. Korte wachttijden, zodat wij u snel kunnen helpen. Kijk op waalkliniek.nl.
5: Stel je voor, een heerlijke spa-ervaring gewoon bij jou thuis. Relaxed in je eigen badkamer, whirlpool of sauna. Klinkt dat als een droom? Blijf dan luisteren.
6: Uw dak vakkundig laten renoveren? Dak- en schoorsteentechniek Engels en Zoon in Arnhem is een erkend ASBB-bedrijf. Professioneel onderhoud voor al uw dak- en schoorsteenwerkzaamheden in heel Gelderland. Meer info op schoorsteenveegbedrijfengels.nl.
5: Droom je nou nog steeds over die heerlijke spa-ervaring thuis? Bezoek dan Bubbles & Jets voor jouw droombadkamer, whirlpool of sauna. Kom langs in Enter of kijk op bubbelsandjets.nl.
6: Uw dak vakkundig laten renoveren? Kijk op schoorsteenveegbedrijfengels.nl.
7: Goedemorgen Gelderland.

0: al zijn daar de kranten weer niet binnengekomen.
1: Ja, inderdaad. Ik heb ze weer van de mat geplakt.
0: Nadat ik wel echt driftig bezig ben geweest om de voorruit van mijn auto nog te ontdaan van vogelpoep, moet ik zeggen. Gretzie, dat kwam er ook nog eens bij. Maar goed, ik ben hier aangekomen en die kranten dus. Trouw komt vandaag met een onderzoek over kinderen in de jeugdbescherming. Meer dan 200 kinderen die een vaste voogd horen te hebben die niet. Door personeelstekorten bij de jeugdbescherming is er niemand die die kinderen echt kent en toch belangrijke beslissingen over ze moet nemen. NRC schrijft over een grote bosbrand bij Fontainebleau op nog geen 3 kwartier met de trein van Parijs. Zo'n 800 hectare van het beroemde bos is al verbrand. De snelweg naar het zuiden moest dicht en honderden bewoners zijn ook geëvacueerd. Het vuur is mogelijk aangestoken en zijn 10 brandhaarden ook gevonden binnen 1 kilometer. De Telegraaf blikt vooruit op de halve finale van het WK. Vanavond om 9 uur Frankrijk tegen Spanje in Dallas. En Frankrijk geldt als favoriet met het aanvalsspel van Mbappé. Maar Spanje kreeg dit hele toernooi pas 1 tegengoal. Dat wordt dus spannend en interessant. Ook in de Telegraaf op de A2 bij Best verloren vrachtwagen een lading slachtafval. Kilometers lang ingewanden op de weg en een lucht om niet te harden. De wasstraat in de buurt draaide wel ineens overuren. De brandweer in Tiel had vannacht de handen vol aan 2 brandjes, kort na elkaar. Eerst werd er afval in brand gestoken aan het jaagpad. 3 kwartier later stond het rieten dak van de miniatuurhooiberg op de rotonde aan de Teisterbandlaan in brand. En dat was niet voor het eerst, want vorige week vrijdag was het daar ook al raak. En op de Hooglandse weg bij Braamt is een motorrijder in botsing gekomen met een ree die plotseling de weg overstak gisteravond. De motorrijder reed in een groepje van 5 en kon het dier niet meer ontwijken. Hij is ter plekke nagekeken door de ambulancedienst. De ree heeft het niet overleefd. En 5 generaties lang stonden er kalveren op het erf van Gerbert in Speuld. Tot de overheid besloot dat zijn bedrijf niet meer paste naast het beschermde natuurgebied. Na slaaploze nachten en keukentafelgesprekken staat er nu geen stal meer, maar een camperplaats met 20 plekken, stroom en ook wifi. De burgemeester van Ermelo reed zelf met zijn eigen camper dwars door het openingslint.
2: Tijdens de feestelijke opening kijkt Mulderij na een moeilijke en onzekere periode met trots terug op de weg die hij heeft afgelegd. Waar ooit kalveren stonden, ontvangen hij en zijn gezin nu hun eerste gasten.
3: Het heeft heel veel energie gekost, heel veel stress gekost, tot gisteravond om 12 uur toe. Maar we hebben het wel gerealiseerd en dat wel met alle mensen om ons heen.
2: Het begin van een nieuw hoofdstuk.
3: Wij wouden eigenlijk toch wel niet stoppen, maar doorgaan. Mijn zus uit Nieuw-Zeeland was over een aantal weken en die moest ergens overnachten. Toen heb ik gezegd, wij hadden een caravan, zetten we in het land neer. En dan kunnen jullie daar staan. Nou ja, wij hebben die avond dat ze hier stonden een bakje koffie gedronken, een biertje gedronken. En toen is het eigenlijk het idee ontstaan van, hé, wat zit je hier mooi.

0: naamt. Het gaat nog meer over dieren in de headlines zo direct. En ook over een marmerkreeftvanger nog deze ochtend, dit uur zelfs, in Goedemorgen Gelderland. En men is in de app nog niet helemaal overtuigd van het intro. Het is al wel geraden, moet ik zeggen, maar het gros zegt... Nou, Joost, kun je dat introotje nog een keer laten horen?
1: Een goed begin... is het halve werk...
0: Dit zijn de 70's bij uitstek natuurlijk. En wie zijn het? En? Dan heb je de artiesten te pakken. Dus er zit inderdaad een en. Ja, moet ik nog meer inschrijven? Nee, dat doe ik niet. Nou, je hebt al hele fijne classics ook gehoord van NCC en Simply Red en The Beach Boys. Peter Gabriel hoor je later nog. En ook Will and the People komt ook.
2: Op zoek naar een nieuwe keuken en de nieuwste keukentrends? Deze vind je bij Lucien Keukens in Apeldoorn. Bij ons geniet je van transparante en schappelijke prijzen. En zorgen we voor een perfecte uitvoering, van planning tot montage. Loop gezellig bij ons binnen of maak een vrijblijvende afspraak op lucienkeukens.nl.
3: Zo'n 3 miljoen Nederlanders dragen een kunstgebit. Wanneer u toe bent aan een gebitsprothese, wilt u goed worden geadviseerd. Tandprotheticus J. Hogendijk in Doetinchem is dé specialist op het gebied van aanmeten en vervaardigen van gebitsprotheses. Uw kunstgebit verdient de zorg van de tandprotheticus. Meer informatie vindt u op tandprotheticus-jhogendijk.nl.
4: Bij Maron Meubels en Keukens krijg je gewoon prettig advies en word je fijn geholpen. Of het om keukens of meubels gaat, wij hebben alles in huis om jou super blij te maken. Volledig ontzorgen of maximaal besparen? De keuze ligt bij jou. Bekijk onze collectie en laat je inspireren op maron.nl. Maron Meubels en Keukens, jouw vertrouwde adres in Terborg.
0: 6:30, dit is Radio Gelderland. Goedemorgen Gelderland. Vandaag is het tropisch warm, met 30 of 31 graden. Het is daarbij ronduit zonnig en er staat ook een matige noordoostenwind. In Epse 17,1, in beneden Leeuwen al 19 graden zelfs. En dit is het belangrijkste Gelderse nieuws van dit moment. De rechtbank doet vandaag uitspraak in de zaak tegen de 26-jarige Christian. Die wordt verdacht van de moord op Lisanne in juni 2024... 20-plusser was zij. De OM eiste 10 jaar cel en tbs met dwangverpleging. En een jonge ooievaar is door de brandweer gered uit een hoog nest aan de Waaldijk in Brakel. Het dier kon nog niet vliegen en er wordt een botbreuk onderzocht. Met een hoogwerker haalden de hulpdiensten het kuiken veilig naar beneden. De ooievaar is naar de opvang in Herwijnen gebracht. En zo ben je weer op de hoogte. Meer nieuws lees je natuurlijk in de Omroep Gelderland-app en ook op gld.nl.
5: Bij Kuipers Badkamers leveren en monteren wij

0: complete badkamers met wandpanelen. Makkelijk in onderhoud. Snelle renovatie met onze eigen professionele medewerkers en een aanspreekpunt. Bezoek onze showroom in Huissen of kijk op kuipersbadkamers.nl.
1: Meeks Meubelen, de huiskamer van de Achterhoek. Ruim 10.000 vierkante meter in Vorden en Ruurlo. Aan betaalbare kwaliteitsmeubelen en slaapkamers. Maak in alle rust een keuze. Wij geven u graag goed advies. Bij Meeks Meubelen meer dan 100 relax- en sta-op voor thuis. Snel leverbaar. Meeksmeubelen.nl.
2: Alweer je leesbril kwijt?
3: Mijnleesbril.nl.
2: Het grootste assortiment leesbrillen.
4: Bekkers Fietsen Gendringen. Met 3 winkels op 1 kruispunt. Wat een keuze en aanbiedingen van alle soorten fietsen, e-bikes en onderdelen. Bekkers Fietsen Gendringen heeft een quick service werkplaats. Kom gerust eens langs voor advies op maat. Kijk voor onze megavoorraad op bekkersfietsen.nl.
5: Goedemorgen Gelderland. Joost

0: Dat is nog eens wat anders dan Salisbury Hill. Hè? Het is een satirische kijk op materialisme. Zo, hè, goedemorgen. De status en de drang om succesvol te zijn. We zongen natuurlijk door de one and only Peter Gabriel hier in Goedemorgen Gelderland. En het klinkt als science fiction, maar het bestaat echt. Een kreeftje dat zichzelf kloont. De marmerkreeft heeft geen partner nodig en kan per jaar zo'n 1200 nakomelingen krijgen. En ook bij ons in de provincie zitten ze intussen. En waterschappen zijn nu begonnen met onderzoek om te snappen hoe je zo'n plaag dan het beste kan aanpakken.
1: Het water van de vijverke ziet er troebel uit. Dat is een van de tekenen dat er rivierkreeften in het water zitten. Door hun gewoel en gegraaf maken de kreeftjes het water troebel. Wat het andere onderwaterleven onmogelijk maakt. Actie is dus nodig. Dat is niet alleen vanwege de gevolgen voor het andere leven, maar ook vanwege de veiligheid.
2: Een van de gedragspatronen van dit rivierkreeftje is dat hij zich dus ingraaft in de oevers. En daar graaft hij echt holen in, zeg maar. Dat is voor het waterschap ook onwenselijk om dat in de kanten te hebben.
1: Zou de oevers kunnen instorten door de graverij van dit kreeftje?
2: Nou, instorten misschien niet, maar wel afkalven natuurlijk. En dat is ook gewoon absoluut niet wenselijk.
1: En dus worden de kreeftjes gevangen. Daarvoor drijven sinds april 3 grote bakken in deze vijver. Hier worden de kreeftjes met kattenvoer naartoe gelokt. En eenmaal in de bak is er voor de kreeftjes geen weg meer terug. En eens in de 2 weken worden de bakken door het waterschap geleegd. Zoals vandaag. Deze worden straks ingevroren, wat de humaanste dood voor de kreeften is, en naar een verwerker gebracht.
2: Oh, die reproductie van die rivierkreeften, in dit geval de marmerkreeft, is ontzettend hoog. Dus die doet ongeveer 3 legsels per jaar. En dan draagt hij zo'n 200 tot 400 eitjes. En die komen na een week of 3 komen die ongeveer uit. En dan gaan ze het systeem in.
1: Ja, dat zijn maximaal 1200 nakomelingen per jaar.
2: Ja, dat is gigantisch. Van deze plant zich ongeslachtelijk voor. Dus die kloont zichzelf. Heeft dus geen partner, geen mannetje nodig om voor te planten.
1: Die 1200 nakomelingen die zorgen dan ook weer eens een keertje voor 1200 nakomelingen.
2: Klopt.
1: Ja, tel maar uit je winst.
2: Tel maar uit.

0: Dat was Will and the People, die had ik beloofd, hè? Lying in the Morning Sun. En nu de uitslag van het introotje raden, zoals elke ochtend.
1: Ja, hallo.
0: Hallo, met wie?
1: Goedemorgen, met Reginaldo Maaglin.
0: Ah, wat een mooie naam. Reginaldo van de regio. Ik haal dat dan
1: ja.
0: Zo.
1: Ja, vaste luisteraar, al 43 jaar.
0: Zo, oké.
1: Okay.
0: Nou,
1: ja. Ja. Mm-hmm.
0: En elke ochtend het intro goed? Of elke ochtend het plaatje goed, zo'n beetje?
1: Bijna elke ochtend, ja. Bijna okay. Elke ochtend goed, okay. Ja.
0: Maar hier was je van overtuigd, van dit intro?
1: Yes, ik hoorde dat, ik dacht, niemand, dus ik ga het toch even melden.
0: Oké, okay, ik pak het er nog even bij, hè?
2: Best een mee. Goed begin.
1: Ja.
2: Is het halve werk?
0: Nou, waar dacht je aan?
1: Pitje en Herb, we got love.
0: Oké, mooi. Nou, en, ja. En heb je in die meer dan 40 jaar luisteren naar Radio Gelderland nog een mooie levensles voor mij en de luisteraar?
1: Ja. ik sta iedere morgen op voordat mijn werk gaat.
0: Ja.
1: Radio moet aan, ook zaterdag de hele week gaat de radio aan.
0: Ja.
1: En zo komen wij week door, al 43 jaar. Nog twee jaar werken en lekker op je schoen.
0: Ah.
1: Dat werk ik weet dat je dat zo.
0: Hé, hey, en dan kan je nog meer naar de radio luisteren natuurlijk, hè?
1: Ja, dat ga ik zeker doen.
0: Oké. Okay.
1: Ja,
0: en nu Preachers and Herb op de radio. Fijne ochtend voor jou, Rick.
1: Ook fijne dag en tot ziens.
2: Een goed begin is het halve werk.

0: Teddy Swims op Radio Gelderland, Mr. Know It All. En daarvoor...
1: We Got Love is uit 1978 van R&B duo Peaches and Herb.
0: Ja, dankjewel Gert. Dat was de uitslag van een goed begin.
2: Goedemorgen. Hoe is het buiten?
0: Ga ik vragen aan Alfred Snoek van Weerplaza. Goeiedag.
3: Hi, goedemorgen.
0: En kunnen we de dag van gisteren een beetje kopiëren naar vandaag?
3: Grote lijnen wel, ja. De verschillen zijn minimaal. Het enige verschil is nu dat we af en toe wat bewolking zien hangen. Een paar stapelwolken. Maar dat mag eigenlijk nauwelijks van... je mag er nauwelijks van verschil spreken. Want ook vandaag schijnt vandaag verder de zon uitbundig. Uiteraard blijft het droog, zou je bijna kunnen zeggen. Want het is al een tijdje droog en dat blijft het voorlopig nog wel eventjes. En we beginnen de dag nog met aangename temperaturen. We zitten nu net even onder de 20 graden op de meeste plaatsen. Maar uiteraard gaat die temperatuur flink omhoog de komende uren. En vanmiddag is het dan uiteindelijk zo'n 28 tot 30. Misschien op een enkele plek wel afgerond 31 graden. Dus het wordt vandaag gewoon weer zonnig en warm zomerweer.
0: Ja, en dan die hoge temperatuur pas in de middag. Dus dat blijft dan een beetje lang hangen dan?
3: Denk ik wel. Ik denk dat je vanavond nog lange tijd te maken hebt met temperaturen lange tijd boven de 25 graden. Maar ik denk wel dat het vannacht uiteindelijk afkoelt tot onder die 20. Dus heb je vandaag weer wat warmte binnen in het huis gekregen, dan kun je vannacht toch wel weer de ramen tegen elkaar een beetje openzetten. Ook omdat er vannacht toch wel een beetje wind blijft staan. Nou, daarmee zou je dan weer een graadje kunnen winst boeken wat dat betreft. En morgen weer hetzelfde laken en pak. Veel zonneschijn, droog. Temperaturen zo 28 tot 30 graden bij een bries uit noordoostelijke richting die misschien een klein beetje verkoelingen oplevert. Maar het is echt minimaal. Dus het zomert vrolijk verder in Gelderland.
0: Oké, Alfred, dankjewel.

0: We zijn een minuutje verwijderd van het NOS Nieuws. Nou, Van Morrison, Days Like This. En zometeen weer lekker doorraden. Het intro hebben we gehad, maar plaatdelict komt er natuurlijk aan. Ik lees een procesverbaal van een plaat voor waar iets in gebeurt dat niet door de beugel kan. En jou dus de vraag om dat op te lossen, maak je kans op de Radio Gelderland zaklamp.
1: Bij Woonboulevard Zutphen doen we alles om jou super blij te maken. Het is verrassend gezellig en je maakt de slimste keuze. Mooier wonen voor minder geld bij de beste woon- en keukenformules onder één dak. Je vindt ons op het Polplein in Zutphen en op woonboulevardzutphen.nl.
2: Hey, Leen hier van Uniek Slapen. Wilt u ook een bed dat omhoog en omlaag kan? Makkelijk schoonmaken, makkelijk opmaken? Nu tot 1000 euro terug voor uw oude bed. Een echt ouderwets familiebedrijf. Ga naar uniekslapen.nl.
3: Iris en de Mol Uitvaartverzorging helpt u op een passende manier een laatste groet te brengen. Vertrouw op onze steun en toewijding. Kijk op iris-demol.nl.
4: Uniek slapen. Hooglaagbedden van een vertrouwd familiebedrijf. Ga naar uniekslapen.nl.
3: Op gepaste wijze afscheid nemen? Wij helpen u. iris-demol.nl.
5: Radio Gelderland. Het nieuws van 7 uur.
6: Door Almegens met het NOS-journaal. Het water in de rivieren staat bijzonder laag. Dat is uitzonderlijk zo vroeg in de zomer, zegt Rijkswaterstaat. Oorzaak is het droge weer. De lage waterstanden leiden tot problemen voor schepen. Die kunnen moeilijker manoeuvreren. Ook kunnen schepen minder zwaar worden beladen, omdat ze anders kunnen vastlopen. En verwacht wordt dat de waterstanden in de rivieren nog verder zullen dalen. In Frankrijk zijn twee verdachten opgepakt voor de natuurbrand bij Parijs. Dat heeft de Franse minister voor Binnenlandse Zaken gezegd. Het vuur is nog altijd niet onder controle, ziet verslaggever Joris van Poppel in Fontainebleau bij Parijs.
7: Buiten in die brandlucht wordt hard gewerkt. Er wordt hier van alles ingezet. Blusvoertuigen, vliegtuigen, helikopters. Een vijfde van het gebied die staat in brand.
6: De brandweer denkt dat het blussen misschien nog weken kan duren. Door de brand is de A6, de Route du Soleil, dicht tussen Parijs en Dijon. Een brand heeft vannacht een voormalige kringloopwinkel in Veldhoven in Brabant in de as gelegd. Niemand raakte gewond en het vuur is onder controle. De brandweer bestreed het vuur met 3 hoogwerkers en 8 tankauto's spuiten. De kringloopwinkel in Veldhoven was al een tijdje dicht. In de Amerikaanse plaats Biddeford in de staat Maine hebben honderden mensen gedemonstreerd tegen de aanwezigheid van immigratiedienst ICE. Aanleiding was het doodschieten van een 26-jarige Colombiaanse migrant door een ICE-agent.
8: No ICE, no KKK, no fascist USA. No ICE.
9: What do we want?
8: Justice.
9: What do we want?
8: Now.
9: What do we want?
8: Justice.
6: Volgens de autoriteiten probeert het slachtoffer in een auto te vluchten voor een controle, maar bewijs daarvoor ontbreekt. Het weer, flinke zonnige periode, afgewisseld door wat wolkenvelden. Het wordt 26 graden in het noorden, mogelijk 33 in het zuiden en in het zuidoosten. Tegen de avond een kleine kans op een bui. Dit was het NOS Journaal.
0: De GLD verkeerscheck in Goedemorgen Gelderland. A2 richting Utrecht tussen knooppunt Del en Beest. 10 minuten extra. De A326 staat het ook vast richting Ravenstein. Tussen afrit Beuningen en knooppunt Bankhoef. 11 minuten. En er is een ongeluk gebeurd op de N325 Duitse grens richting Arnhem. Tussen Lent en Elde. De rechterrijstrook is dicht daar. 10 minuten oponthoud.
10: Je kiest niet voor pijn bij bewegen. Maar je kan wel kiezen voor Bergman Clinics. Als een knie-, heup- of schouderbehandeling echt nodig is. Je vindt onze focusklinieken door heel Nederland. De toegangstijden zijn kort en onze zorg is gewoon verzekerd. Bergman Clinics. Focus maakt het verschil.
11: Meeks Meubelen, de huiskamer van de Achterhoek. Ruim 10.000 vierkante meter in Vorden en Ruurlo. Aan betaalbare kwaliteitsmeubelen en slaapkamers. Maak in alle rust een keuze. Wij geven u graag goed advies. Bij Meeks Meubelen meer dan 100 relax- en sta-op voor thuis. Snel leverbaar. Meeksmeubelen.nl.
10: Bergman Clinics. Gewoon vergoed door je zorgverzekeraar.
12: Dit zit echt fantastisch, Tieneke. Mag ook wel joken, het is een Veldhof. Verwen jij je maar. Verwennen? Dit comfort heb ik verdiend, hè. Maar mee, door elke avond met typetjes zoals jij op het podium te staan. Ja, ik voel hem.
13: Wilt u onze stoelen en banken gewoon bij u thuis uitproberen? Maak een vrijblijvende afspraak op veldhof.nl. Dat is pas comfortabel.
14: Als je Vodafone mobiel
15: met een nieuw Ziggo internetpakket combineert,
14: krijg je tot wel 20 euro korting.
15: Elke maand weer.
14: En hoe meer data en snelheid,
15: hoe groter die korting.
14: Dat is One van Vodafone
15: en Ziggo. Ga naar vodafone.nl/Ziggo en zie hoeveel jij kunt besparen.
16: Nu te zien in Kunstmuseum Den Haag. Reflections on Fashion. Laat je verrassen door nieuwe perspectieven op 75 jaar modecollectie. Koop nu tickets op kunstmuseum.nl.
17: Proef wat aandacht met smaak doet. De gerechten van Michelin-sterrenchef Erik van Loo en zijn zoon Julien. Nu gewoon bij jou thuis. Zonder zelf te koken. Uitgekookt. Neem de tijd voor wat goed is.
18: Droom jij van een succesvolle onderneming? Ga ervoor! Maak je ondernemersdroom waar en start vandaag nog met
19: e-boekhouden.nl.
20: Hey, ondernemer, ben je al klaar voor je btw-aangifte?
21: Nou, waar zijn toch die bonnetjes?
20: Nog niet helemaal dus.
21: Tja, die administratie. Toevallig tips?
20: Zeker. Wat helpt is om elke week op een vast moment je bonnetjes en facturen te ordenen. Zo blijft het overzichtelijk. En is je btw-aangifte zo gedaan?
21: Ga ik mee aan de slag. Dank je.
20: Kijk voor meer tips op belastingdienst.nl/administratie bijhouden. Handig van de Belastingdienst.
19: e-boekhouden.nl.
18: Nu, 15 maanden gratis voor starters.
5: Gelderland. Goedemorgen, Gelderland.

0: zal toch niet. Marvin Gaye en Kim Weston, It Takes Two. Maar ja, er is wat bewijsmateriaal uitgelekt op plaat delict. Audiobewijs, dat wordt toegevoegd aan het proces verbaal deze ochtend. Weet jij om welke plaat het gaat, maak je kans op de Radio Gelderland zaklamp. Speur maar lekker mee, zou ik zeggen.
1: Een goed begin.
0: En dan heb je vanzelf een goed begin. Deze hebben we dus al geraden. Dat is Preachers in Herb geweest. En de liefdevolle plaat. Maar weet jij ook de plaat te raden waar we deze ochtend naar speuren? En dat heet dan plaat delict. Nou, laat maar eens eventjes dat audiobewijs horen dan, Joost.
2: Zo, net bij de studio. Ik heb volgens mij bewijsmateriaal.

0: バランダインダリダダラチュルルンズインダラリリア。
1: Gaat wel alle kanten op, Joost.
2: Ja, dat gaat inderdaad alle kanten op. Nou goed, misschien heb je al een idee. Straks komen de hints erbij. Eerst maar eens even het nieuws van de dag en de kranten die deze ochtend ook weer op de studiomat lagen. Trouw komt vandaag met een onderzoek over kinderen in de jeugdbescherming. Meer dan 200 kinderen die een vaste voogd horen te hebben, hebben die niet. Door personeelstekorten bij de jeugdbescherming is er niemand die deze kinderen echt kent en toch belangrijke beslissingen over ze moet nemen. En dat leidt tot veel onduidelijkheid.
3: Heb je bijvoorbeeld een telefoonnummer dat je kan bellen als je vragen hebt of als je hulp nodig hebt? Alleen daar zit dus telkens iemand anders die de telefoon opneemt. Dus ja, dan heb je natuurlijk eigenlijk geen continuïteit meer op het dossier en ook geen continu zicht op het kind.
2: Het Financieel Dagblad brengt het Nederlandse AI-landschap in kaart. Nederland telt bijna 2000 AI-bedrijven, maar die zijn jonger en kleiner dan in de rest van Europa. De meeste toepassingen zitten in de zorg en in het slimmer maken van werkprocessen. De Telegraaf kopt orde op zaken in Ter Apel. De asielminister is de raddraaiers zat en grijpt in na aanhoudende agressie daar in het aanmeldcentrum. Het terrein wordt een risicogebied waar gefouilleerd mag worden. En binnen komt een apart gebouw voor veilige opvang. Hulporganisaties die eerder vertrokken keren nu terug daar. De Telegraaf meldt ook dat de Oekraïne de Russische schaduwvloot aanvalt. In één week tijd zijn volgens de Oekraïners meer dan 100 schepen van die vloot geraakt door drones. Het gaat om olietankers waarmee Rusland westerse sancties omzeilt en ook nog de oorlog financiert. Dat gebeurt dan ook nog, ja. En op de Hooglandse weg bij Braamt is gisteravond een motorrijder in botsing gekomen met een ree die plotseling de weg overstak. De motorrijder reed in een groep van 5 en kon het dier niet meer ontwijken. Het is ter plekke nagekeken door de ambulancedienst. De ree heeft het dan weer niet overleefd.

0: favoriete band. Zeg er gewoon wat van. De drempel ligt volgens hem onder de grond.
1: Soms lijkt het awkward om een praatje aan te gaan, maar laat die zorgen achterwege.

Nou, en heb je zin om even ouderwets te kletsen? Je kan altijd even reageren. App dan gewoon, ik wil mooi praten met Joost Brouwer. Van Goedemorgen Gelderland. En misschien neem ik de telefoon dan op. Of ik bel jou terug, dat zou zomaar kunnen. Dat gaat sowieso gebeuren bij het selecteren van de winnaar van Platenlik. De opgave komt eraan. Na de Nederpop All-Stars en deze van Desire.

0: En blijf ook nog even bij Goedemorgen Gelderland, bij Radio Gelderland de hele dag. Nederpop All Stars. In Wageningen probeerden twee vermomde mannen eind april een telefoonwinkel aan de Hoogstraat open te breken. Maar het alarm joeg ze weg nog voor ze iets konden meenemen. Net daarvoor reed een fietser langs met een zwart kratje voorop. En die heeft de twee mogelijk gezien, zonder het te weten.
1: We zijn aan de Hoogstraat in Wageningen. Het is rond 4:30 in de nacht van donderdag 23 op vrijdag 24 april. Twee inbrekers lopen door de straat. Ze zijn vermomd en eentje heeft een gele stang bij zich. De twee wachten nog even af, want er passeert een fietser. Reed jij even na 4:30 over de Hoogstraat op een fiets met een zwart kratje voorop, meld je dan. Mogelijk heb je meer informatie over de inbrekers. Als de fietser is gepasseerd, steekt een van de inbrekers met een fiets aan de hand de straat over. De fiets lijkt geen bagagedrager te hebben en aan het stuur hangt een lichte tas. Even later volgt de andere man met die stang en nog een ander voorwerp. Ze lopen naar een telefoonwinkel en even later hoor je ze tegen een glazen ruit rammen. En gaat het alarm af van die telefoonwinkel. Dat is de inbrekers blijkbaar te veel aandacht, want ze vertrekken zonder buit. Weet jij iets over de inbrekers en de mislukte kraak om 4:30 in de nacht van 23 op 24 april? Deel die informatie.
0: Met dank aan Plaats Delict, onze collega's dus van dat opsporingsprogramma. Die zoeken die fietser en de twee verdachten. Heb jij iets gezien of weet je meer? Bel dan 0900 8844 of meld misdaad anoniem via 0800 7000 7000 dus op het eind. En nu van Plaats Delict naar...
2: Plaats Delict.
0: Inderdaad.
3: De platenpolitie vraagt uw aandacht voor het volgende.
0: En dat is één letter minder. Het spelletje waarbij het gaat om speuren naar de plaat. En jou dus de vraag om het op te lossen vandaag. Een plaat waarin iets gebeurt dat niet door de beugel kan. Elke ochtend rond deze tijd in Goedemorgen Gelderland. En de gouden tipgever krijgt dus van mij de Radio Gelderland zaklamp. Het zaaknummer is PD... 2026-0713. En 2026, dat zegt dan niks over het jaartal van het liedje. Want het liedje zelf komt uit 1981. Maar het is vrij laat nog bewerkt en toegepast. Nou, het is natuurlijk geactualiseerd met het audiobewijsmateriaal dat ik je al heb laten horen. De verdachte heeft zich schuldig gemaakt aan het vertellen van onwaarheden aan het slachtoffer. Het vertrouwen is ernstig geschaad. Het slachtoffer vat de zaak uiteindelijk kernachtig samen in de titel van het lied. En uit het onderzoek blijkt dat niet geld of goederen zijn verdwenen, maar vooral het vertrouwen van het slachtoffer. Nou, als je enig idee hebt... Nou, dit is te doen. Als je enig idee hebt welke plaat wij zoeken... En we draaiden net een Nederpop All-Stars. Nou, je moet ook een beetje in die hoek zoeken. Laat het weten. Pak de Omroep Gelderland-app erbij. Klik op het spraakwolkje en typ het in of spreek het in. Of mail mij joost@gld.nl.

0: Beatles, A Hard Day's Night en Billy Ocean. Straks nog mooie muziek, onder meer van Irene Cara. En je hoort nog Billy Stewart ook met de Summertime. En natuurlijk ook de plaat die we zoeken in het spelletje Platen
1: Ligt. Bij de studio, ik heb volgens mij bewijsmateriaal.

0: een nederpopklassieker. Audiobewijs is dit. In het dossier gestopt. Als je wist wat je deed van Saskia en Serge is het niet. Dankjewel, Mary, voor je suggestie. Ellen, die gisteren een sterretje achter haar naam kreeg, denkt aan Billy Joel. A Matter of Trust. Dat is geen nederpopklassieker. Goedemorgen vanaf de Heilige Weilanden, zegt Marijke. Mooi gezegd. Ik denk aan Tainted Love van Soft Cell. Dat is ook niet goed. Dat is ook geen nederpopklassieker. ABBA Money Money wordt genoemd. Dat was toch duidelijk over een nederpopklassieker volgens mij. Of nou ja, bij deze. En Spooky and Sue is het ook niet. You Talk Too Much. The Dolly Dots met She's a Liar. Dat is wel geestig gevonden. Dat is uiteraard Nederlands, maar Ivar denkt daaraan, is niet het goede antwoord. Het is echt een plaat die Nederlands gezongen is. En de titel van de plaat, ja, dat gaat over de liegen. Nou moet het helemaal goed komen.
1: Nu de tuin in Wageningen. Van sierbestrating tot kunstgras. We hebben het allemaal. Kom langs in onze showtuin of kijk op nudetuin.nl.
2: Tuinplannen? Rijmer Sierbestrating heeft een groot, scherp geprijsd assortiment. Kom langs in de overdekte showtuin of kijk op rijmer-sierbestrating.nl.
1: Groot assortiment kunstgras bij Nudetuin in Wageningen. Kijk op nudetuin.nl.
2: Kom kijken voor diverse restpartijen. Kijk op rijmer-sierbestrating.nl.
3: Muziekzomer Gelderland. Het zomerfestival van de Nationale Jeugdorkesten Nederland, waar jong toptalent een spannende mix aan muzikale ervaringen laat horen. Op bijzondere locaties in Gelderland. Beleef het mee. Muziekzomer.nl.
4: Geef uw tuin kleur dit voorjaar met Kwekerij Gerritsen. We hebben een ruim assortiment vaste planten, zomerbloeiers en groenteplanten. Topkwaliteit en verrassend betaalbaar. Kom zelf uitzoeken bij Kwekerij Gerritsen. Polseweg 23 Huissen. Kwekerijgerritsen.nl.
0: Nou stromen de goede antwoorden binnen hoor. Het is 19:30 geweest. Dit is Radio Gelderland en Goedemorgen Gelderland. In Putten 17,3 graden. In Heelweg West, dat is de gemeente Oude IJsselstreek, 18,9. En het is weer een tropisch warme dag gaan worden. Dat gaat het worden, 30 of 31 graden. Ronduit zonnig en een matige noordoostenwind. Belangrijkste nieuws van dit moment uit de provincie. Een motorrijder is tegen een reet gereden op de Hooglandse weg bij Braamt. De motorbestuurder reed in een groep van 5 richting Zeddam en kon het overstekende dier niet meer ontwijken. Ambulancepersoneel controleerde de bestuurder. De ree overleefde de aanrijding niet. En een kunstwerk op een rotonde in Tiel vloog in brand gisteravond. Het gaat om een rieten dak van een miniatuur hooiberg. De brandweer had alles snel onder controle. En vrijdag was het daar ook al raak trouwens met een brand. Bij het verkeerspunt aan de Teisterbandlaan gebeurd. Zei ik verkeer? Ja, ik zei verkeer. Dus even checken wat de ANWB nog te melden heeft. Op de A2 bijvoorbeeld richting Utrecht tussen Rosmalen-West en knooppunt Del, 20 minuten op onthoud. Ruim een kwartier extra op de A15, Gorkum richting Nijmegen tussen Wannenooi en Echteld. En dan nog plus 12 op de A50 Arnhem richting Oss tussen knooppunt Valburg en Ravenstein.
5: Hey, Leen hier van Uniek Slapen. Wilt u ook een bed dat omhoog en omlaag kan? Makkelijk schoonmaken, makkelijk opmaken? Nu tot 1000 euro terug voor uw oude bed. Een echt ouderwets familiebedrijf. Ga naar unieksslapen.nl.
3: Muziekzomer Gelderland. Het zomerfestival van de Nationale Jeugdorkesten Nederland, waar jong toptalent een spannende mix aan muzikale ervaringen laat horen. Op bijzondere locaties in Gelderland. Beleef het mee. Muziekzomer.nl.
6: Uniek Slapen geeft tot 1000 euro terug voor uw oude bed. Ga naar uniekslapen.nl.
7: Mam, waar is mijn zwemband?
8: In de kast, in de woonkamer, naast de kerstballet, achter de doos van de airfryer.
9: Extra ruimte nodig? Breng je spullen naar Allsafe. Daar ligt het veilig, voordelig en dichtbij. Allsafe
10: geeft ruimte.
11: Van plannen maken naar veilig plannen maken. Van aanpakken naar veilig aanpakken. Van groeien naar veilig groeien. Van overal werken naar veilig overal werken. Van ondernemen naar veilig ondernemen. Stap over naar veilig van Vodafone Business. Up-to-date cyberveiligheid voor iedere business. Together we can. Vodafone Business.
9: Nu tot 50% zomerkorting. Kijk op allsafe.nl.
12: Vraag je. Heb jij wel eens gehoord van een pechgeval dat mailt: ik ben onderweg? Dacht ik al. Dus als je stagiair een pallet enkelglas omkukelt, waardoor het opeens dubbel zoveel glas wordt, heb jij geen tijd om op de financiering te wachten. Dat is logisch. Met het flexibele zakelijk krediet van Bridgefund kan je direct geld opnemen. Want je gaat je eigen glazen toch niet ingooien? Bridgefund. Make money smile.
13: Get ready for the OG.
14: All y'all bitches wanna look like me.
15: Zo, dat klinkt lekker fris. Lipton Iced Tea Sparkling Original. De enige echte OG Iced Tea. Lekker sparkling. Lekker Lipton.
12: Het flexibele zakelijk krediet van Bridgefund. Altijd geld achter de hand, voor je weet maar nooit.
16: Hallo, u spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
17: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi-backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
16: De marketingmanager? Ja, ben ik ook.
17: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
18: Goedemorgen Gelderland.

0: Apotheose van plaat Likt komt eraan. Ed Sheeran was dit en de Galway Girl op Radio Gelderland. Eerst nog even naar Balgooi, want daar ligt al 26 jaar een minicamping aan de Maas. Het Maasland heet die, bijna 30 plekken en eigenaar Peter runt de boel op zijn eigen manier. Maar dit is wel het laatste seizoen in deze vorm. Peter gaat het rustiger aan doen en wij vragen ons dan wel af waarom.
1: De vakantie is begonnen en dat is voor veel mensen het moment om even helemaal tot rust te komen. Peter uit Balgooi, die weet daar alles van.
2: Wat is dit voor camping? Kunt u dat vertellen?
3: Mini camping. Met kleine 30 plaatsen. Mijn vrouw zei, we zullen eens met een camping beginnen. Ik zeg, jij bent gek.
1: En waarom komen de mensen hier zo graag?
3: Luister. Goed, goed, niks.
1: Rust, ja. En die rust, dat is precies waar de vaste gast Ria uit Wijchen al jaren voor naar de camping komt. Wat vindt u zo fijn aan deze plek?
4: De rust. En je kunt een eentje wandelen over de dijken, boten kijken.
1: Ria die blijft nog wat extra dagjes plakken. En ze krijgt net nieuwe overburen op de camping.
5: Nou, wij doen heel veel plekken in Noord-Holland, tenminste in Nederland. Mm-hmm. En dan kijken we af en toe op de kaart. Oh, hier zijn we nog niet geweest. Kunnen we mooi in de rond fietsen.
1: Maar eerst dus nog even lekker uitrusten op de camping. En één ding is zeker, rustig, dat is het wel in het Maasland.
0: Bij die camping daar heerlijk genieten. Ik word er helemaal zen van. Ja. Plaat Delict.
6: Goedemorgen Joost. Ik ben soms Corrie Konings met Je loopt tegen mij.
0: Ah, dat is heel, ja, het is heel mooi gezongen, Jaco. Maar de titel van de plaat is wel goed. In mijn opinie heeft Corrie Konings dat liedje nooit gezongen. Ivar weet het wel en is ook de winnaar van deze ochtend. Ivar, goeiedag.
7: Goedemorgen.
0: Jij dacht ook aan Je loog tegen mij?
7: Ja, klopt. Ik had het idee eigenlijk willen doorsturen als tip.
0: Oh!
7: al een tijdje geleden, maar ja. Daar was er nooit van gekomen. En ik had vanmorgen eerst de Dolly Dot, It's a Liar. Maar toen dacht ik van, hé, wacht even, Nederlands tijd, dan doe ik toch die.
0: Ja, en toen dacht je, ja, maar wacht even. Dat is een plaat die heel goed geschikt is om naar te speuren. Een criminele plaat. En ja. Het mooie is dat ook sinds een nog niet zo heel lang geleden, volgens mij van het weekend stond er een mooi artikel in de krant. Telegraaf, volgens mij, kan ik me herinneren. Okay. Ging het over de zanger, Harry Slinger.
7: Ja.
0: Die is helemaal kankervrij inmiddels. Hij heeft een grote operatie gehad.
7: Oh, dat is maar, fijn, zeg.
0: Ja, dus hij gaat ook zelfs weer optreden.
7: Nou, fantastisch.
0: Zaterdag al, en weet je waar?
7: Nee.
0: In Ede.
7: In Ede,
0: ja.
7: Oké.
0: Dus dan ik denk dat hij dit normaal ook weer gaat doen. Nou, hij is echt helemaal happy dat hij weer kan optreden en dat die operatie goed is gegaan.
7: Ja, het is heel toevallig tussen haakjes. Ik kijk op Videoland naar Baantje, de serie, terug.
0: Ja.
7: En de aflevering die ik zag gisteren, geloof ik, of eergisteren, daar speelde hij de bloemenman. Nou, is dat wel niet frappant?
0: Daar komt toch alles weer helemaal bij elkaar, Ivar. Dus nou, jij had die plaat in gedachten.
7: Ik had hem in gedachten al een paar weken terug. Ja. Ik denk, dat zou wel een leuke tip zijn.
0: Nou, mooi.
7: Maar ik wist niet of ik alleen het liedje moest tippen, of dat ik het hele verhaal erbij moest gaan verzinnen. Wat jullie dan zeg maar brengen.
0: Nee, dat is even voor de duidelijkheid. Dan heb je tips over criminele platen, geef ze gewoon door. En dan doen wij de rest, zeg maar. Hè?
7: Ja, dus, oké. Dan weet ik het voor de volgende keer.
0: Wij verzamelen het bewijsmateriaal. Als je zelf wat bewijsmateriaal hebt, of je kunt het zelf ook een beetje meeneuren of zo. Altijd welkom natuurlijk, maar wij zetten de bewijsmateriaal op een rijtje. Want
7: mooi. Dus, ik vind het altijd leuk bedacht.
0: Nou, oké. Okay. Nou, fijn om te horen, Ivar. Veel plezier met de zaklamp en een...
7: Voor in het noodpakket, hè?
0: Zeker. En een goede woensdag voor jou, hè?
7: Ja, voor jullie ook. Een goede uitzending.
0: Oké. En hier is drukwerk dus met Je loog tegen mij.
8: Zaak gesloten.

druk werk. Je loog tegen mij. Op Radio Gelderland in Goedemorgen Gelderland. En ik heb middels, nou, wat is het, 4, 5, 6 mensen in de app die mij attenderen op iets. Ja, ik heb gewoon gelogen. Oh, ja, ik heb gewoon gelogen. Ik ga even kijken of ik Ingrid dan wel kan bereiken. Want die had het er ook over. Even goed maken. Nee. Hallo? Ja, nou, niemand durft. Oh jee, nou. Weet je wat het is? We moeten even extra gapen, want het is helemaal geen woensdag. Het is dinsdag.

0: little darling, do not let a tear fall from your eye. Oh!
1: We zitten er midden in, de summertime. Billy Stewart, Alfred Snoek van Weerplaza. Goeiedag.
2: Hi, goedemorgen.
1: Ja, zon en nog eens zon. En steeds meer komt hij tevoorschijn. Nou ja, hij is natuurlijk al tevoorschijn gekomen, maar ja. De zonnestralen zijn steeds meer zichtbaar.
2: Hij staat steeds hoger en levert steeds meer warmte op. Op dit moment zitten we zo rondom de 20 graden op veel plaatsen. En die stijging die zet nog even door. Vanmiddag kunnen we uiteindelijk een 28 graden bij de randmeren verwachten. 30 graden op veel plaatsen in de Achterhoek, Rijk van Nijmegen. Dus tropische temperaturen zelfs op diverse plaatsen. Met daarbij inderdaad die hoofdrol weggelegd voor de zon. Soms een klein beetje bewolking, maar dat is echt maar minimaal. En bij dit alles waait er een noordoostenwind. Die is vanmiddag op de meeste plaatsen matig van kracht. Dan praten we over een windkracht 3. Misschien echt in open gebieden dat we nog even windkracht 4 pakken. Kan voor een klein beetje verkoeling zorgen, maar niet meer dan dat.
1: Oké, nou ja, daar moeten we dan mee doen. Nog heel even vooruitkijken, kort.
2: Ja, vooruitkijkend nog een aantal warme dagen met veel zonneschijn. Maar vanaf vrijdag en anders wel vanaf zaterdag, dan zet de daling van temperatuur in. En schakelen we over op veel gematigdere temperaturen. Die overgang naar wat minder warm weer gaat overigens gepaard met niet meer dan een enkele lokale bui. Dus het blijft veelal droog.
1: Oké, Alfred, fijne dag voor jou. Hoi, hoi.

0: zanger, gitarist en muziekleraar uit Nijmegen, Erik van Dijsseldonk en Halftime.
1: Bij Maron Meubels en Keukens krijg je gewoon prettig advies en word je fijn geholpen. Of het om keukens of meubels gaat, wij hebben alles in huis om jou super blij te maken. Volledig ontzorgen of maximaal besparen, de keuze ligt bij jou. Bekijk onze collectie en laat je inspireren op maron.nl. Maron Meubels en Keukens, jouw vertrouwde adres in Terborg.
2: Kampeeroase, het adres voor al uw kampeerplezier in de regio Arnhem-Nijmegen. Bezoek onze 1500 vierkante meter grote showroom of kijk op kampeeroase.nl.
3: Je perfecte kozijn binnen handbereik. Ontdek de ruime selectie voor kozijnen, huisdeuren en glasgevels op finstral.com. Of bezoek Finstral Studio Apeldoorn.
4: Zo'n 3 miljoen Nederlanders dragen een kunstgebit. Wanneer u toe bent aan een gebitsprothese, wilt u goed worden geadviseerd. Tandprotheticus J. Hogendijk in Doetinchem is dé specialist op het gebied van aanmeten en vervaardigen van gebitsprotheses. Uw kunstgebit verdient de zorg van de tandprotheticus. Meer informatie vindt u op tandprotheticus-jhogendijk.nl.
5: Wilt u ultiem comfort en optimale hygiëne op het toilet? Kies voor een douche-wc van Velunova in Nunspeet. Van advies tot vakkundige montage. Zonder hak- en breekwerk.
6: Je luistert naar Radio Ideaal. Het nieuws uit binnen- en buitenland.
7: Dorald Megens met het NOS-journaal. De bosbranden bij Parijs hebben inmiddels bijna 2000 hectare natuur verwoest. Dat meldt de Franse tv-zender BFM TV. Zo'n 600 brandweerlieden zijn bezig met het bestrijden van het vuur. Gisteravond werd bekend dat er 2 verdachten zijn opgepakt. De politie heeft aanwijzingen dat de brand is aangestoken, vertelt verslaggever Joris van Poppel.
8: Die eerste bosbrand die zondagmiddag ontstond, daar zijn op 10 plekken zijn sporen gevonden van het begin van die brand. Binnen een straal van een kilometer. Dat is een heel klein gebied. En dat is wel opmerkelijk dat er op zoveel verschillende plekken tegelijkertijd branden ontstaan.
7: Iran en de VS hebben opnieuw aanvallen uitgevoerd. Iraanse staatsmedia melden explosies op verschillende plekken in het land. Volgens Iran heeft het 2 schepen aangevallen in de straat van Hormuz. De Emiraten zeggen dat het om 2 van hun schepen ging. 1 opvarende is gedood. Het water in rivieren staat erg laag en dat is uitzonderlijk zo vroeg in de zomer, zegt Rijkswaterstaat. Deze onderzoeker legt uit dat het te maken heeft met de warmte en het droge voorjaar.
9: We hebben heel weinig neerslag gezien. Heel veel verdamping, zo'n 4 of 5 mm per dag. Dat betekent dat de wintersneeuw, dus de niet-permanente sneeuw in Zwitserland, eigenlijk al heel vroeg gesmolten is dit voorjaar. En bij elkaar is er dus heel veel minder water dat door de rivieren afgevoerd kan worden.
7: De lage waterstanden leiden tot problemen voor schepen. Die kunnen moeilijker manoeuvreren. En ook kunnen schepen minder zwaar worden beladen, omdat ze anders kunnen vastlopen. Verwacht wordt dat de waterstanden in de rivieren nog verder zullen dalen. Het dodental van de cafébrand in Bangkok is opgelopen naar 30. Meer dan 70 mensen liggen nog in het ziekenhuis. De brand brak zondag laat uit en verspreidde zich snel. Veel slachtoffers werden aangetroffen in de toiletten. Daar waren ze vermoedelijk naartoe gevlucht. Op de plek van de ramp worden bloemen gelegd. Hoe de brand kon ontstaan blijft onduidelijk. Het weer veel zon, maar ook af en toe wat wolkenvelden. Van noord naar zuid wordt het 26 tot 31 graden. Vanavond en vannacht opklaringen. En vannacht dan koelt het langzaam af naar 15 tot 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
6: Verkeersinformatie.
10: Dit is Tim Schaap met de ANWB Verkeersinformatie. De ochtendspits verloopt tot nu toe eigenlijk vrij druk. Op veel plekken rijdt het langzaam in de regio. Komt ook wel door een paar bijzonderheden. Allereerst de A15 richting Nijmegen. Voor Echteld ongeveer een file van 3 kwartier komt er een ongeluk met een vrachtwagen. Er is 1 rijstrook dicht en ook de oprit Echteld is niet te gebruiken. De andere kant op de A15 richting Gorkum ook file tussen Meteren en Leerdam. Ongeveer 3 kwartier, ook daar 1 rijstrook afgesloten. Dan komt er zojuist melding binnen van een ongeluk op de A30 vanuit Barneveld naar Ede. Bij Barneveld Noord is de weg helemaal dicht. U kunt er wel langs over de vluchtstrook. 2 rijstroken zijn dicht. De vertraging is ongeveer 25 minuten. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
11: Na het bal gaan alle meisjes van het land het schoentje passen. Er is maar 1 schoentje. Voor 1 meisje.
12: Ze kunnen beter meteen naar Schoenmoeder Hermans in Hengelo, Gelderland of Winterswijk gaan. Want daar hebben wij voor iedereen een schoen die past. Eerlijke en duurzame schoenen voor dames en heren. In verschillende wijdte, maten en prijsklassen.
11: In dat geval, Schoenmoeder Hermans.
13: Dag, buurvrouw.
14: Hey, buurman.
13: Wat ziet je woning er weer schitterend uit, zeg. Dank je. Mooi, hè? Zeg, wanneer laat jij eigenlijk je woning door Harmse voegwerken en reinigingstechniek opknappen? Harmse verzorgt naast professionele gevelreiniging namelijk de complete renovatie en restauratie van je woning. Kijk maar op harmsevoegwerken.nl.
12: De opruiming is begonnen bij Schoenmoorden Hermans. De betere en mooiere schoenmerken voor extra lage prijzen.
11: Wie de schoen past, heeft een koopje.
14: Op zoek naar bedrijfskleding die echt indruk maakt? Maak kennis met Frederiks Bedrijfskleding. Of je nu in de bouw, de horeca of de zorg werkt, wij hebben de perfecte collectie voor jouw bedrijf. Persoonlijk advies, een passessie op locatie en bedrukking. Alles wordt geregeld. Frederiks Bedrijfskleding levert kwaliteit en service waarop je kunt vertrouwen. Maak vandaag nog een afspraak op frederiksbedrijfskleding.nl en kleed ook jouw bedrijf voor succes.
15: Bijt u nog met vertrouwen in een appel? Pijn in de mond, bloedend tandvlees of losse tanden maken onzeker. Bij Bronkhorst Tandartsen staat een team met alle specialismen voor u klaar. Van implantaten tot een comfortabel klikgebit. Er wordt gezocht naar de oplossing die past. Zet vandaag de eerste stap. Plan een afspraak via bronkhorsttandartsen.nl. Zeker van uw mond, zeker van uzelf.
16: Wil jij in je vrije tijd net zo strak bijlopen als op je werk? Bij Frederiks Mannenmode vind je een uitgebreide en stijlvolle collectie. Ontdek de nieuwste trends in onze winkel in Hengelo Gelderland.
17: Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Garvo. Voer naar mijn hart. Kijk op garvo.nl.

0: weer in de regio.
1: Vandaag hebben we weer een zonnige dag tegemoet. We hebben ook wel wat bewolking in de middagperiode, maar dat stelt niet zo heel veel voor. De wind is noordoostelijk, over het algemeen matig, windkracht 3. En de temperatuur loopt op tot rond de 30 graden. Vanavond dan is het nog lange tijd zonnig. En komende nacht dan koelt het uiteindelijk af naar 16 tot 17 graden. Woensdag en donderdag dan hebben we weinig verandering in het weerbeeld. Flink wat zon. Temperaturen overdag tussen de 30 en de 32 graden en 's nachts zo rond de 16 tot 18 graden. Verder blijft het ook droog. Vrijdag dan gaat de wind wat om naar noordwestelijke richtingen. Komt er later op de dag geleidelijk aan wat koelere lucht binnen. Voor die tijd wordt het toch nog wel 29 graden. In het weekend hebben we met een noordwestelijke stroming te maken en wordt het minder warm met 27 graden op de zaterdag en 24 op de zondag. De wende van de wind gaat eigenlijk zonder slag of stoot. Er zit geen neerslag op aan eind van de week. De eerste kans op weer wat regen of enkele buien is toch wel weggelegd voor zondag. Maar er zit nogal wat verandering in de laatste tijd in de weerkaart. Dus het is even afwachten hoe zich dat gaat ontwikkelen.
0: Verkeersinformatie.
2: Dit is Tim Schaap met de ANWB Verkeersinformatie. Het rijdt hier en daar langzamer in de regio. Zoals op de A15 Nijmegen-Gorkum. Bij Leerdam bergingswerk na een ongeluk. Er is één rijstrook dicht en vanaf Geldermalsen is een vertraging van 50 minuten. Ook de A2 Den Bosch-Utrecht staat erbij. Tussen Zaltbommel en knooppunt Everdingen. 17 kilometer, ongeveer een half uur vertraging. En tot slot nog even langs de A50 Arnhem-Os. Tussen knooppunt Valburg en Ravenstein 11 kilometer en een kwartier langzaam rijden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
0: Radio.

0: Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Garvo. Voer naar mijn hart. Kijk op garvo.nl.
1: Deze week kijken we terug op een geslaagd Boer zoekt stalseizoen met boer Gert en Woperijs. Gert, hoe heb jij dit avontuur beleefd?
2: Als een erg fijne tijd. Eerst zie je alleen de bouw van de stal. Ja, en dan kom je binnen. Man, man, man. Dan word je pas

0: totaaloplossing voor de agrarische sector. Wolprijs.nl. Tijd maar weg.
1: Schat, wat doen we met die wilde haag en knotwilgen achter de schuur?
2: Geen idee. Snoeien?
1: Dan ben ik jaren bezig. Ik laat het wel door Veldhuizen Groen en Graafwerk doen.
2: Veldhuizen wie?
1: Groen en Graafwerk. Zij knotten en snipperen machinaal. Geen klus is te gek. Kijk maar eens op groenengraafwerk.nl. Ik laat de experts het werk doen. Dan gaat het ook lekker snel.
2: Top, gaan wij iets leuks doen.
0: Zal ik je eens een geheimtje verklappen? Sinds we samen zijn, gaat Wolprijs nu ook de mestopslag verzorgen. Wolprijs.nl. Tijd maar weg.
3: Een goed gesprek aan de stamtafel onder het genot van een potje bier. Lekker ouderwets dineren met heerlijke wijnen. Met je vrienden een bierproeverij met keus uit meer dan 100 speciaal bieren. Maar ook je bruiloftsfeest of jubileum in de sfeervolle zaal of biertuin. Dat allemaal in het normaalste café in de Achterhoek. Café de Tol. Het hangt gewoon weert.
4: Discus Molenkamp is de leukste dierenspeciaalzaak van de Achterhoek. Heb je een hond, kat, knaagdier, vogel of vis? Kom dan eens langs bij Discus Molenkamp in Zelhem. Hier vind je alles wat jouw huisdier nodig heeft. Tegen scherpe prijzen en met het beste advies. Kom snel naar de leukste dierenspeciaalzaak in de Achterhoek. Discus Molenkamp in Zelhem. Oh ja, je maatje mag natuurlijk gezellig mee.
5: Je luistert naar Radio Ideaal. Het nieuws uit binnen- en buitenland.
6: Door Almegens met het NOS-journaal. De bosbranden bij Parijs hebben inmiddels bijna 2000 hectare natuur verwoest, melden Franse media. Zo'n 600 brandweerlieden zijn bezig met het bestrijden van het vuur. Gisteravond werd bekend dat er 2 verdachten zijn opgepakt op verdenking van brandstichting. Het vuur brak zondagmiddag uit in een bos bij Fontainebleau. En gistermiddag ontstond een tweede brand. Dat tweede vuur heeft inmiddels bijna 400 hectare verwoest. Het dodental van de cafébrand in Bangkok is opgelopen naar 30. Meer dan 70 mensen zijn gewond. De brand brak zondag laat uit en verspreidde zich snel. Veel slachtoffers werden aangetroffen in de toiletten. Correspondent Mustafa Margadi legt uit waarom mensen daarheen vluchten.
7: Op één nooduitgang bij de toiletten hing een bordje dat alleen personeel daar doorheen mocht. Mogelijk raakten daar veel mensen door verward en liepen ze de deur ernaast in van de toiletten en liepen daar vast.
6: Op de plek van de ramp worden bloemen neergelegd. Iran en de VS hebben voor de derde nacht op rij aanvallen uitgevoerd. Iraanse staatsmedia melden explosies op verschillende plekken in het land. Iran zegt dat het Amerikaanse doelen op een basis in Bahrein heeft geraakt. Ook zegt het 2 schepen in de straat van Hormuz te hebben aangevallen. De Verenigde Arabische Emiraten zeggen dat 2 van hun tankers door Iran zijn aangevallen in de wateren van Oman. Het water in de rivieren in Nederland staat erg laag. En dat is uitzonderlijk zo vroeg in de zomer, zegt Rijkswaterstaat. Oorzaak is het droge weer. Het zorgt voor problemen bij Nederlanders die met de boot weg willen. Zoals deze vrouw in de Rijn bij Lobith.
8: We hadden graag op vakantie gewild en houdt gewoon op.
9: Dat gaat nu niet?
8: Nee, dat gaat niet. We kunnen achter de boot kunnen gewoon staan. Zo laag, ja.
9: Vakantieplannen aanpassen?
8: Ja, ja. We passen ons aan naar het klimaat. Ja.
6: De weersverwachting, veel zon, ook af en toe wat wolkenvelden. Van noord naar zuid wordt het 26 tot 31 graden. Vanavond en vannacht opklaringen. Dan koelt het langzaam af naar 15 tot 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
5: Verkeersinformatie.
10: Dit is Tim Schaap met de ANWB Verkeersinformatie. De spits is op zijn retour. In de regio wordt er hier en daar nog wat langzamer gereden. Bijvoorbeeld door een nieuw ongeluk ter hoogte van Arkel op de A15 vanuit Nijmegen naar Gorkum. Vanaf knooppunt Del een file van 10 minuten. En ook op de A2 Utrecht Den Bosch file tussen Bees en Zaltbommel. Een kwartier over 7 kilometer. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
11: Beleef een mooie voetbalmiddag bij ZTT20 en zie de Superboeren in actie op zaterdag 1 augustus. Dan speelt de Graafschap tegen Excelsior bij ZTT20 in Zelhem. Doe mee met de verloting en maak kans op een seizoenskaart en een shirt van de Graafschap. Er is genoeg eten en drinken, zodat het een gezellige middag wordt. De toegangsprijs is 6 euro en de poorten gaan open om 11 uur. Graag tot ziens bij ZTT20 op zaterdag 1 augustus... voor de oefenwedstrijd De Graafschap tegen Excelsior... op Sportpark de Bluimerskamp in Zelhem.
4: Discus Molenkamp is de leukste dierenspeciaalzaak van de Achterhoek. Heb je een hond, kat? Kat, knaagdier, vogel of vis? Kom dan eens langs bij Discus Molenkamp in Zelhem. Hier vind je alles wat jouw huisdier nodig heeft. Tegen scherpe prijzen en met het beste advies. Kom snel naar de leukste dierenspeciaalzaak in de Achterhoek. Discus Molenkamp in Zelhem. Oh ja, je maatje mag natuurlijk gezellig mee.
12: Wist u dat ze werkelijk van alles hebben bij Eugelink in Hengelo? Kozijnen, prachtige veranda's en uitstekende zonweringen. Eigenlijk te veel om op te noemen.
13: Ja, ze hebben ons ook perfect geholpen daar bij Eugelink. Je merkt gewoon de kwaliteit. We konden nergens slagen. Maar die jongens, die hebben er verstand van.
12: Dus voor comfort om het huis gaat u naar Eugelink. Aan de Bleekstraat 12 in Hengelo-Gelderland.
14: Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Garvo. Voer naar mijn hart. Kijk op garvo.nl.

0: Radio Ideaal Agenda.
1: Tot en met 13 september wordt voor het eerst de Baakse Beek Kunstbiennale georganiseerd. Langs het stroomgebied van de Baakse Beek en de Veengoot verschijnen op 11 plekken moderne kunstwerken van kunstenaars uit de regio. Veel van deze werken zijn gemaakt van natuurlijke materialen en gaan over één thema dat steeds urgenter wordt: klimaatverandering. Bij elk kunstwerk hoort ook een gedicht van de kunstenaar, in het Nederlands en vertaald in het Achterhoeks. Daardoor kijk je niet alleen naar een monumentaal beeld, maar sta je ook even stil bij het landschap waarin je staat en bij wat er in dat landschap verandert. De organisatoren willen bezoekers het gebied echt laten beleven. Daarom hebben ze een fietsroute van ongeveer 30 kilometer gemaakt die alle kunstwerken met elkaar verbindt. Je fietst door het prachtige coulissenlandschap van de Achterhoek langs landgoederen, beken, bossen en water. Bij elk kunstwerk staat bovendien een bord van Waterschap Rijn en IJssel of van Staatsbosbeheer met uitleg over het landschap van nu en hoe het zich in de toekomst kan ontwikkelen. Voor wie de route wil fietsen en meer wil weten over de kunstenaars, is er een routeboekje gemaakt met interviews en achtergrondverhalen. Het boekje is verkrijgbaar bij de VVV's in de regio en bij diverse verkooppunten langs de route.
0: Radio Ideaal.
2: Heb je een tip voor onze redactie? Mail dan naar redactie@radioideaal.nl.

0: Verkeersinformatie.
1: Dit is Tim Schaap met de ANWB Verkeersinformatie. De spits is op zijn retour, maar in de regio staat helaas wel de langste file van het land. Dat komt door een ongeluk op de A15, Nijmegen-Gorkum. Tussen Meteren en afrit Arkel, 11 kilometer en 50 minuten. Er is één rijstrook dicht. De A2, daar is het ook druk, vanuit Utrecht naar Den Bosch. Tussen Beest en Zaltbommel, 8 kilometer, 20 minuten. Maar nu ook de andere kant op, de A2 vanuit Den Bosch naar Utrecht. Tussen Waardenburg en afrit Everdingen, 13 kilometer en 15 minuten. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: Radio Ideaal Agenda.
1: In de Achterhoek zijn veel kastelen te vinden, toch zijn er maar weinig van binnen te bekijken. Het souterrain van kasteel Hakvort van Natuurmonumenten in Vorren kan wel worden bezocht. Een enthousiaste groep kasteelgidsen staat klaar voor een nieuw seizoen. Dwalen door de kelder. Tot en met 5 september kunnen geïnteresseerden op de meeste zaterdagmiddagen een kijkje nemen in de kelder van kasteel Hakvort tussen 1 en 4 uur. Terwijl bezoekers op eigen tempo dwalen door de ruimtes in de kelder, ontdekt men er het verhaal van landgoed Hakvort. Er zijn nog relicten uit de middeleeuwen en je krijgt een indruk hoe de laatste bewoners leefden. Geïnteresseerden dwalen door de verschillende ruimtes in de kelder van het kasteel. Hier is nog goed te zien waar het voor Hakvort allemaal begon en hoe de laatste generatie hier leefde. Dikke muren, ronde gewelven, historisch aanrechtblad, eeuwenoude kruisgewelven en de gemarkeerde plek van de oorspronkelijke waterput. In een kleine nis ontdek je een anekdote over ridder Berend, een glimp naar het leven in de middeleeuwen. De kasteelgidsen verwelkomen geïnteresseerden graag op de zaterdagmiddagen tussen 1 en 4 uur. De kasteelgidsen geven desgewenst een toelichting of vertellen vermakelijke anekdotes. Een tijdlijn onthult het verhaal van Hakvort.
0: Radio Ideaal. Organiseer jezelf een evenement of activiteit? Stuur jouw agendabericht naar redactie@radioideaal.nl.

0: Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Garvo. Voer naar mijn hart. Kijk op garvo.nl.
1: Echte barbecuers kiezen voor vleesboerderij Garretsen in Toldijk. Ze hebben het beste vlees van eigen varkens en lokaal opgegroeide runderen. Daarnaast kun je je pakketten zelf samenstellen met de lekkerste salades, sauzen, stokbroden, servies en bestek en natuurlijk een barbecue. Vleesboerderij Garretsen in Toldijk. Geen gedoe, dat is alles. Vleesboerderijgarretsen.nl.
2: Feest vieren of een vergadering of workshop organiseren midden in de natuur aan de voet van de Lochemse Berg? Kom naar de Heksenlaak voor al uw feesten en partijen tot 450 personen. Kijk op heksenlaak.nl.
3: Je luistert naar Radio Ideaal. Het nieuws uit binnen- en buitenland.
4: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. De bosbranden bij Parijs hebben inmiddels bijna 2000 hectare natuur verwoest, melden Franse media. Zo'n 600 brandweerlieden zijn bezig met het bestrijden van het vuur. Gisteravond werd bekend dat er twee verdachten zijn opgepakt op verdenking van brandstichting. Het vuur brak zondagmiddag uit in een bos bij Fontainebleau en gistermiddag ontstond een tweede brand. Dat tweede vuur heeft inmiddels bijna 400 hectare verwoest. In Rusland is de Russische divisie van AkzoNobel onder staatstoezicht geplaatst. Volgens de Nederlandse verffabrikant gaat het om een tijdelijke maatregel. Gevolg zou zijn dat fabrieken voorlopig worden bestuurd door de Russische overheid. AkzoNobel zegt dat het niet wordt genationaliseerd. AkzoNobel maakte in Rusland altijd verf voor consumenten en zogenoemde coating voor voertuigen. Het maken van die coating zou sinds de Russische inval in Oekraïne grotendeels zijn stopgezet. En ook werd de Russische tak losgezet van de rest. Het dodental van de cafébrand in Bangkok is opgelopen naar 30. Meer dan 70 mensen raakten gewond. De brand brak zondag laat uit en verspreidde zich snel. Veel slachtoffers werden aangetroffen in de toiletten, vermoedelijk omdat ze dachten dat ze op weg waren naar de uitgang. Het café in de Thaise hoofdstad is helemaal verwoest. Op de plek van de ramp worden bloemen gelegd. De oorzaak van de brand is nog steeds niet bekend. Het water in de rivieren staat erg laag. Dat is uitzonderlijk zo vroeg in de zomer, zegt Rijkswaterstaat. Oorzaak is het droge weer. De lage waterstanden leiden tot problemen voor schepen. Die kunnen moeilijker manoeuvreren. En ook kunnen schepen minder zwaar worden beladen, omdat ze anders kunnen vastlopen. Verwacht wordt dat de waterstanden in de rivieren nog meer zullen dalen. Het weer, veel zon, maar af en toe ook wat wolkenvelden. Van noord naar zuid wordt het 26 tot 31 graden. Vanavond en vannacht opklaringen. En dan koelt het langzaam af naar 15 tot 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
5: Bij tuincentrum Bloemendaal in Drempt vind je alles voor een groene en bloeiende tuin. Maar ook alles voor in en om je huis. Planten, bloemen, accessoires en meer. Kom naar tuincentrum Bloemendaal in Drempt en laat je inspireren en verrassen.
6: Een huis is meer dan vier muren. Het is comfort, rust en zekerheid. Daarom bouwt Oosthuis aan Doetinchem prefab woningen met de kwaliteit van echte woningbouw. Voor mantelzorg, vakantie of permanente bewoning. Gebouwd in eigen bouwhal, hoogwaardig afgewerkt en klaar voor de toekomst. Duurzaam, doordacht en zonder concessies aan kwaliteit. Uw thuis begint bij Oosthuis. Kijk op oosthuis.nl.
5: Volg ons ook op Facebook en Instagram voor leuke acties. Tuincentrum Bloemendaal in Drempt.
7: Hewi, bouw- en montagebedrijf. Al 25 jaar een begrip in de Achterhoek. Van verbouw tot

Kovic, ook voor sloopwerkzaamheden. Van makkelijk tot moeilijk bereikbare plaatsen. Tevens veilig en milieukundig puinbreken op locatie. De Kovic, de juiste machines, deskundig personeel en jarenlange ervaring. De Kovic.

De originele bezetting van deze band Toto blijft nog altijd een van mijn grote favorieten. Uit de begin jaren 80 de joekel van een hit Rosanna van de formatie Toto. Welkom op deze dinsdag, welkom bij de muziekservice en welkom hier bij Radio Ideaal. Rob de Brouwer die neemt je mee tot aan 12 uur met onze fijne mix van muziek met Nick Quessip. We gaan terug in de tijd met deze hele mooie Sweet Goodbyes. Okay.

0: Achtereenvolgens hadden we muziek van Quasip, de Sweet Goodbyes. We hadden de Spiksplinter nieuwe Nederlandstalige opname van Amar met Stem in je hart. En we gingen terug weer naar de jaren 80 met Cool and the Gang en Let's Go Dancing.
1: De muziekservice, de drijfveer van de dag.

Nederlandstalig van Senna. Senna heeft momenteel een grote hit gemaakt. Vuurwerk met Sven Versteeg. En die komen we misschien nog wel tegen deze week. De script daarvoor met Wayne. Ik was daar vorig jaar live met de script in het Ziggo Dome. En het is me zo goed bevallen. En zelfs mijn zoon die appte mij van... Pap, ga je in november aanstaande weer mee naar de script? Want ze komen weer in het Ziggo Dome. Nou goed, ik liet me dat maar geen twee keer zeggen, want ik ga weer gewoon mee. Ja hoor, geen probleem. Ja, we gaan even naar de eieren, want hoe lang blijven eieren vers? En hoe bewaar je het beste? Nou, niet in de deur in ieder geval, maar de altijd de eieren in de doos bewaren. En ja, in de koelkast of niet? Nou... Bewaar je eieren in de koelkast of erbuiten. In de meeste restaurantkeukens bewaren ze rauwe eieren op kamertemperatuur. Want ook in de supermarkt liggen de eieren niet in de koeling. Nou ja, goed, eieren die kun je testen door schudden en te luisteren. Je kan een ei dus schudden om te testen of het oud is. Als je het hoort klotsen, dan heb je kans dat het ei te oud is om te eten. En bedorven eieren, die kun je beter niet meer eten. En als laatste ook nog, eieren die kun je testen in een kom water. Want controle of een ei goed is, dat doe je met een pannetje of een glas water. Leg de ongekookte eieren daar voorzichtig in. Een ei dat horizontaal op de bodem ligt, is kakelvers. Wijst het puntje van het ei omhoog of staat het ei rechtop op de bodem? Nou, dan weet je dat je in ieder geval een ouder ei te pakken hebt. En verse eieren die zijn ongeveer 4 weken houdbaar. Dat informatie even over de eieren deze ochtend.

0: weer in de regio.
1: Vandaag hebben we weer een zonnige dag tegemoet. We hebben ook wel wat bewolking in de middagperiode, maar dat stelt niet zo heel veel voor. De wind is noordoostelijk, over het algemeen matig, windkracht 3. En de temperatuur loopt op tot rond de 30 graden. Vanavond dan is het nog lange tijd zonnig. En komende nacht dan koelt het uiteindelijk af naar 16 tot 17 graden. Woensdag en donderdag dan hebben we weinig verandering in het weerbeeld. Flink wat zon. Temperaturen overdag tussen de 30 en de 32 graden en 's nachts zo rond de 16 tot 18 graden. Verder blijft het ook droog. Vrijdag dan gaat de wind wat om naar noordwesten richtingen. Komt er later op de dag geleidelijk aan wat koelere lucht binnen. Voor die tijd wordt het toch nog wel 29 graden. In het weekend hebben we met een noordwestenstroming te maken en wordt het minder warm met 27 graden op de zaterdag en 24 op de zondag. De wende van de wind gaat eigenlijk zonder slag of stoot. Er zit geen neerslag op aan eind van de week. De eerste kans op weer wat regen of enkele buien is toch wel weggelegd voor zondag. Maar er zit nogal wat verandering in de laatste tijd in de weerkaarten. Dus het is even afwachten hoe zich dat gaat ontwikkelen.

Een opname uit 1985 van The Power Station en Some Like It Hot. Ja, Some Like It Hot. Warm inderdaad, want dat is het weer de hele week. Misschien toch eigenlijk wel weer een toepasselijk plaatje op deze ochtend. Ja, maar goed. Ja, maar goed. Wij gaan even onze verjaardagslijst voor vandaag. Want vandaag 14 juli een viertal jarigen. Niet heel veel, dus we zijn er snel doorheen. Vandaag is jarig Edvard Niesing. Dat is een Nederlandse radio-dj, maar vooral bekend door zijn nieuws als nieuwslezer. Hij wordt vandaag alweer 78 jaar. Ook is vandaag jarig Nederlands voormalig politicus Wouter Bos. Hij wordt vandaag 63 jaar. En ook is vandaag jarig Jonathan Ivo Gilles van den Broek. Wie zal dat nou zijn? Nou, misschien ken je dit nummer wel.

Ja, toen ik dit pas hoorde, dacht ik dat we echt met een Amerikaanse zanger te maken hadden. Maar het is gewoon een Belg, ja. Jonathan Ivo Gillis van den Broek, oftewel Milo. Hij wordt 45 jaar. En als laatste in de lijst, Natja Nooyen. En zij zat ook in een hele bekende meidenband vroeger, die ik nog zo ooit geïnterviewd heb.

Ja, ik vind het nog steeds een prachtig nummer deze. Want Close to You, dat waren ze. Ja, ik heb ze eens ooit mogen interviewen. Misschien heb ik dat verhaal wel eens verteld. Dat was tijdens een concert mocht ik, toen ik nog bij een ander radioprogramma werkte, als special guest achter de schermen interviewen. En toen kwam ik in de kleedkamer bij deze vier meiden. En ik was al een beetje zenuwachtig. Maar goed, ik had mijn vraagje van buiten geleerd. Dus ik had het briefje achter in mijn kontzak gedaan. Maar goed, ik ga daar zitten. En op een gegeven moment begonnen ze te filmen met een camera. Ik moest me omdraaien, want ik had het logo achter op de trui staan. Dus allemaal film. Ja, zeiden ze, dit is voor ons privé. Dan een beetje filmen op de achtergrond met het concert gebeuren. Nou goed, ik dacht, ja goed, dat kan. Dus ik ga daar zitten. Beginnen ze in één keer heel raar te doen. Komt er eentje over tafel gekropen. Die komt op mijn schoot zitten. Die begint in mijn oor te zingen. Ja, ik was heel mijn vragen kwijt. Mensen, kennis. Ik dacht, wat is dit allemaal? Nou komt het. Nou kom ik de andere dag kom ik toevallig op het werk. En het was zondag was het namelijk uitgezonden bij TV Veronica. Veronica. En ik kom maandagochtend binnen en iedereen riep... Hey! Ik dacht, wat is dit allemaal? Je bent op tv geweest. TV geweest? Ja, je hebt die meidengroep geïnterviewd, Close to You. Ik dacht, oh nee. Gelukkig had iemand het opgenomen. Dus zij begonnen al die meiden met... Nou, we hadden een interview met een discjockey. Die was de vragen kwijt, zenuwachtig. En... Ja, dan hebben ze je mooi te pakken. Hè? Dat zijn de herinneringen hier eraan. Ja.

Ja, hij was inmiddels al overleden. En mooi dat dat kan, hè, dan nog zo'n mooi duet gaan zingen. André Hazes, samen met Gerard Joling en Blijf bij mij. Nou, even niet. We gaan even een korte pauze inlassen. Daarna ben ik er wel weer bij. En tot die tijd gaan we terug naar het nummer 1 geluid uit de Nederlandse top 40. En dat is Shakira en Burna Boy en de Die Die. Tot zo. Oh.

0: LNB Vorden. Al meer dan een halve eeuw vakmanschap in tractoren, land- en tuinbouwmachines. Kwaliteit gegarandeerd. Als dealer van topmerken KHIH, Steyr en Puttinger. Ook voor onderhoud ben je aan het juiste adres.
1: En dat maakt het verschil in het veld.
0: Meer weten? Kijk op lnbvorden.nl voor meer info. Een goede boer, groot of klein, wet dat hij bij LNB Vorden moet zijn.
2: Midden in Zelhem geniet je van een lunch, diner of borrel bij Eetcafé De Groes. Heerlijke huisgemaakte gerechten uit de klassieke Franse keuken. Geserveerd door de meest vriendelijke bediening. Zowel gezellig binnen als buiten op het verwarmde terras beleef je het genieten. Proef de smaak van Zelhem. Kom naar De Groes. Bij ons kan het allemaal. Hey, bouw- en montagebedrijf. Al 25 jaar een begrip in de Achterhoek. Van verbouw

0: aflevering. Ons Hemi team staat er steiger om aan de slag te gaan met jouw bouwproject. Hemi, een stevige fundering voor jouw volgende project. Bezoek hemi.nl en start samen. Altijd dezelfde ellende. Wil je net gaan maaien, begin het te gieten. Gazon nat, weekend voorbij en het gras? Dat groeit maar door. Maar niet met een robotmaaier van Hank. Deze slimme Husqvarna robotmaaier past zich aan jouw planning aan en zorgt dat je gazon er altijd piekfijn bij ligt. Bezoek de showroom of kijk op hank.nl en ontdek hoe je simpel tijd kunt besparen. Hank in Slangenburg bij Doetinchem. Je luistert naar Radio Ideaal. Het nieuws uit binnen- en buitenland.
1: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. Meer dan 200 kinderen in Nederland hebben geen vaste voogd, blijkt uit onderzoek van Trouw en Investico. Het gaat om kinderen die thuis niet veilig kunnen opgroeien en waarbij het gezag van de ouders door de rechter is afgenomen. Meestal worden de belangrijkste keuzes voor een kind dan gemaakt door mensen van een jeugdbeschermingsorganisatie. Maar door personeelstekort is er vaak geen vaste medewerker die zich over het kind ontfermt. Zowel de jeugdorganisaties zelf als verschillende specialisten die Trouw en Investico spraken vinden dat heel onwenselijk. De schade aan de grafstenen op het Sovjet-ereveld in Leusden blijkt lastig te repareren. Vorige week werden zo'n 150 graven beklad met rode verf. Bij een deel van de stenen blijft de verf waarschijnlijk te zien, zegt de directeur van de stichting achter de begraafplaats. Mogelijk moeten de stenen vervangen worden. Er stonden teksten op die gericht waren aan de presidenten van Rusland en Oekraïne. Volgens RTV Utrecht komt de dader mogelijk uit de rechtsextremistische hoek. Er is nog niemand aangehouden. De divisie van AkzoNobel in Rusland is onder staatstoezicht geplaatst. Het zou een tijdelijke maatregel zijn. AkzoNobel denkt niet dat het bedrijf wordt genationaliseerd. De verffabrikant koppelde de Russische divisie al los van de rest van het bedrijf na de Russische inval in Oekraïne. De bosbranden bij Parijs hebben inmiddels bijna 2000 hectare natuur verwoest, melden Franse media. Zo'n 600 brandweerlieden zijn bezig met het bestrijden van het vuur. Gisteravond werd bekend dat er 2 verdachten zijn opgepakt op verdenking van brandstichting. Het vuur brak zondagmiddag uit in een bos bij Fontainebleau en gistermiddag ontstond een tweede brand. Dat tweede vuur heeft inmiddels bijna 400 hectare verwoest. Het weer, veel zon, maar ook af en toe wat wolkenvelden. Van noord naar zuid wordt het 26 tot 31 graden. Vanavond en vannacht opklaringen. En dan koelt het langzaam af naar 15 tot 20 graden. Dit was het NOS-journaal.
0: Verkeersinformatie.
2: Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Op de A2 Den Bosch richting Utrecht staat 6 kilometer file tussen Waardenburg en Beest. Door een ongeluk zijn 2 rijstroken dicht. De vertraging is een half uur. Op de A15 Nijmegen richting Gorkum tussen Meteren en Afrit Arkel 12 kilometer file. 20 minuten vertraging door opruimwerkzaamheden. De linkerrijstrook is dicht. En door een ongeluk is de N316 Zeerenberg-Voorde in beide richtingen dicht. Tussen Keienborg en Wichmond-Voorde. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
3: Help! Is er nog een locatie waar ik naartoe kan voor mijn verjaardag? Hé, hey, wat zie ik hier? Boldiek.nl? Oh, echt? Oh, de mogelijkheden zijn echt eindeloos. Jubilea, bruiloften, verjaardagen, zakelijke vergaderingen. Bij de Boldiek wordt elke bijeenkomst speciaal. Oh, dit is zo fijn. Alles wordt tot in de puntjes verzorgd. Ik weet het. Ik ga naar de Boldiek. Ontdek jij ook de mogelijkheden op boldiek.nl?
0: Wil je dat jouw boodschap echt gehoord wordt? Adverteer op Radio Ideaal. Bereik duizenden luisteraars. De focus volledig op jouw merk. Jouw boodschap rechtstreeks in de oren van de Achterhoeker. Zet vandaag nog jouw bedrijf in de spotlights. En bezoek radioideaal.nl/adverteren.
3: Zin in een gezellige zomerborrel? Bestel onze foodtruck. Of kom naar onze sfeervolle locatie voor een volledig verzorgde barbecue of borrel. Helemaal tot in de puntjes geregeld. Kijk snel op boldiek.nl.
4: Gas. Water. Licht. Allemaal eerste levensbehoeftes. Stel je voor dat dit er even niet is. Wat doe je dan? Dan ga je naar Gotink Installatie. Want Gotink Installatie is dé moderne en veelzijdige totaalinstallateur voor de hele Achterhoek. Kijk maar eens op gotinkinstallatie.nl of kom naar onze showroom in Hengelo, Gelderland. Tot snel.
5: Zet vandaag nog jouw bedrijf in de spotlights. En bezoek radioideaal.nl/adverteren.
6: Ben jij 18 jaar of ouder en wil je ook of weer gaan voetballen in een enthousiast dames- of herenteam? Kom dan naar ZZC20 in Zelhem. Of je nu lekker recreatief wilt spelen of fanatiek de competitie in wil, bij ons is plek voor iedereen. Je traint op 2 doordeweekse avonden en wedstrijden zijn voor de dames op zaterdag en voor de heren op zaterdag of zondag. Gezelligheid en sportiviteit gaan bij ons hand in hand. Meer weten of een keer meetrainen? Kijk op zzc20.nl en maak kennis met de leukste voetbalvereniging.
7: Bang voor de tandarts? U bent niet alleen. Bij Bronkhorst Tandartsen zorgen we dat u zich veilig voelt. We nemen de tijd, leggen alles rustig uit en werken met moderne technieken. Als u wilt, kan de behandeling zelfs onder volledige narcose. Zo krijgt u de controle terug. Zonder stress? Zet vandaag de eerste stap. Plan uw afspraak via bronkhorsttandartsen.nl. Zeker van uw mond, zeker van uzelf.
8: Hey, bouw- en montagebedrijf. Al 25 jaar een begrip in de Achterhoek. Van ver.

0: aflevering. Ons Heli team staat er steiger om aan de slag te gaan met jouw bouwproject. Heli, een stevige fundering voor jouw volgende project. Bezoek helu.nl en start samen.
1: Koken gaat helaas niet meer zoals vroeger. Maar genieten van een gezonde maaltijd blijft wel belangrijk natuurlijk. En daarom kies ik voor mezelf. En de maaltijdservice van EatIdee. Elke dag verschillende gerechten. Gezond en lekker.
0: Ontvang nu 3 koelverse maaltijden voor maar 15 euro. Zonder verplichtingen. Kies ook voor jezelf. Ga naar EatIdee.nl om morgen al te genieten van de eerste maaltijd.

René Vroger uit 1991 met Nobody Else. En een jaartje later in 92, toen mocht ik hem interviewen. Ja, hij was toen echt populair, toen in de jaren 90. En ik zeg welkom in deel 2 van deze muziekservice hier op Radio Ideaal. Met onze fijne mix van muziek nog. Fijn dat je luistert, fijn dat je erbij bent met nu Django Wagner.

Ja, we doen het vaker in dit programma. 3 non-stop, dat hadden we nu ook weer. Door de achtereenvolgens Django Wagner met Eenzaam, Alleen en Verloren. Maxi Poeist, die hadden we nog met The Wild World. En zojuist Zomerse Klanken uit de jaren 70 van de formatie Diesel en Sausalito Summer Night.

Ja, ik zie dat het weer tijd is voor een nieuwsfeitje wat we altijd doen rond deze tijd. En dat is nog niet zo heel lang geleden, want een man is in Rotterdam bij het legen van containers in een vuilniswagen beland. Hij lag mogelijk in de container te slapen. Volgens omwonenden is de man dakloos en bivakkeerde hij al maanden in de straat. Hij kwam in de wagen met zijn been knel te zitten onder een klep die moeilijk was los te krijgen. Hij is door de brandweer bevrijd en ligt nu in kritieke toestand in het ziekenhuis.

0: Verkeersinformatie.
1: Dit is Erwin de Hart van de ANWB.
2: Op de A2 Den Bosch richting Utrecht tussen Waardenburg en Beest 5 kilometer file door een ongeluk. De weg is weer vrij. De N316 Serenberg-Voorden is in beide richtingen dicht door een ongeluk tussen Keienborg en Wichmond-Voorden.
1: En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

hoorde Boney M uit de eind jaren 70 met The Painter Man. En deze van Eagle Eye Cherry. En dat was muziek uit de eind jaren 90 en heette Save Tonight.

Ja, wij hebben de fijne mix van muziek waar je ook bent, wat je ook doet, thuis of in de auto onderweg of op het werk. En dat doen we morgen vroeg weer vanaf 10 uur met een nieuwe frisse lijst. En wij gaan eruit in ieder geval nu met muziek uit in de eind jaren 70. En daarmee wens ik je nog heel veel luisterplezier vandaag hier bij Radio Ideaal. En ik wens je een hele fijne dag toe. Christopher Cross en Wild Like the Wind.

0: Deze week kijken we terug op een geslaagd Boer zoekt stalseizoen met boer Gert en Woperijs. Gert, hoe heb jij dit avontuur beleefd?
1: Als een erg fijne tijd. Eerst zie je alleen de bouw van de stal. Ja, en dan kom je binnen. Man. Dan word je pas echt verliefd. De melktechniek en de stalinrichting. Oh, daar gaat mijn hart nog sneller verkloppen. Ja, voor mij is Woperijs echt de totaaloplossing voor de agrarische sector. Woperijs.nl. Tijd maar weg.
2: Van een praktische hatchback tot een sportieve coupé. Bij Garage Tering vind je altijd rond de 50 occasions in allerlei merken, prijsklassen, kloppende historie en BOVAG-garantie. Ook voor service en onderhoud van je auto ben je bij Garage Tering aan het juiste adres. Kijk op garagetering.nl of kom naar de Boeningsteeg tussen Zelhem en Doetinchem. Achterhoekse gemoedelijkheid en met verstand van zaken. Garage Tering.
1: Zal ik je eens een geheimtje verklappen? Sinds we samen zijn, gaat Woperijs nu ook de mestopslag verzorgen. Woperijs.nl. Tijd maar weg.
3: Wilt u een topspeler van uw auto maken? Kom langs bij de Hogevoort Car Care. Het adres voor allround autoverzorging. Uniek in kwaliteit, service en snelheid. U vindt ons in Zelhem, Doetinchem en op www.dehogevoort.nl.
4: Je luistert naar Radio Ideaal. Het nieuws uit binnen- en buitenland.
5: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. Meer dan 200 kinderen in Nederland hebben geen vaste voogd, blijkt uit onderzoek van Trouw en Investico. Het gaat om kinderen die thuis niet veilig kunnen opgroeien en waarbij het gezag van de ouders door de rechter is afgenomen. Meestal worden de belangrijkste keuzes voor een kind dan gemaakt door mensen van een jeugdbeschermingsorganisatie. Maar door personeelstekort is er vaak geen vaste medewerker die zich over het kind ontfermt. De gemeente Kerkrade is bezig met het saneren van 55 historische mijnschachten in de stad. De gemeente hoopt zo te voorkomen dat huizen in de toekomst verzakken. De kolenmijnen zijn aangelegd in 1800 en zijn daarmee een stuk ouder dan de grote mijnen uit de 20e eeuw. De oudere mijnen liggen minder diep en zijn ook minder goed achtergelaten, waardoor er kans is op instorting of verzakking. Het saneren gaat waarschijnlijk jaren duren. Om de mijnschachten op te sporen gebruikt de gemeente Kerkrade oude kaarten die nog in opdracht van Napoleon zijn gemaakt. De Noorse kroonprinses Mette Marit is ontslagen uit het ziekenhuis. Bijna een maand geleden onderging ze een longtransplantatie. Het komende half jaar moet ze thuis verder revalideren. Volgens een Noorse arts wordt ze komende maanden goed gecontroleerd op complicaties, infecties of afstoting. In een reactie noemt Mette Marit de donatie het geschenk van haar leven. En verder bedankt ze artsen en mensen die ook fibrose hebben voor de steun van de afgelopen tijd. Bij een transport van Duitsland naar Frankrijk is 20.000 kilo kaas verdwenen. De politie onderzoekt nog wat er is gebeurd. De vracht met Emmentaler kaas zou vanuit een fabriek in Beieren naar Frankrijk worden vervoerd, maar is nooit aangekomen. Het transportbedrijf was geregeld via een online platform. De schade is zo'n 80.000 euro. Het weer, veel zon, maar ook af en toe wolkenvelden. Van noord naar zuid wordt het 26 tot 31 graden. Vanavond en vannacht opklaringen. En dan koelt het langzaam af naar 15 tot 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
6: Nederland telt tal van bekende schilders. Arnie Schilder, Nick Schilder. Ach, ga zo nog maar even door. Toch is er één schilder die anders is dan alle andere schilders. Regelink Schildersbedrijf in Keijenborg. Een traditionele schilder waar vakmanschap nog vooraan staat. Een schilder voor onderhoud, nieuwbouw of verbouw. Geen verwaande kwasten, alleen maar topmerken. Achterhoeks vakmanschap. Niks meer, niks minder. Regelinkschildersbedrijf.nl. Gewoon goed.
7: Een goed gesprek aan de stamtafel onder het genot van een potje bier. Lekker ouderwets dineren met heerlijke wijnen. Met je vrienden een bierproeverij met keuze uit meer dan 100 speciaalbieren. Maar ook je bruiloftsfeest of jubileum in de sfeervolle zaal of biertuin. Dat allemaal in het normaalste café in de Achterhoek. Café de Tol, het hangt gewoon weer.
8: Hemu, bouw- en montagebedrijf. Al 25 jaar een begrip in de Achterhoek. Van verbouw tot nieuwbouw staan onze allround bouwspecialisten altijd voor je klaar. Hoogwaardige kwaliteit, of het nu gaat om advies of de daadwerkelijke bouw en oplevering. Ons hele team staat er stijger om aan de slag te gaan met jouw bouwproject.
9: Hewu, een stevige fundering voor jouw volgende project. Bezoek hewu.nl en start samen.
10: Wie heeft jullie geholpen met die nieuwe waterinstallatie?
11: Verheij uit Toldijk laten komen.
10: Rijden die met die blauwe werkbusjes?
11: Ja, en naast watertechniek doen ze ook installatiewerk en elektra. Die jongens kunnen alles.
10: Handig, want ik kan nog wel wat hulp gebruiken hier.
11: Mooi, zij ook.
12: Verheij Toldijk. Sterk in techniek, thuis in het buitengebied. Verheij Toldijk zoekt nieuwe collega's. Bekijk de vacatures op verheijtoldijk.nl.
13: Discus Molenkamp is de leukste dierenspeciaalzaak van de Achterhoek. Heb je een hond, kat, knaagdier, vogel of vis? Kom dan eens langs bij Discus Molenkamp in Zelhem. Hier vind je alles wat jouw huisdier nodig heeft. Tegen scherpe prijzen en met het beste advies. Kom snel naar de leukste dierenspeciaalzaak in de Achterhoek. Discus Molenkamp in Zelhem. Oh ja, je maatje mag natuurlijk gezellig mee.

0: Radio Ideaal Agenda.
1: Achter de gevels, straten en monumenten van Zutphen schuilen talloze verhalen van vrouwen die ieder op hun eigen manier hun stempel drukten op de stad. Tijdens de nieuwe stadswandeling, Vereering en Respect, nemen vrouwelijke stadsgidsen van het Gilde belangstellenden mee langs deze verhalen en brengen zij vrouwen uit

0: het verleden opnieuw tot leven. Door de eeuwen heen was de maatschappelijke positie van vrouwen vaak anders dan die van mannen. Hun mogelijkheden waren soms beperkt en hun prestaties bleven niet altijd zichtbaar in de geschiedenisboeken. Toch speelden zij een belangrijke rol binnen hun gezin, hun werk, hun gemeenschap in de ontwikkeling van de stad. Tijdens de wandeling staan wandelaars stil bij deze vrouwen in de omstandigheden waarin zij leefden. Niet vanuit medelijden, maar vanuit bewondering en respect voor de manier waarop zij hun leven vormgaven en kansen creëerden binnen de mogelijkheden die zij hadden. De wandelingen vinden plaats op zaterdag 25 juli, zaterdag 29 augustus en zaterdag 26 september. De wandelingen starten om 11 uur op het Schravenhof voor de Walburgerskerk. Deelname kost €9 per persoon. De ticketverkoop start vrijdag 26 juni via www.inzutphen.nl en het aantal plaatsen is beperkt.
1: Radio Ideaal.

0: Radio Ideaal Agenda.
1: De Filmweide organiseert in augustus een openluchtbioscoop in Zelhem en Toldijk. Midden in een wei in oude strandstoelen kunnen liefhebbers op een zomerse vrijdag in of zaterdagavond bij een ondergaande zon en opkomende maan met familie en vrienden genieten van een film. Op vrijdag 7 augustus draait Mamma Mia de ABBA-film in romantische sfeer. Op zaterdag 8 augustus is er de film Bruce Springsteen, Deliver Me to Nowhere, die zich afspeelt in de jaren 80. Deze films zijn te zien in de retro-campingstijl van de filmweide Zelhem. Daarna verhuist het filmweide-team naar Toldijk. Op 14 augustus is daar de film Cruella te zien, een leuke film met veel Dalmatiërs, actie en avonturen. Op 15 augustus komt de film Johnny Cash, I Walk Down the Line, een mooie film over zijn leven met ups en downs en veel muziek. De organisatie adviseert om niet te laat te boeken. Dat kan via www.filmweide.nl. Daar is ook meer informatie te vinden.
0: Radio Ideaal.

0: Op zoek naar bedrijfskleding die echt indruk maakt? Maak kennis met Frederiks Bedrijfskleding. Of je nu in de bouw, de horeca of de zorg werkt, wij hebben de perfecte collectie voor jouw bedrijf. Persoonlijk advies, een passessie op locatie en bedrukking. Alles wordt geregeld. Frederiks Bedrijfskleding levert kwaliteit en service waarop je kunt vertrouwen. Maak vandaag nog een afspraak op frederiksbedrijfskleding.nl en kleed ook jouw bedrijf voor succes.
1: Heeft jouw hond net dat beetje extra nodig? Kies dan voor de gezonde voeding van Total Bite. Lekker van smaak en boordevol voedingsstoffen en vitamine. 100% natuurlijk, glutenvrij en licht verteerbaar. Total Bite, een heerlijke en gezonde brok voor een gelukkig en gezond leven. Kom snel naar de leukste dierenspeciaalzaak in de Achterhoek. Discus Molenkamp in Zelhem. Oh ja, je maatje mag natuurlijk gezellig mee.
0: Wil jij in je vrije tijd net zo strak bijlopen als op je werk? Bij Frederiks Mannenmode vind je een uitgebreide en stijlvolle collectie. Ontdek de nieuwste trends in onze winkel in Hengelo Gelderland.
2: Kom naar Goossens Atomica in Hengelo en bekijk onze voorjaars- en zomercollectie kleding. Laat u verrassen door ons ruime assortiment van jassen en vesten en van jurkjes tot overhemden, capris en korte broeken. En we hebben ook grote maten voor dames en heren. Goossens Atomica. De zaak waar service nog voorop staat.
3: Je luistert naar Radio Ideaal. Het nieuws uit binnen- en buitenland.
4: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. Het enorme datacenter van Microsoft in Noord-Holland gebruikt ongeveer 1% van alle stroom in Nederland. Dat blijkt uit gegevens die de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland openbaar heeft gemaakt. Het is voor het eerst dat duidelijk wordt hoeveel elektriciteit een van de grootste datacenters in Nederland verbruikt. Google houdt het stroomverbruik van twee andere grote datacenters geheim. In december meldde het CBS dat alle datacenters in Nederland verantwoordelijk zijn voor bijna 5% van het stroomverbruik. Dat is bijna net zoveel als 2 miljoen woningen. 12 Amerikaanse staten proberen via de rechter de overname van Warner Brothers Discovery door concurrent Paramount Skydance tegen te houden. De staten zeggen dat door de overname een mediagigant ontstaat die de prijzen voor tv- en filmconsumenten kan verhogen en dat concurrentie tussen de bedrijven juist nodig is om de industrie betaalbaar en toegankelijk te houden. Vorige maand werd bekend dat het Amerikaanse ministerie van Justitie geen bezwaren heeft tegen de mega-overname, ter waarde van $110 miljard. De schade aan de grafstenen op het Sovjet-ereveld in Leusden blijkt lastig te repareren. Vorige week werden zo'n 150 graven beklad met leuzen tegen de presidenten van Rusland en Oekraïne. De stichting vreest dat bij een aantal stenen de verf waarschijnlijk te zien blijft en mogelijk moeten die vervangen worden. De Noorse kroonprinses Mette Marit is ontslagen uit het ziekenhuis. Bijna een maand geleden onderging ze een longtransplantatie. Het komende half jaar moet ze thuis verder revalideren. Volgens een Noorse arts wordt ze komende maanden goed gecontroleerd op complicaties, infecties of afstoting. In een reactie noemt Mette Marit de donatie het geschenk van haar leven. En verder bedankt ze artsen en de mensen die ook fibrose hebben voor de steun van de afgelopen tijd. Het weer zonnig, maar er zijn ook wolken. Het wordt 26 graden in het noorden tot 31 in het zuiden. Komende nacht koelt het af naar 15 tot 20 graden. En morgen wordt het opnieuw erg warm. Dit was het NOS Journaal.
3: Verkeersinformatie.
5: Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Op de A12 Arnhem-Duitse grens staat bij de grens 2 kilometer file. De vertraging is 10 minuten. Op de N319 Zutphen richting Woerden. Bij Vervoorde en Doetinchem 2 kilometer file.
6: En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
7: Bij tuincentrum Bloemendaal in Drempt vind je alles voor een groene en bloeiende tuin. Maar ook alles voor in en om je huis. Planten, bloemen, accessoires en meer. Kom naar tuincentrum Bloemendaal in Drempt en laat je inspireren en verrassen.
8: We zouden deze commercial zo kunnen beginnen.
9: Howdy folks, koop nu je tweedehands auto bij autobedrijf Berendsen.
10: Of zo.
11: Yo, onderhoud, APK en banden. Je weet toch, bij autobedrijf Berendsen moet je
8: Ja, we doen het allemaal, maar niet op die manier. Wij zijn laagdrempelig, betrouwbaar en klantgericht. Wij helpen je met je auto. Wij zijn autobedrijf Berendsen Zelhem. Maak nu online een afspraak op autobedrijfberendsen.nl.
7: Volg ons ook op Facebook en Instagram voor leuke acties. Tuincentrum Bloemendaal in Drempt.
12: Schat, de oprit is echt bult en gat.
13: Dan laat ik het wel aanleggen door Veldhuizen Groen en Gaafwerk.
12: Veldhuizen wie?
10: Groen en Graafwerk. De specialist in aanleg van terras, opritten en parkeerplaatsen. Echte vakmannen daar. Kijk maar op groenengraafwerk.nl. Want voor een mooi terras, groot of klein, moet je bij Groen en Graafwerk zijn.
13: Ja, bel nou maar. Het had al af kunnen zijn.
14: Op zoek naar hout voor je schutting, overkapping of tuinhuis? Dan moet je bij KP Houthandel zijn. Van Douglas tot eikenhout. Alles direct op voorraad en voor de goedkoopste prijzen van Nederland. Bezoek ons aan de Veldhoekseweg 2 in Veldhoek. Met onze gloednieuwe drive-in. Kom langs met je aanhanger. Laat het gemakkelijk thuis bezorgen. Of kom gewoon lekker inspiratie opdoen. Professional? Dan krijg je extra korting. KP Houthandel slaat alle prijzen. Nok hout.
15: Oosthuis zoekt vakmensen die houden van hout. Mensen die houden van afwisseling, kwaliteit en mooi werk maken. Dus zoek jij geen standaard productiewerk, maar echt vakwerk? Kijk dan op oosthuis.nl.
16: Vrijdag 4 september tot en met zondag 6 september is het zover. Het Hurkersweekend bij Café de Tol in de Witte Brink. Voor kaarten en informatie, gooi naar aanhangerschap.

0: Radio Ideaal Agenda.
1: Laat je deze zomer verrassen door de betoverende sfeer van de historische binnenstad van Zutphen. Samen met een stadsgids wandelen deelnemers door schilderachtige straatjes en langs eeuwenoude panden, terwijl de verhalen over de rijke middeleeuwse geschiedenis tot leven komen. Ontdek verborgen plekken, bijzondere verhalen en geniet na afloop van een drankje in het sfeervolle centrum. De drukte in de stad is 's avonds voorbij en tijdens de wandeling vertelt de gids over het leven in de middeleeuwen, de armoede en de rijkdom en andere mooie verhalen. De wandeling gaat langs stadspaleizen, de enorme Walburgerskerk, de Schelpenkoepel, een hofje en gezellige straatjes met eeuwenoude panden. De zomeravondwandeling met gids op woensdag, donderdag en vrijdagavond vertrekt voor de Walburgerskerk op het Schravenhof. De wandeling begint om 7 uur en duurt ongeveer 1,5 uur. De zomeravondwandelingen worden enkel aangeboden in het Nederlands. Het maximaal aantal personen is 15. Informatie over reserveren kan via de reserveringsmodule van de VVV Zutphen. Tijdig reserveren wordt aangeraden.
0: Radio Ideaal.

0: Radio Ideaal Agenda.
1: Tot en met 13 september wordt voor het eerst de Baakse Beek Kunstbiennale georganiseerd. Langs het stroomgebied van de Baakse Beek en de Veengoot verschijnen op 11 plekken moderne kunstwerken van kunstenaars uit de regio. Veel van deze werken zijn gemaakt van natuurlijke materialen en gaan over één thema dat steeds urgenter wordt: klimaatverandering. Bij elk kunstwerk hoort ook een gedicht van de kunstenaar, in het Nederlands en vertaald in het Achterhoeks. Daardoor kijk je niet alleen naar een monumentaal beeld, maar sta je ook even stil bij het landschap waarin je staat en bij wat er in dat landschap verandert. De organisatoren willen bezoekers het gebied echt laten beleven. Daarom hebben ze een fietsroute van ongeveer 30 kilometer gemaakt die alle kunstwerken met elkaar verbindt. Je fietst door het prachtige coulissenlandschap van de Achterhoek langs landgoederen, beken, bossen en water. Bij elk kunstwerk staat bovendien een bord van Waterschap Rijn en IJssel of van Staatsbosbeheer met uitleg over het landschap van nu en hoe het zich in de toekomst kan ontwikkelen. Voor wie de route wil fietsen en meer wil weten over de kunstenaars, is er een routeboekje gemaakt met interviews en achtergrondverhalen. Het boekje is verkrijgbaar bij de VVV's in de regio en bij diverse verkooppunten langs de route.
0: Radio Ideaal.

echte barbecues kiest voor vleesboerderij Garrison Utoldig. Voor het beste vlees van eigen varkens en lokaal opgegroeide runderen. Daarnaast kun je uw pakket natuurlijk zelf samenstellen met de lekkerste salades, sauzen, stokbroden, servies bestek en natuurlijk een barbecue. Vleesboerderij Garrison in Utoldig. Geen gedoe, dat is alles. Vleesboerderij Garrison.nl.

0: Eugeling, Hengelo, Gelderland. Al 40 jaar een vertrouwd adres.
1: Door Heijenweer. Werkplaatsdeal bevestigt het keer op keer. De groothandel voor industrie en bouw. Voor onder meer ijzerwaren, boren en gereedschappen. Tiestijntjes uit Zelhem. Hij heeft het. Werkplaatsdeal. IJzersterk in bevestigingswerk.
2: De Kovik, ook voor grondwerkzaamheden. Van het uitgraven van een vijver of het aanleggen van een oprit tot het complete grondwerk voor een bedrijfshal of weg. De Kovik, de juiste machines, deskundig personeel en jarenlange ervaring. De Kovik, altijd vertrouwd.
3: Feest vieren of een vergadering of workshop organiseren midden in de natuur aan de voet van de Lochemse Berg? Kom naar de Heksenlaak voor al uw feesten en partijen tot 450 personen. Kijk op heksenlaak.nl.
4: Je luistert naar Radio Ideaal. Het nieuws uit binnen- en buitenland.
5: Michiel van der Velden met het NOS Journaal. De man die 6 jaar geleden de 14-jarige Tamar uit Marken doodreed, kan niets worden verweten. Dat oordeelt de rechtbank in Haarlem. Tegen de automobilist uit Duitsland was 8 weken cel geëist, maar de rechter spreekt hem nu vrij. Ook hoeft hij geen schadevergoeding te betalen. Tamar was 's nachts weggelopen na een ruzie thuis. Later werd haar lichaam gevonden in een berm bij Monnikendam. Uit onderzoek bleek dat ze was aangereden door de 33-jarige Duitser. Hij zei dat hij dacht dat hij een dier had geraakt. Bij een brand in Brussel zijn meerdere doden gevallen. Hoeveel is niet duidelijk. Ook worden nog 6 mensen vermist. Het gebouw staat in de stijgers en wordt momenteel gerenoveerd. De brand ontstond vanmorgen en leek snel onder controle. Maar volgens Belgische media ontstond niet lang daarna door brandende deeltjes een nieuwe brand in de kelder van het gebouw. Zo'n 200 bouwvakkers zijn geëvacueerd. In de liftkokers heeft de brandweer verschillende lichamen aangetroffen. Het zogeheten Oxygebouw in het centrum van Brussel is niet bewoond. Er moeten kantoren, appartementen en een hotel inkomen. De waterschappen in Nederland willen strengere Europese regels voor het verdelen van rivierwater. Doordat Nederland helemaal aan het einde van het stroomgebied ligt, kunnen andere landen hun waterproblemen verplaatsen naar Nederland. In hete, droge zomers moet ieder land een manier vinden om om te gaan met de beschikbare hoeveelheid water. Zo vermoedt Rijkswaterstaat nu al dat Zwitserland water achterhoudt voor eigen gebruik. Per rivier zijn er al regels gemaakt, maar dat vinden de waterschappen niet genoeg. Zij pleiten voor meer Europese afspraken. 12 Amerikaanse staten komen in het geweer tegen een overname van Warner Brothers Discovery door Paramount Skydance. Ze vrezen een mediaoorlog die het tv- en mediamonoloog die het film en tv kijken voor consumenten duurder maakt. Het Amerikaanse ministerie van Justitie had vorige maand geen bezwaar tegen een overname. Het weer zonnig en warm. Het wordt 26 graden in het noorden tot 32 in het zuiden. Komende nacht koelt het af naar 15 tot 20 graden. En morgen opnieuw erg warm met temperaturen rond de 30 graden. Dit was het NOS Journaal.
6: Na het bal gaan alle meisjes van het land het schoentje passen. Er is maar 1 schoentje. Voor 1 meisje.
7: Ze kunnen beter meteen naar Schoenmode Hermans in Hengelo, Gelderland of Winterswijk gaan. Want daar hebben wij voor iedereen een schoen die past. Eerlijke en duurzame schoenen voor dames en heren. In verschillende wijdte, maten en prijsklassen.
6: In dat geval, Schoenmode Hermans.
8: Bijt u nog met vertrouwen in een appel? Pijn in de mond, bloedend tandvlees of losse tanden maken onzeker. Bij Bronkhorst Tandartsen staat een team met alle specialismen voor u klaar. Van implantaten tot een comfortabel klikgebit. Er wordt gezocht naar de oplossing die past. Zet vandaag de eerste stap. Plan een afspraak via bronkhorsttandartsen.nl. Zeker van uw mond, zeker van uzelf.
7: De opruiming is begonnen bij Schoenmode Hermans. De betere en mooiere schoenmerken voor extra lage prijzen.
6: Wie de schoen past, heeft een koopje.
9: Midden in Zelhem bevindt zich een heerlijk stukje Italië. Pizzeria Gelateria Attraverso. Geen doorsnee pizza's, maar echte Napolitaanse. Gemaakt met het beste 24 uur deeg en verse traditionele ingrediënten. Gebakken in een echte Napolitaanse houtoven. En geen gewone ijsjes, maar premium Italian gelato van Meno di Ciotto. Proef de smaak van Italië in Zelhem. Kom naar Pizzeria Gelateria Attraverso. Bij ons kan het allemaal.

0: Radio Ideaal Agenda.
1: In de Achterhoek zijn veel kastelen te vinden, toch zijn er maar weinig van binnen te bekijken. Het souterrain van kasteel Hackfort van Natuurmonumenten in Vorn kan wel worden bezocht. Een enthousiaste groep kasteelgidsen staat klaar voor een nieuw seizoen. Dwalen door de kelder. Tot en met 5 september kunnen geïnteresseerden op de meeste zaterdagmiddagen een kijkje nemen in de kelder van kasteel Hackfort tussen 1 en 4 uur. Terwijl bezoekers op eigen tempo dwalen door de ruimtes in de kelder, ontdekt men er het verhaal van landgoed Hackfort. Er zijn nog relicten uit de middeleeuwen en je krijgt een indruk hoe de laatste bewoners leefden. Geïnteresseerden dwalen door de verschillende ruimtes in de kelder van het kasteel. Hier is nog goed te zien waar het voor Hackfort allemaal begon en hoe de laatste generatie hier leefde. Dikke muren, ronde gewelven, historisch aanrechtblad, eeuwenoude kruisgewelven en de gemarkeerde plek van de oorspronkelijke waterput. In een kleine nis ontdek je een anekdote over ridder Berend, een glimp naar het leven in de middeleeuwen. De kasteelgidsen verwelkomen geïnteresseerden graag op de zaterdagmiddagen tussen 1 en 4 uur. De kasteelgidsen geven desgewenst een toelichting of vertellen vermakelijke anekdotes. Een tijdlijn onthult het verhaal van Hackfort.
0: Radio Ideaal.

0: buurvrouw.
1: Wat is het toch heerlijk behagelijk hier binnen.
0: Dank je. Lekker hè? Wanneer laat jij eigenlijk je gevel isoleren door Harmse spouwmuurisolatie? De professionele spouwmuurisolatie van Harmse zorgt voor meer comfort en verlaagt direct het energieverbruik van je woning. Kijk maar op isoleerpartner.nl.
2: Heeft jouw hond net dat beetje extra nodig? Kies dan voor de gezonde voeding van Total Bite. Lekker van smaak en boordevol voedingsstoffen en vitamine. 100% natuurlijk, glutenvrij en licht verteerbaar. Total Bite, een heerlijke en gezonde brok voor een gelukkig en gezond leven. Kom snel naar de leukste dierenspeciaalzaak in de Achterhoek. Discus Molenkamp in Zelhem. Oh ja, je maatje mag natuurlijk gezellig mee.
3: L&B Vorden. Al meer dan een halve eeuw vakmanschap in tractoren, land- en tuinbouwmachines. Kwaliteit gegarandeerd. Als dealer van topmerken KHIH, Steyr en Puttinger. Ook voor onderhoud ben je aan het juiste adres.
4: En dat maakt het verschil in het veld.
3: Meer weten? Kijk op lnbvorden.nl voor meer info. Een goede boer, groot of klein, wet dat hij bij L&B Vorden moet zijn.
5: Je luistert naar Radio Ideaal. Het nieuws uit binnen- en buitenland.
6: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. Bij een brand in Brussel zijn meerdere doden gevallen. Hoeveel is niet duidelijk. 6 mensen worden vermist. Het gebouw staat in de stijgers en wordt momenteel gerenoveerd. De brand ontstond vanmorgen en leek snel onder controle. Maar niet lang daarna ontstond door brandende deeltjes een nieuwe brand in de kelder van het gebouw. In de liftkokers heeft de brand weer verschillende lichamen aangetroffen. De man die 6 jaar geleden de 14-jarige Tamar uit Marken doodreed, kan niets worden verweten. Dat oordeelt de rechtbank in Haarlem. Tegen de automobilist uit Duitsland was 8 weken cel geëist, maar de rechter spreekt hem nu vrij. Ook hoeft de man geen schadevergoeding te betalen. Tamar was 's nachts weggelopen na een ruzie thuis. Later werd haar lichaam gevonden in een berm bij Monnikendam. Uit onderzoek bleek dat ze was aangereden door de 33-jarige man. Hij zei dat hij dacht dat hij een dier had geraakt. In Noorwegen is Marius Borg Høbu vrijgelaten uit de gevangenis. De oudste zoon van kroonprinses Mette Marit mag zijn voorarrest met een enkel band thuis uitzitten. Dat duurt nog zo'n 4 weken. Høbu is veroordeeld tot 4 jaar gevangenisstraf voor verkrachtingen en geweld tegen een ex-vriendin. Maar dat vonnis is nog niet definitief. De rechter besloot gisteren dat de kans op herhaling klein is. En daarom mag hij de komende 4 weken thuis uitzitten. Zijn moeder, Mette Marit, mocht vandaag het ziekenhuis verlaten na een longtransplantatie. Treinreizigers mogen hun tas niet meer op de stoel naast hen zetten. NS past de regels aan waardoor tassen voortaan in het bagagerek moeten of op schoot. Tot nu toe was een tas op een stoel niet verboden. Wel moesten reizigers hun tas weghalen als iemand op die plek wilde zitten. Volgens NS wordt het bezet houden van plekken een steeds groter probleem. Vroeger haalden mensen hun tas wel weg, maar tegenwoordig gebeurt dat steeds minder. En ook durven reizigers anderen niet meer aan te spreken. Reizigersorganisatie Rover juicht de verandering toe. Het weer zonnig en warm, 29 graden in het noorden, 32 in het zuiden. Komende nacht koelt het af naar 15 tot 20 graden. En morgen opnieuw temperaturen rond de 30 graden. Dit was het NOS Journaal.
7: Na het bal gaan alle meisjes van het land het schoentje passen. Er is maar 1 schoentje. Voor 1 meisje.
8: Ze kunnen beter meteen naar Schoenmoorden Hermans in Hengelo, Gelderland of Winterswijk gaan. Want daar hebben wij voor iedereen een schoen die past. Eerlijke en duurzame schoenen voor dames en heren. In verschillende wijdte, maten en prijsklassen.
7: In dat geval, Schoenmoorden Hermans.
9: Van een praktische hatchback tot een sportieve coupé. Bij Garage Tering vind je altijd rond de 50 occasions in allerlei merken, prijsklassen, kloppende historie en BOVAG-garantie. Ook voor service en onderhoud van je auto ben je bij Garage Tering aan het juiste adres. Kijk op garagetering.nl of kom naar de Boeningsteeg tussen Zelhem en Doetinchem. Achterhoekse gemoedelijkheid en met verstand van zaken. Garage Tering.
8: De opruiming is begonnen bij Schoenmoorden Hermans. De betere en mooiere schoenmerken voor extra lage prijzen.
7: Wie de schoen past, heeft een koopje.
10: Gas. Water. Licht. Allemaal eerste levensbehoeftes. Stel je voor dat dit er even niet is. Wat doe je dan?
11: Dan ga je naar Gotink Installatie. Want Gotink Installatie is de moderne en veelzijdige totaalinstallateur voor de hele Achterhoek. Kijk maar eens op gotinkinstallatie.nl of kom naar onze showroom in Hengelo, Gelderland. Tot snel.
12: Beleef een mooie voetbalmiddag bij ZTT20 en zie de Superboeren in actie op zaterdag 1 augustus. Dan speelt de Graafschap tegen Excelsior bij ZTT20 in Zelhem. Doe mee met de verloting en maak kans op een seizoenskaart en een shirt van de Graafschap. Er is genoeg eten en drinken zodat het een gezellige middag wordt. De toegangsprijs is €6 en de poorten gaan open om 11 uur. Graag tot ziens bij ZTT20 op zaterdag 1 augustus voor de oefenwedstrijd De Graafschap tegen Excelsior op Sportpark de Pluimerskamp in Zelhem. Ben je tussen de 7 en 19 jaar en lijkt het je leuk om te voetballen in een gezellig team? Kom dan voetballen bij ZTT20 in Zelhem. Jeugdvoetbal is bij ons belangrijk en het plezier staat voorop. Onze trainers zorgen ervoor dat je je snel thuis voelt en steeds beter wordt. Of je nu al ervaring hebt of nog nooit tegen een bal hebt getrapt, je bent van harte welkom. Einde grote vakantie starten we weer. Doe je mee? ZTT20, daar hoor jij bij.

0: Radio Ideaal Agenda.
1: Na een grotendeels uitverkochte lentetour geeft zanger en pianist Roon Staal deze zomer een reeks extra concerten. Een van deze sfeervolle zomerconcerten vindt plaats in het cultuurhuis Het Kruispunt in Laren, Gelderland op zondag 2 augustus. Daarmee krijgt het publiek opnieuw de kans om zijn intieme luisterconcerten van dichtbij mee te maken. Tijdens de zomerconcerten brengt Staal bekende nummers als Stay With Me Till The Morning van Vicky Brown, Bridge Over Troubled Water van Simon & Garfunkel en Any Song van John Denver. Afgewisseld met eigen composities als Nog Elke Dag en Help Me Through The Night. Met zijn authentieke uitstraling en persoonlijke benadering creëert Staal een warme en intieme sfeer waarin het publiek volledig wordt meegenomen in de muziek. Een concert van Roon Staal is daarbij niet zomaar een optreden, maar een bijzondere beleving waarin rust, emotie en muzikaliteit samenkomen. Het concert 2 augustus begint om 4 uur en reserveren voor dit zomerconcert kan via www.roonstaal.com of telefonisch.
0: Radio Ideaal.

0: altijd dezelfde ellende. Wil je net gaan maaien, begint het te gieten. Gazonnat, weekend voorbij en het gras? Dat groeit maar door. Maar niet met een robotmaaier van Hank. Deze slimme Husqvarna robotmaaier past zich aan jouw planning aan en zorgt dat je gazon er altijd piekfijn bij ligt. Bezoek de showroom of kijk op Hank.nl en ontdek hoe je simpel tijd kunt besparen. Hank in Slangenburg bij Doetinchem.
1: Een huis is meer dan vier muren. Het is comfort, rust en zekerheid. Daarom bouwt Oosthuis aan Doetinchem prefab woningen met de kwaliteit van echte woningbouw. Voor mantelzorg, vakantie of permanente bewoning. Gebouwd in eigen bouwhal, hoogwaardig afgewerkt en klaar voor de toekomst. Duurzaam, doordacht en zonder concessies aan kwaliteit. Uw thuis begint bij Oosthuis. Kijk op oosthuis.nl.
2: Wist u dat ze werkelijk van alles hebben bij Eugelink in Hengelo? Kozijnen, prachtige veranda's en uitstekende zonweringen. Eigenlijk te veel om op te noemen.
3: Ja, ze hebben ons ook perfect geholpen daar bij Eugelink. Je merkt gewoon de kwaliteit. We konden nergens slagen. Maar die jongens, die hebben er verstand van.
2: Dus voor comfort om het huis gaat u naar Eugelink. Aan de Bleekstraat 12 in Hengelo-Gelderland.
0: Een goed gesprek aan de stamtafel onder het genot van een potje bier. Lekker ouderwets dineren met heerlijke wijnen. Met je vrienden een bierproeverij met keuze uit meer dan 100 speciaalbieren. Maar ook je bruiloftsfeest of jubileum in de sfeervolle zaal of biertuin. Dat allemaal in het normaalste café in de Achterhoek. Café de Tol, het Hangon Weert.
4: Je luistert naar Radio Ideaal. Het nieuws uit binnen- en buitenland.
5: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. De rechtbank laat het verbod op de overname van het bedrijf achter DigiD in stand. Staatssecretaris Aerts had de overname door een Amerikaans bedrijf verboden, omdat DigiD daardoor in buitenlandse handen zou vallen. Het bedrijf Solvinity, dat DigiD beheert, had een kort geding aangespannen in de hoop dat de rechtbank de beslissing van de staatssecretaris zou schorsen. Maar de rechter laat het verbod dus in stand. Twee voormalige ambtenaren van de gemeente Rotterdam zijn ook in hoger beroep veroordeeld voor onder meer oplichting, omkoping en witwassen. Ze regelden bijvoorbeeld dat een bevriende aannemer werkzaamheden voor de gemeente kon uitvoeren. Via nepfacturen werden hoge bedragen betaald. De ambtenaren werden daarvoor beloond met geld, 22 racefietsen en een groot aantal horloges. De schade voor de gemeente Rotterdam was zo'n 2 miljoen euro. De ambtenaren krijgen celstraffen van 3 en 6 maanden. Dat is lager dan de eerder opgelegde straf. En ook de aannemer moet enkele maanden de cel in. Een man van 54 uit Roosendaal is opgepakt voor het in brand steken van strandhuisjes in Wijk aan Zee. Daarbij werden vorige week 5 strandhuisjes verwoest en 1 iemand raakte gewond. Over een motief voor de brandstichting is niets bekendgemaakt. Treinreizigers mogen hun tas niet meer op de stoel naast hen zetten. NS past de regels aan, waardoor tassen voortaan in het bagagerek moeten of op schoot. Tot nu toe was een tas op een stoel niet verboden. Wel moesten reizigers hun tas weghalen als iemand op die plek wilde zitten. Volgens NS wordt het bezet houden van plekken een steeds groter probleem. Vroeger haalden mensen hun tas wel weg, maar tegenwoordig gebeurt dat steeds minder. En ook durven reizigers anderen niet meer aan te spreken. Reizigersorganisatie Rover juicht de verandering toe. Het weer dan nog warm en zonnig. Het is 26 graden in het noorden tot lokaal 32. In het zuiden, op de Waddeneilanden, is het iets koeler. Komende nacht koelt het af naar 15 tot 20 graden. Morgen opnieuw warm met temperaturen rond de 30 graden. Dit was het NOS Journaal.
6: Bij Tuincentrum Bloemendaal in Drempt vind je alles voor een groene en bloeiende tuin. Maar ook alles voor in en om je huis. Planten, bloemen, accessoires en meer. Kom naar Tuincentrum Bloemendaal in Drempt en laat je inspireren en verrassen.
7: Op zoek naar bedrijfskleding die echt indruk maakt? Maak kennis met Frederiks Bedrijfskleding. Of je nu in de bouw, de horeca of de zorg werkt, wij hebben de perfecte collectie voor jouw bedrijf. Persoonlijk advies, een passessie op locatie en bedrukking. Alles wordt geregeld. Frederiks Bedrijfskleding levert kwaliteit en service waarop je kunt vertrouwen. Maak vandaag nog een afspraak op frederiksbedrijfskleding.nl en kleed ook jouw bedrijf voor succes.
6: Volg ons ook op Facebook en Instagram voor leuke acties. Tuincentrum Bloemendaal in Drempt.
8: De Kovic, ook voor transport. Van het vervoeren van zand en grind of sloopafval tot oud ijzer of vele soorten gebroken puin. De Kovic, de juiste machines, deskundig personeel en jarenlange ervaring. De Kovic, altijd vertrouwd.
7: Wil jij in je vrije tijd net zo strak bijlopen als op je werk? Bij Frederiks Mannenmode vind je een uitgebreide en stijlvolle collectie. Ontdek de nieuwste trends in onze winkel in Hengelo Gelderland.
9: Een slechte vacht, problemen met de huid of geregeld maag- en darmklachten? Wanneer je hond daar last van heeft, kan andere voeding de oplossing zijn. Total Bite Fresh is er speciaal voor overgevoelige honden van alle rassen en leeftijden. Ga voor meer advies naar de dierenspeciaalzaak van de Achterhoek, Discus Molenkamp in Zelhem. Oh ja, je maatje mag natuurlijk gezellig mee.
10: Koken gaat helaas niet meer zoals vroeger. Maar genieten van een gezonde maaltijd blijft wel belangrijk natuurlijk. En daarom kies ik voor mezelf. En de maaltijdservice van EetIdee. Elke dag verschillende gerechten. Gezond en lekker.
11: Ontvang nu 3 koelverse maaltijden voor maar €15. Zonder verplichtingen. Kies ook voor jezelf. Ga naar eetidee.nl om morgen al te genieten van de eerste maaltijd.
12: Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door JVL Entertainment. Voor meer informatie kijkt u op jvlentertainment.nl.

0: Radio Ideaal Agenda.
1: Popplaten, concertfoto's van fotograaf Geert de Groot zijn deze zomer te zien in de Almense Kerk. Tijdens de zomermaanden juni, juli en augustus organiseert Museum Staal een extra tentoonstelling passend bij de tentoonstelling. Kom kijken naar muziek. Geert de Groot is professioneel fotograaf in Almen en gespecialiseerd in portret- en landschapsfotografie. Zijn liefde voor beeld gaat hand in hand met een andere grote passie, muziek. De afgelopen jaren heeft hij een grote verzameling concertfoto's bij elkaar gefotografeerd, onder andere als fotograaf bij Huntenpop in Ulft en voor deze expositie in de kerk van Almen afgedrukt. Tussen de concertfoto's door krijgt de bezoeker ook een andere kant van de Groots werk te zien. Een selectie van zijn verstilde landschapsfoto's vormt een voorproefje van zijn binnenkort te verschijnen fotoboek Composities in de Groot. De tentoonstelling Popplaten is te zien in de Almense Kerk tot en met 29 augustus, 7 dagen in de week. De openingstijden zijn te vinden op de website van Museum Staal.
0: Radio Ideaal.

0: Verkeersinformatie.
1: Mijn naam is Rijn Baarmans van de ANWB. De spits is echt begonnen. Het is drukker dan gebruikelijk met 100 kilometer file in Gelderland. Er staat file op de A12 Arnhem richting de Duitse grens. Vanaf knooppunt Oud-Dijk 15 minuten extra door de Duitse grenscontroles. Ook op de A15 is het druk in de richting van Gorkum tussen knooppunt Deel en afrit Arkel. 9 kilometer met 10 minuten vertraging. En tot slot de A50 Arnhem richting Os tussen knooppunt Valburg en Ravenstein doe je er 15 minuten langer over. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door JVL Entertainment. Voor meer informatie kijkt u op jvlentertainment.nl.
1: Op zoek naar hout voor je schutting, overkapping of tuinhuis? Dan moet je bij KP Houthandel zijn. Van Douglas tot eikenhout. Alles direct op voorraad en voor de goedkoopste prijzen van Nederland. Bezoek ons aan de Veldhoekseweg 2 in Veldhoek. Met onze gloednieuwe drive-in. Kom langs met je aanhanger. Laat het gemakkelijk thuis bezorgen. Of kom gewoon lekker inspiratie opdoen. Professional? Dan krijg je extra korting. KP Houthandel slaat alle prijzen. Nok hout.
2: Je luistert naar Radio Ideaal. Het nieuws uit binnen- en buitenland.
3: Sit van der Linde met het NOS-journaal. De natuurbrand ten zuiden van Parijs heeft inmiddels meer dan 2000 hectare natuur verwoest. Franse autoriteiten hopen de twee brandhaarden vandaag onder controle te krijgen. Volgens de minister van Binnenlandse Zaken zijn de branden wel ingedamd, maar is er nog geen grip op. Franse media melden dat er bulldozers worden ingezet om moeilijk bereikbare delen van het bos van Fontainebleau te bereiken. De natuurbrand geldt als de grootste in decennia in dit deel van Frankrijk. De politie heeft 2 mensen opgepakt voor brandstichting. De overname van het bedrijf achter DigiD door een Amerikaans bedrijf blijft verboden. Solvinity probeerde via een kort geding het verbod van tafel te krijgen, maar de rechtbank gaat daar niet in mee. De staatssecretaris had de overname verboden om te voorkomen dat DigiD in Amerikaanse handen zou vallen. 2 hoofdverdachten van de roof van kroonjuwelen uit het Louvre in Parijs zeggen niet te weten wie de opdrachtgever was. Dat blijkt uit verhoren die de krant Le Monde heeft ingezien. De verdachten zijn een illegale taxichauffeur en een werkloze man. Ze werden een week na de roof in oktober aangehouden en bekenden al snel wat ze hadden gedaan. Ze hadden vitrines in het Louvre ingeslagen en gingen er met een miljoenenbuit vandoor. Beide mannen zeiden dat ze enkele dagen voor de roof zijn benaderd door een opdrachtgever. Zijn naam willen ze niet noemen, uit angst voor wraak. 2 gemeenteambtenaren die zich lieten omkopen moeten 3 en 6 maanden de cel in. Dat is in hoger beroep besloten. Ze werkten bij de gemeente Rotterdam en maakten zich schuldig aan oplichting, omkoping en witwassen. In totaal voor zo'n 2 miljoen euro. Ook een betrokken aannemer moet enkele maanden de cel in. Het weer warm en zonnig. Het is 26 tot lokaal 32 graden. Op de Waddeneilanden iets koeler. De komende nacht koelt het af naar 15 tot 20 graden. Morgen wordt het opnieuw warm met temperaturen rond de 30 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Wil je dat jouw boodschap echt gehoord wordt? Adverteer op Radio Ideaal. Bereik duizenden luisteraars. De focus volledig op jouw merk. Jouw boodschap rechtstreeks in de oren van de Achterhoeker. Zet vandaag nog jouw bedrijf in de spotlights. En bezoek radioideaal.nl/adverteren.
4: Deze week kijken we terug op een geslaagd Boer zoekt stalseizoen met boer Gert en Woperijs. Gert, hoe heb jij dit avontuur beleefd?
5: Als een erg fijne tijd. Eerst zie je alleen de bouw van de stal. Ja, en dan kom je binnen. Man, man, man. Dan word je pas echt verliefd. De melktechniek en de stalinrichting. Oh, daar gaat mijn hart nog sneller verkloppen. Ja, voor mij is Woperijs echt de totaaloplossing voor de agrarische sector. Woperijs.nl. Tijd maar weg.
2: Zet vandaag nog jouw bedrijf in de spotlights. En bezoek radioideaal.nl/adverteren.
6: Help, is er nog een locatie waar ik naartoe kan voor mijn verjaardag? Hé, hey, wat zie ik hier? Boldiek.nl? Oh, echt? Oh, de mogelijkheden zijn echt eindeloos. Jubilea, bruiloften, verjaardagen, zakelijke vergaderingen. Bij de Boldiek wordt elke bijeenkomst speciaal. Oh, dit is zo fijn. Alles wordt tot in de puntjes verzorgd. Ik weet het, ik ga naar de Boldiek. Ontdek jij ook de mogelijkheden op boldiek.nl?
5: Zal ik je eens een geheimtje verklappen? Sinds we samen zijn, gaat Woperijs nu ook de mestopslag verzorgen. Woperijs.nl. Dijt maar weg.
7: Bang voor de tandarts? U bent niet alleen. Bij Bronkhorst Tandartsen zorgen we dat u zich veilig voelt. We nemen de tijd, leggen alles rustig uit en werken met moderne technieken. Als u wilt, kan de behandeling zelfs onder volledige narcose. Zo krijgt u de controle terug. Zonder stress? Zet vandaag de eerste stap. Plan uw afspraak via bronkhorsttandartsen.nl. Zeker van uw mond Zeker van uzelf.
8: Terwijl de kinderen zich urenlang uitleven in de vernieuwde speeltuin, ontspan jij met een smaakvol hapje en verfrissend drankje. Kom erbij, dat is pas genieten. Kijk snel op boldiek.nl.
9: Midden in Zelhem kun je onbeperkt de lekkerste kleine gerechtjes proeven. Bij proeflokaal De Groes. Kies uit wel 30 kleine gerechten en schrijf ze op een bierviltje. Wisselende koude, warme en dessertgerechten voor een vaste prijs. Lekker samen of als avondvullend programma voor grote of kleinere groepen. Proef de smaak van Zelhem. Kom naar proeflokaal De Groes. Bij ons kan het allemaal.
0: Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door JVL Entertainment. Voor meer informatie kijkt u op jvlentertainment.nl.

0: Radio Ideaal Agenda.
1: In de zomer van 2026 organiseert Welzijn Lochem opnieuw de Zomertour. Een reeks laagdrempelige ontmoetingsdagen in verschillende kernen van de gemeente Lochem. In samenwerking met de lokale verenigingen, organisaties, ondernemers en vrijwilligers wordt in elke kern een afwisselend programma aangeboden, passend bij wat er lokaal leeft. Tijdens de Zomertour kunnen inwoners van alle leeftijden meedoen aan uiteenlopende activiteiten. Denk aan spel- en beweegactiviteiten, creatieve workshops, muziek, Oud-Hollandse spellen en gezellig bijpraten. De middagen staan in het teken van samen doen, ontmoeten en plezier maken in de buurt. De Zomertour komt op donderdag 23 juli in Gorssel, op vrijdag 24 juli in Laren, op donderdag 27 augustus in Eefde en op vrijdag 28 augustus in Lochem. Met de Zomertour wil Welzijn Lochem ontmoeting en verbinding stimuleren, juist in de zomerperiode waarin veel vaste activiteiten stil liggen. Door in de kernen samen te werken met welzijnscoördinatoren en lokale partners krijgt het programma overal een eigen invulling. Begin juli komt er een speciale webpagina waar alle informatie en de programma's per kern te vinden zijn.
0: Radio Ideaal.

0: Verkeersinformatie.
1: Mijn naam is Rijn Baarmans van de ANWB. Er staat nu 115 kilometer file in Gelderland en op de wegen daar naartoe. Het is druk op de A2 richting Utrecht tussen knooppunt Hintham en Waardenburg. Doe je er 15 minuten langer over. Op de A12 richting de Duitse grens sta je in de file tussen Arnhem-Noord en Zevenaar. Het rijdt langzaam over 7 kilometer met 15 minuten vertraging. De meeste vertraging op dit moment op de A15 richting Nijmegen. Tussen Sliedrecht-West en afrit Arkel 13 kilometer en een half uur vertraging. Tot slot de A15 richting Gorkum. Tussen Meteren en afrit Arkel is je vertraging een kwartier. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie. Radio.

0: Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door JVL Entertainment. Voor meer informatie kijkt u op jvlentertainment.nl.
1: Schat, waarom is het gras aan de overkant altijd groener?
2: Vind je het heel gek? Zij hebben Veldhuizen Groen en Graafwerk ingeschakeld.
1: Veldhuizen wie?
2: Groen en Graafwerk. Vakmannen die weten hoe je een gazon aanlegt en onderhoudt.
1: Ook het inzaaien, verticuteren en beluchten?
2: Zeker, ze onderhouden het elk jaar. Kijk maar eens op groenengraafwerk.nl.
1: Wauw, dan is ons gras binnenkort net zo groen als aan de overkant.
3: Heeft jouw hond net dat beetje extra nodig? Kies dan voor de gezonde voeding van Total Bite. Lekker van smaak en boordevol voedingsstoffen en vitamine. 100% natuurlijk, glutenvrij en licht verteerbaar. Total Bite, een heerlijke en gezonde brok voor een gelukkig en gezond leven. Kom snel naar de leukste dierenspeciaalzaak in de Achterhoek. Discus Molenkamp in Zelhem. Oh ja, je maatje mag natuurlijk gezellig mee.
4: Feest vieren of een vergadering of workshop organiseren midden in de natuur aan de voet van de Lochemse Berg? Kom naar de Heksenlaak voor al uw feesten en partijen tot 450 personen. Kijk op heksenlaak.nl.
5: Voor een echt feest huur je de Patica. De Patica transformeert binnen 2 minuten van een simpele aanhanger naar de gezelligste barbecue. Perfect voor een buurtfeest, bedrijfsborrel of een verjaardag tot wel 100 personen. De Patica heeft koelkasten en barbecues aan boord en kan worden geleverd op locatie. Vleesboerderij Garretsen in Tolwijk. Geen gedoe, dat is alles. Vleesboerderijgarretsen.nl.
6: Je luistert naar Radio Ideaal. Het nieuws uit binnen- en buitenland.
7: Sit van der Linde met het NOS-journaal. De maand juni was de dodelijkste maand voor Oekraïnse burgers sinds de Russische invasie begon 4 jaar geleden. Volgens de VN-Mensenrechtencommissie kwamen er bijna 300 mensen om en raakten bijna 2000 burgers gewond. De commissie spreekt van alarmerende cijfers. Het aantal slachtoffers stijgt omdat Rusland vaker zware wapens inzet tegen de burgerbevolking, zoals lange afstandsraketten. De natuurbrand ten zuiden van Parijs heeft inmiddels meer dan 2000 hectare natuur verwoest. Franse autoriteiten hopen de 2 brandhaarden vandaag onder controle te krijgen. De branden zijn wel ingedamd, maar er is nog geen grip op. Franse media melden dat er bulldozers worden ingezet om de moeilijk bereikbare delen van het bos te bereiken. De natuurbrand geldt als de grootste in decennia in dit deel van Frankrijk. De politie heeft 2 mensen opgepakt voor brandstichting. Treinreizigers mogen hun tas niet meer op de stoel naast hen zetten. NS past de regels aan, waardoor tassen voortaan in het bagagerek moeten of op schoot. Tot nu toe was een tas op de stoel niet verboden. Wel moesten reizigers hun tas weghalen als iemand op die plek wilde zitten. Volgens NS wordt het bezet houden van plekken een steeds groter probleem. Vroeger haalden mensen hun tas wel weg, maar tegenwoordig gebeurt dat steeds minder. Ook durven reizigers anderen niet meer aan te spreken. Reizigersorganisatie Rover juicht de verandering toe. De 10e etappe van de Tour de France is gewonnen door gele truidrager Tadej Pogacar. De Sloveen kwam solo over de streep, een halve minuut voor Remco Evenepoel en Paul Sexa. In het algemeen klassement staat Pogacar nu meer dan 3 minuten voor op de nummer 2, Jonas Vingegaard. Renners hadden op de route in het bergachtige Centraal Massief opnieuw te maken met temperaturen van boven de 30 graden. Het weer hier, warm en zonnig, 26 tot lokaal 32 graden. Op de Wadden iets koeler. Komende nacht koelt het af naar 15 tot 20 graden. Morgen opnieuw warm met temperaturen rond de 30 graden. Dit was het NOS Journaal.
6: Verkeersinformatie.
8: Mijn naam is Rijn Baartmans van de ANWB. In Gelderland zijn we over het hoogtepunt heen van de spits. Er staat nog 65 kilometer file. Toch nog een aantal trajecten met een behoorlijke vertragingstijd. De A2 Den Bosch richting Utrecht. 15 minuten extra tussen Rosmalen-West en Waardenburg. En op de A2 richting Den Bosch staat een kapotte auto. Daarom zijn 2 rijstroken dicht tussen Culemborg en Knoopendel. Het rijdt daarom langzaam 5 kilometer met 20 minuten oponthoud. De A15 Rotterdam richting Nijmegen tussen Hardingsveld-Giessendam en Afrit Leerdam is je vertraging 10 minuten. En ook op de A50 10 minuten extra in de richting van Arnhem tussen Oss-Oost en knooppunt Bankhoef. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
9: Dag buurvrouw.
10: Hey buurman.
9: Wat ziet je woning er weer schitterend uit, zeg.
10: Dank je. Mooi, hè? Zeg, wanneer laat jij eigenlijk je woning door Harmse voegwerken en reinigingstechnieken opknappen? Harmse verzorgt naast professionele gevelreiniging namelijk de complete renovatie en restauratie van je woning. Kijk maar op harmsevoegwerken.nl.
11: Wilt u een topspeler van uw auto maken? Kom langs bij de Hogevoort Car Care. Het adres voor allround autoverzorging. Uniek in kwaliteit, service en snelheid. U vindt ons in Zelhem, Doetinchem en op www.dehogevoort.nl.
12: Mijn koeien drinken meer dan ik? Dat zegt wat. Daarom heb ik Verhey uit Toldijk laten komen.
13: Voor een extra waterbron- en pompinstallatie?
12: Ja.
13: En, werkt het?
12: De koeien zijn tevreden.
13: En jij?
12: Ook. Behalve dat ik nu ook zo'n handige jongen wil zijn.
14: Verhey Toldijk. Voor bronboringen, installatiewerk, elektra en watertechniek. Sterk in techniek, thuis in het buitengebied. Ben jij wel een handige jongen?
15: Of dame?
14: Verhey Toldijk zoekt nieuwe collega's. Bekijk de vacatures op verheytoldijk.nl.
16: Oosthuis zoekt vakmensen die houden van hout. Mensen die houden van afwisseling, kwaliteit en mooi werk maken. Dus zoek jij geen standaard productiewerk, maar echt vakwerk? Kijk dan op oosthuis.nl.
17: Wist u dat u ook voor werkkleding en werkschoenen bij Goossens Atomica in Hengelo moet zijn? Wij zijn het adres voor onder andere broeken, truien, overals en jassen. Maar u vindt bij ons ook veiligheidskleding in de kleuren oranje en geel. En dit is RWS gekeurd. Wij verkopen de topmerken Havep, Sturvik, Tricorp, Gevavi en Griesport. Kom langs bij Goossens Atomica in Hengelo. Het adres waar service nog bovenaan staat. En laat u verrassen door het uitgebreide assortiment. Wow.

0: is Achterhoek Totaal. Vandaag met de volgende onderwerpen.
1: We hebben lokaal en regionaal nieuws, het weerbericht met onze weerman Gerrit Vossers en ook nog wat agendaberichten. En wat hebben we verder vanavond nog? Erve Eme in Zutphen wil meer bekendheid in de regio. En daarom hoor je nog een keer mijn gesprek met Bianca van Dalen over dit openluchtmuseum. En je hoort ook nog een keer het gesprek met Suleiman over het starten van een G-team bij de voetbalvereniging in Gaanderen. Goedenavond, welkom bij de uitzending van dinsdag 14 juli. Het programma wordt vanavond gemaakt door Frank en Yvonne. En de eerste plaat die je gaat horen, dat is er eentje van Lois Lane en die heet Fortune Fairy Tales.
0: Achterhoek Totaal. Dit is Ideaal.

0: Roger Glover en Guests hoorde je met Love is All. Zutphen heeft een openluchtmuseum en dat heet Erve Eme, maar dat is maar bij weinig mensen bekend. En daarom gaan we eens van Bianca van Dalen horen wat Erve Eme precies is. Goedenavond, Bianca.
1: Goedenavond.
0: Ja, wat is Erve Eme precies?
1: Erve Eme is een klein archeologisch openluchtmuseum waar we laten zien hoe het leven tussen 400 en 900 na Christus was.
0: Ja, en hoe lang bestaat het al?
1: Het museum op zich bestaat nu ongeveer 10 jaar en de boerderijen staan er al 20 jaar.
0: Ja, je zegt de boerderijen, maar wat is er nog meer te zien en te doen?
1: Nee, we hebben twee boerderijen die zijn gebouwd op basis van reconstructies van opgravingen in Ooijehoek. En daar rondomheen hebben we nog wat enkele bijgebouwtjes waar we ook ambachten laten zien. En ja, een bijenstal en ovens. Ja. Het is echt een beetje het boerenleven van ongeveer de 6e eeuw.
0: Ja, oh, dat is wel lang geleden, hè? Maar ja, Zutphen is natuurlijk een oude stad. Ja, Zutphen is een oude stad natuurlijk. Ja. En hoe komt het nou dat het zo weinig bekend is?
1: Nou ja, na corona is er een beetje allerlei tegenslagen geweest. En nou, sinds anderhalf jaar zijn we met een nieuw bestuur echt weer helemaal nieuw leven erin aan het blazen. En door de ontwikkelingen op de Kaardenboel gaat dat nu in een sneltreinvaart. Daar komen twee scholen, dus dan moeten wij helemaal zelfstandig worden. En dan kunnen we ook ons terrein verdubbelen qua oppervlakte.
0: Ja, misschien even voor de mensen die dat niet weten. Wat is de Kaardenboel?
1: En de Kaardenboel was een milieucentrum. En dat is in de jaren nooit echt goed van de grond gekomen. Dus dat is anderhalf jaar geleden opgeheven als stichting.
0: Ja.
1: En nu zijn ze dus aan het bekijken wat er allemaal mee moet gebeuren. En er zijn nu is de keus gemaakt dat er twee scholen uit de buurt moeten komen. Die krijgen daar dan deels nieuwbouw. En dat maakt ruimte voor ons. Want dan is er dus meer ruimte over. Hmm. Dat hoeft geen schoolplein te worden, al die oppervlakte.
0: Ja, jullie gaan dus wel uitbreiden, begrijp ik.
1: Ja, wij gaan verdubbelen.
0: Ja, en wat zijn de plannen daarvoor? Zijn die al bekend?
1: Ja, we zijn nu bezig met het realiseren van een intreegebouw. Want doordat we dus zelfstandig worden, hebben we dan ook geen toiletten en dat soort voorzieningen meer. Dus dat is wel essentieel. En omdat we dan meer terrein hebben, willen we dan ook meer gebouwtjes bij zetten. Waarschijnlijk binnenkort ook al een tufstenen kerkje, zoals die in Zutphen zou kunnen hebben gestaan.
0: Mm-hmm.
1: Daar zijn sporen van gevonden. En in de toekomst hopen we nog een hallahuis te kunnen bouwen.
0: Ja. Oh, er zijn nogal wat plannen dan.
1: Dus, de plannen zijn er genoeg.
0: Ja.
1: Alleen de financiën die moeten we dan natuurlijk ook nog bij elkaar zien te krijgen. Dus we zijn nu via Mede in Zutphen een campagne.
0: Ja, en wanneer? Ja.
1: Om naast de subsidies die we krijgen, dat bij elkaar te krijgen.
0: Ja, en wanneer moet dat ongeveer gaan starten? Is dat al bekend?
1: Ja, we zijn nu begonnen met de campagne om de financiering bij elkaar te krijgen.
0: Ja.
1: En volgend jaar moet het gebouw er staan.
0: Ja, dus dan heb je nog wel even, maar het gaat wel erg snel allemaal, hè?
1: Ja, dat moet echt in sneltreinvaart, want dan gaat het hoofdgebouw leeg. Dus dan moet het klaar zijn.
0: Ja, nou, jullie organiseren ook het een en ander, hè, aan activiteiten. Wat zoal? Kun je daar wat voorbeelden van geven?
1: Ja, we zijn elke zaterdag en zondag open van 12 tot 5. En dan zijn bezoekers welkom om het leven in de vroege middeleeuwen te kunnen zien. We zijn dan met allemaal vrijwilligers die zich als bewoners gedragen, allerlei ambachten aan het laten zien in het dagelijks leven van toen.
0: Mm-hmm.
1: En één keer in de maand ongeveer hebben we ook een wat groter openingsevenement waar we dan ook echt een thema aan hebben. Zoals in 8 en 9 augustus is het multiperiod. Dan zijn we echt vanaf de prehistorie tot aan de Tweede Wereldoorlog hebben we dan allerlei reenactors die dan laten zien hoe het leven in hun periode zou zijn.
0: Ja.
1: Dus dan trekken we de periode een keer wat breder. Maar normaal is het dus echt tussen 400 en 900. Dus we hebben wel eens iets rondom vikingen.
0: Ja.
1: We hebben laatst de vikingaanval van Zutphen gespeeld. In oktober hebben we nog een vikingmarkt.
0: Ja.
1: Zo proberen we het wel zoveel mogelijk rondom het tijdspad te laten zijn.
0: Ja.
1: Maar soms is wat anders ook wel leuk.
0: Ja, en het is ook leuk voor het hele gezin, denk ik, hè?
1: Ja, dat klopt. We zijn ook met aardig wat kinderen op het erf die zeg maar al als vrijwilliger bewoner rondlopen.
0: Mm-hmm.
1: En die laten dus ook zien hoe de kinderen zo'n beetje in die tijd ook wel deden. En het zijn ook allerlei ambachten die leuk zijn voor kinderen. Ze mogen ook vaak wel dingen uitproberen. En we hebben ook een smid en mensen die weven. Dus dat is allemaal te zien.
0: Ja, er is genoeg te doen in ieder geval bij jullie.
1: Ja.
0: En nou ja, tot en met oktober zijn jullie elke zaterdag en zondag middag open. En iedereen kan gewoon komen. Hè. Je hoeft niet per se uit Zutphen te komen. Iedereen is welkom. Ja. En jullie hadden ook nog, kunnen jullie nog donateurs gebruiken?
1: Ja, iedereen is welkom. Ja, die informatie staat op de website.
0: Ja.
1: www.erven-emen.com. Dus daar kunnen mensen nalezen hoe dat mogelijk is. En anders via medeinzutphen.nl. Daar staat de campagne op voor het intreegebouw. En daar zijn ook donaties te doen.
0: Ja, dus iedereen die wat wil geven, die kan daar terecht.
1: Nou,
0: nog eventjes tot slot. Ja. Waar zitten jullie precies in Zutphen?
1: We zitten aan de Harenbergweg nummer 1.
0: De Harenbergweg nummer 1 in Zutphen.
1: Dus dat is echt best wel...
0: Goed, Harenbergweg 1 in Zutphen, daar mag iedereen op zaterdag en zondag tussen 12 en 5 uur naartoe gaan om eens te kijken hoe Zutphen heel lang geleden eruit zag. En gewoon eens meemaken hoe dat was. Goed, Bianca, dankjewel voor de uitleg en veel succes en veel plezier.
2: Achterhoek Totaal. Nieuws, achtergronden en informatie uit de regio.

0: de zon. Weet je nog dat jij me zei dat je er altijd bent als ik je nodig heb?
1: Nee, ik ben het niet vergeten, nee. Wat jij me ooit hebt gezegd.

0: open gaat.
1: Radio Ideaal Agenda.
2: Tot en met 13 september wordt voor het eerst de Baakse Beek Kunstbiennale georganiseerd. Langs het stroomgebied van de Baakse Beek en de Veengoot staan op 11 plekken moderne kunstwerken van kunstenaars uit de regio. Veel van deze werken zijn gemaakt van natuurlijke materialen en gaan over één thema dat steeds urgenter wordt: klimaatverandering. De organisatoren willen bezoekers het gebied echt laten beleven. Daarom hebben ze een fietsroute van ongeveer 30 kilometer gemaakt die alle kunstwerken met elkaar verbindt. Je fietst door het prachtige coulissenlandschap van de Achterhoek, langs landgoederen, beken, bossen en water. Voor wie de route wil fietsen en meer wil weten over de kunstenaars, is er een routeboekje gemaakt met interviews en achtergrondverhalen. Het boekje is verkrijgbaar bij de VVV's in de regio en bij diverse knooppunten langs de route.

0: Nieuws uit jouw regio.
1: De gemeente Aalten roept inwoners, organisaties en verenigingen op om inspirerende duurzame initiatieven aan te melden voor de Duurzaamheidsprijs 2026. Met deze prijs zet de gemeente inspirerende voorbeelden in de schijnwerpers die bijdragen aan een toekomstbestendige en duurzame gemeente. Inwoners, organisaties en verenigingen kunnen zowel hun eigen initiatief aanmelden als een initiatief van anderen voordragen. Het gaat om bestaande initiatieven binnen de gemeente Aalten die een inspirerend voorbeeld vormen voor anderen. Aanmelden kan tot en met 31 augustus. De bekendmaking van de winnaar vindt plaats tijdens de Duurzaamheidsdag van de gemeente Aalten op zaterdag 26 september op de gemeentewerf in Aalten. Voor de ogen van ruim 2500 supporters speelde de Graafschap zondagmiddag in Wehl een oefenduel tegen AEK Athene. Zowel supporters van de Superboeren als de Griekse landskampioen werden getrakteerd op een felle oefenpot op het veld van Concordia. Hoewel de Doetinchemse club met 2-1 verloor van de club uit Athene, kijkt trainer Duivenvoorde tevreden terug op het oefenduel. Duivenvoorde gaf aan dat de uitslag voor hem niet zo relevant is tijdens oefenwedstrijden. Vrijdag sluit de Graafschap het trainingskamp af met een oefenwedstrijd tegen SC Telstar in Haaksbergen. Een caravan is gisteravond volledig uitgebrand in Zelhem. De brand zorgde voor een behoorlijke rookwolk die in de wijde omgeving te zien was. Rond 9 uur 's avonds kreeg de brandweer de melding aan de Michelstraat binnen. De camping-eigenaar handelde snel door de gasbussen die bij de caravan stonden weg te halen. Tijdens de brand waren knallen te horen en er werd gedacht dat dit de gasbussen waren, maar dit bleek niet het geval. Door de snelle inzet van de brandweer liepen omliggende caravans geen schade op en hoe de brand heeft kunnen ontstaan is niet bekend. En tot zover het nieuws uit de Achterhoek.
0: Het weer in de regio.
2: Vandaag hadden we weer een dag met flink wat zon en temperatuur van 29 tot 30 graden bij een matige noordoostenwind. Er was in de namiddag wel wat bewolking langs de oostgrens, maar verder hebben we vanavond toch wel weer vrij helder weer. De zon die schijnt nog een tijdje en komende nacht dan koelt het af naar een graad of 15, 16. En morgen hebben we ook weer zo'n dag waarin de zon veelvuldig schijnt en de temperatuur ook weer kan oplopen naar 30, 31 graden. En zo zal het ook op de donderdag zijn. Weinig verschil de komende dagen, maar temperatuur rond de 30 graden. Vrijdag wordt het geleidelijk aan wat anders. Dan gaat de wind wat om naar noordwestelijke richtingen. Temperatuur komt iets minder hoog uit met 28 tot 29 graden. Maar die koude lucht die komt naar ons toe. En dat resulteert in enkele regen- en onweersbuien. Vooral langs de oostgrens kan het even flink regenen. Plaatselijk toch wel wat in de dubbele cijfers. Maar er zijn ook plekken waar dan wat minder zal vallen. Zo gaat het met die buien. Maar daarmee met die buien komt ook afkoeling. En dat merken we in het weekend. Van zaterdag wordt het een graad of 24 en zondag wordt het 22 tot 23 graden. Dan is het in ieder geval al een stuk aangenamer. En het blijft meest droog, alleen zondagavond in de nacht naar de maandag zal er een enkel buitje kunnen vallen. Maar ook begin volgende week hebben we die temperaturen van rond de 23, 24 graden.
0: Achterhoek Totaal. Nieuws, achtergronden en informatie uit de regio.

0: Yellow Submarine hoorde je van de Beatles en je luistert naar Achterhoeks Totaal. Vanaf september start voetbalvereniging VVG 25 uit Gaanderen een nieuw G-team. En we gaan eens vragen aan Sulaiman wat dat precies inhoudt. Goedenavond Sulaiman. Sulaiman, welkom bij ons.
1: Goedenavond.
0: Ja, misschien kun je eerst iets vertellen over de voetbalvereniging VVG 25. Wat is het voor een club?
1: VVG 25 is een amateurvoetbalclub wat volgens mij op dit moment uitkomt in de tweede klasse. Ze zijn zojuist gepromoveerd. En ik heb daar in de jeugd gevoetbald tot en met de A. En daarna heb ik eigenlijk het contact verloren tot een half jaar terug.
0: Ja. En toen ben je bedacht een G-team op te gaan zetten?
1: Nee. Ik kwam een oud collega tegen van het vrijwilligerswerk. Die was inmiddels voorzitter geworden bij VVG Gaanderen. En die vroeg of ik zin had om jeugdcoördinator onder 19 te worden. Vanwege mijn achtergrond. Ik ben zelf een Gaanderenaar. En zodoende heb ik mij een aantal maal aangesloten bij de vergaderingen. En van het een kwam het ander.
0: Ja, en hoe ben je dan ertoe gekomen om een G-team op te gaan zetten?
1: Ik heb de afgelopen jaren vaak te maken gehad met mensen met een beperking. Zelf ook op dagbestedingen gewerkt waar mensen met een beperking kwamen. En ik haal heel veel voldoening uit het contact met ze. Ik heb zelf ook autisme, dus ik ben heel erg afhankelijk van communicatie. En realiseer me eigenlijk ook hoe belangrijk communicatie is voor deze doelgroep. En zodoende ontstond eigenlijk het idee, omdat het in Gaanderen nog niet was.
0: Het is helemaal nieuw.
1: Het is in Gaanderen is het helemaal nieuw, in ieder geval bij VVG wel. Ja,
0: ja. En wat is het G-team? Wat houdt het in?
1: Het G-team houdt in dat wij een team gaan starten voor mensen met een lichamelijke of mentale beperking. Intentie is eigenlijk vanaf 15 jaar. Alleen hebben we wel gezegd, het liefst sluiten we dus niemand uit. Dus het betekent dus vooral het eerste half jaar dat we één keer in de week gaan trainen om spelplezier te creëren, veilige omgeving en ze ook echt het gevoel geven dat de spelers erbij horen en dat ze gewoon volwaardig lid zijn van een club.
0: Ja, jij gaat zelf de trainingen doen, hè?
1: Ik ga zelf inderdaad de trainingen doen. Daarna zijn er nog een aantal aanmeldingen geweest van vrijwilligers die zich ook willen aansluiten. We zijn op zoek naar extra vrijwilligers. En ik ga samen, in ieder geval de intentie is ook om de cursus te volgen bij de KNVB voor G-voetbal. En ik ga zeker op het veld staan, ja.
0: Ja, en zijn het nou speciale trainingen voor mensen met een beperking? Of is het hetzelfde als mensen zonder een beperking?
1: Het zijn zeker speciale trainingen. We gaan rekening houden natuurlijk met de beperking. We krijgen alle steun vanuit VVG 25. We krijgen extra trainingsruimte, dus een grotere veld dan de andere teams. En met de veldindeling houdt VVG rekening mee dat wij het liefst een prikkelarmere omgeving hebben. Natuurlijk kan je niet alle prikkels wegwerken, maar in ieder geval voor zover mogelijk houdt VVG daar rekening mee. Dat betekent dus ook dat de trainingsdag, die zal medio augustus pas bekend worden, ook richting de nieuwe aanmeldingen, omdat we afhankelijk zijn van de veldindeling.
0: Ja, en zijn mensen met alle beperkingen mogelijk? Of dat denk ik daar wel, hè? Maakt niet uit wat voor een beperking iemand heeft.
1: Nee, in principe sluiten we echt niemand uit. Iedereen is welkom.
0: Ja, en gaan jullie het ook gemengd doen of jongens en meisjes apart?
1: De intentie is om het gemengd te doen. We zijn wel afhankelijk natuurlijk van de aanmeldingen en de kleedkamers. Mochten er te veel spelers zijn, hebben we natuurlijk meerdere kleedkamers nodig. Maar het begin zal zeker gemengd zijn.
0: Ja, en dat zal wel goed gaan?
1: We gaan ervan uit dat goed gaat. Het vraagt natuurlijk ook iets van de ouders of de verzorgers, zeker in het begin. Voor de trainers is het natuurlijk belangrijk dat zij de spelers individueel leren kennen. Je wil weten wat voor beperking iemand heeft en hoe je daarmee moet omgaan. Dus zeker de eerste twee maanden verwacht ik wel van, in ieder geval daar hoop ik op, dat de ouders of de verzorgers ons in ieder geval in de training bij gaan staan.
0: Ja, en is het ook de bedoeling om een wedstrijd te gaan spelen?
1: Het eerste jaar zullen wij voornamelijk oefenwedstrijden spelen. Mm-hmm. Zodra we als team denken daar klaar voor te zijn. Het mooie is dat een aantal clubs zich ook al hebben aangemeld na het zien van de sociale post van ons. Wij gaan het eerste jaar vooral trainen, speelplezier en oefenwedstrijden. In seizoen 2, uiterlijk in seizoen 3, willen wij ook competitie spelen.
0: Ja, bestaat die al? Bestaat er een competitie voor G-teams?
1: Ja, er bestaan zeker competities. A-categorie, B-categorie en C-categorie. Voor ons zal het C-categorie zijn met als doel echt over 3 jaar een volwaardig G-team daar te hebben.
0: Ja, nou, dan hebben we weer een mooi sportteam erbij, hè?
1: Inderdaad, het zal zeker een verrijking zijn voor VVG, omdat het er nog niet is. Spelers uitgaande die wel aan G-voetbal doen, gaan op dit moment naar clubs buiten Gaanderen. En wij hadden zoiets van, hey, dit gaan we in Gaanderen ook mogelijk maken.
0: Dat moet gewoon lukken, hè?
1: Dat gaat zeker lukken. We hebben er in ieder geval heel veel vertrouwen in. De reacties zijn super, dus het gaat helemaal goed komen.
0: Ja, zijn er al veel aanmeldingen? Want jullie maken het overal bekend.
1: Nou, we hebben het sinds vorige week bekendgemaakt. En ik weet dat er al een aantal aanmeldingen zijn voor zowel spelers als voor vrijwilligers. Dus ik heb er ook alle vertrouwen in dat we die minimale aantal van 10 spelers gaan halen.
0: Ja, en als mensen nou denken van ik weet wel iemand die geïnteresseerd is, of misschien de persoon zelf.
1: Ja.
0: Wat moeten ze doen? Kunnen ze een keer komen kijken? Of hoe gaat dat bij jullie?
1: Nou, ze kunnen zich goed dan ook via de website van VVG25 aanmelden. Ze kunnen contact opnemen met onze voorzitter Piet Karemaker. Ze hebben de mogelijkheid om het eerste maand in ieder geval hoe dan ook gratis mee te trainen, om te kijken of het wat voor ze is. Mm-hmm. Is het wat voor ze, dan rekenen we eigenlijk alleen het alleen trainen contributie. Mochten mensen ook die contributie niet kunnen ophoesten, dan valt het ook nog in ieder geval te compenseren of via de meedoenregeling, waar VVG ook lid van is. Dus hoe dan ook, laat de financiën het absoluut niet in de weg staan om lid te worden bij VVG.
0: Ja, het zou dus eigenlijk voor iedereen met een beperking moeten kunnen.
1: Ja.
0: Ja, op wat voor manier dan ook. Ja.
1: Hoe dan ook.
0: Ja. En je zei al van vrijwilligers kunnen we ook nog wel gebruiken. Waar kunnen die zich melden?
1: Kunnen zich ook inderdaad aanmelden bij onze voorzitter. Dat is bij secretariaat@vvg25.nl.
0: Ja, en wat voor vrijwilligers moeten dat zijn? Trainers of ook nog anderen?
1: Iedereen is welkom. We gaan medio augustus gaan we een datum plannen om even bij elkaar te komen en hoe we het vorm gaan geven. We willen natuurlijk wel naar vaste groep, vaste trainers voor de groep hebben, omdat voor deze doelgroep herkenbaarheid en vertrouwen heel belangrijk is.
0: Ja.
1: Dus daarom heb ik het liefste natuurlijk niet te veel wisselingen in de trainers.
0: Nee, het is niet handig natuurlijk als ze elke keer een andere trainer hebben. Dat is voor de groep niet fijn.
1: Dat is voor de groep zeker niet gewenst, nee.
0: Nee, maar goed, jullie gaan in ieder geval proberen een G-team samen te stellen.
1: Ja.
0: Dat gaat helemaal lukken, want je zegt zelf, voetbal is veel meer dan een spelletje, dus voor iedereen eigenlijk. Maakt niet uit wie.
1: Nee, het is niet alleen voetbal. Ik denk dat sport echt voor iedereen heel belangrijk is. Zowel voor je gezondheid als voor je sociale contacten en je ontwikkeling. En fijn dat wij als VVG.
0: Voetbal is veel meer dan een spelletje, dus voor iedereen eigenlijk. Maakt niet uit wie.
1: Nee, het is niet alleen voetbal. Ik denk dat sport echt voor iedereen heel belangrijk is. Zowel voor je gezondheid als voor je sociale contacten en je ontwikkeling.

0: Radio Ideaal Agenda.
1: In het Alzheimer Café komen mensen met dementie, hun naasten, hulpverleners en belangstellenden maandelijk samen. Het is een plek om lotgenoten te ontmoeten. Morgenavond is iedereen welkom in het buurtcentrum Het Bornhof in Zutphen bij Koffie met een Verhaal. Na de positieve reacties van de bezoekers tijdens de vorige avonden met dit thema, wordt het thema herhaald en staan ook deze avond de ervaringen over en omgaan met dementie centraal. Mensen die dementie hebben of van dichtbij meemaken, begrijpen elkaar als geen ander. Hoe is het om een diagnose dementie te krijgen? Hoe ga je om met hulp accepteren en hou je de goede moed erin? Deelnemers gaan daarover in gesprek tijdens dit Alzheimer Café. Het programma start morgenavond om 19:30 en eindigt om 21:00. En de toegang is gratis.

0: Radio Ideaal Agenda.
1: Op zaterdag 18 juli kan iedereen die het leuk vindt om een mooie fietstocht te maken in landelijke omgeving en ondertussen bedrijven en bezienswaardigheden te bezoeken, meedoen aan Fiets de Boer Op. Via een route van 37 kilometer over verharde wegen gaan fietsers dit jaar vanuit Hengelo Gelderland via Wichmond richting Warken. Onderweg komen fietsers langs Kasteel Hakvoort, waar de moestuin en de watermolen bekeken kunnen worden. En tegen een kleine vergoeding kun je dwalen door de kelders van Hakvoort. Tussen 10 en 12 kan er gestart worden bij Zwembad het Elderink in Hengelo Gelderland. De deelnemende bedrijven zijn te bezichtigen tot 4 uur. De bijdrage is €5 per persoon. Een routeboekje kost €2. Kinderen tot en met 12 jaar mogen gratis mee.

sinds de Golden Hair van Amerika uit 1975 was dat. En dat was de laatste plaat van deze uitzending van Achterhoek Totaal van dinsdag 14 juli. We hadden dit uur over RVM in Zutphen. Die willen meer bekendheid in de regio. En daarom spraken wij met Bianca van Dalen. En we hebben gesproken met Suleiman over het starten van een G-team bij de voetbalvereniging in Gaanderen. Heb jij iets voor een van onze uitzendingen en wil je dat we daar aandacht aan besteden? Dan kun je dat via de mail aan ons laten weten. Redactie@radioideaal.nl, daar mag je het naartoe sturen en dan kunnen wij contact met je opnemen. Straks na 7 uur, dan is het weer tijd voor Avontuur, het programma van Frank Rutte. Dus gezellig blijven luisteren, zou ik zeggen. En daarna is Ronald Zalmink er waarschijnlijk ook wel weer met zijn muziekparade. En anders dan is er gewoon gezellige muziek, dus je kunt altijd blijven luisteren. En je kunt ook altijd terecht op onze website radioideaal.nl, die is dag en nacht paraat. Het programma werd vandaag gemaakt door Frank en Yvonne. Wij bedanken je voor het luisteren. Nog een prettige avond en tot de volgende keer.

0: Beugeling, Hengelo, Gelderland. Al 40 jaar een vertrouwd adres.
1: We zouden deze commercial zo kunnen beginnen.
2: Howdy folks, koop nu je tweedehands auto bij autobedrijf Berendsen.
3: Of zo.
4: Yo, onderhoud, APK en banden. Je weet toch, bij autobedrijf Berendsen moet je zijn.
1: Ja, we doen het allemaal, maar niet op die manier. Wij zijn laagdrempelig, betrouwbaar en klantgericht. Wij helpen je met je auto. Wij zijn autobedrijf Berendsen Zelhem. Maak nu online een afspraak op autobedrijfberendsen.nl.
5: Nederland telt tal van bekende schilders. Arnie Schilder, Nick Schilder, ach, ga zo nog maar even door. Toch is er één schilder die anders is dan alle andere schilders. Regelink Schildersbedrijf in Keijenborg. Een traditionele schilder waar vakmanschap nog vooraan staat. Een schilder voor onderhoud, nieuwbouw of verbouw. Geen verwaande kwasten, alleen maar topmerken. Achterhoeks vakmanschap. Niks meer, niks minder. Regelinkschildersbedrijf.nl. Gewoon goed.
6: L&B Vorden. Al meer dan een halve eeuw vakmanschap in tractoren, land- en tuinbouwmachines. Kwaliteit gegarandeerd. Als dealer van topmerken KHIH, Steyr en Puttinger. Ook voor onderhoud ben je aan het juiste adres.
7: En dat maakt het verschil in het veld.
6: Meer weten? Kijk op lnbvoorde.nl voor meer info. Een goede boer, groot of klein, wet dat hij bij L&B Vorden moet zijn.
8: Je luistert naar Radio Ideaal. Het nieuws uit binnen- en buitenland.
9: Jelle Seubring met het NOS-journaal. Bij de brand in een gebouw dat gerenoveerd werd in Brussel zijn 6 mensen om het leven gekomen. Het gaat om de 6 mensen die vermist werden. De brand was vanochtend al snel onder controle, maar nieuw geïnstalleerde liften zijn naar beneden gestort. De 6 dodelijke slachtoffers zaten vast in de liftschachten. De oorzaak van de brand is nog niet bekend. De Belgische koning Philippe en premier Bart De Wever hebben de plaats van de brand bezocht en daar met hulpverleners gesproken. De Amerikaanse immigratiedienst ICE stopt met de meeste verkeerscontroles. Aanleiding zijn 2 dodelijke schietpartijen in korte tijd, waarbij ICE-agenten betrokken waren, meldt CBS News. Pas als agenten extra training hebben gehad over het uitvoeren van verkeerscontroles, worden ze weer hervat. Gisteren werd een migrant van 26 doodgeschoten toen hij volgens de autoriteiten probeerde weg te rijden bij een controle. En vorige week kwam er ook een migrant om het leven bij een controle van de immigratiedienst. In de VS is al meerdere keren gedemonstreerd tegen de acties van ICE. Tijdens de coronapandemie heeft de Britse overheid voor miljarden verspild door te veel beschermingsmiddelen in te kopen. Mondkapjes en andere spullen gingen over de datum voordat ziekenhuizen ze konden gebruiken, zegt een onderzoekscommissie. De commissie vindt dat inkopers bij de overheid zich beter hadden moeten voorbereiden op noodsituaties. De 10e etappe van de Tour de France is gewonnen door gele truidrager Tadej Pogacar. De Sloveen kwam solo over de streep, een halve minuut voor Remco Evenepoel. In het algemeen klassement staat Pogacar nu meer dan 3 minuten voor op de nummer 2, Jonas Vingegaard. Renners hadden op de route vandaag opnieuw te maken met temperaturen boven de 30 graden. En het weer in Nederland, warm en zonnig. Het is 26 tot lokaal 32 graden. Op de Waddeneilanden iets koeler. Komende nacht koelt het af naar 15 tot 20 graden. Morgen wordt het opnieuw warm met temperaturen rond de 30 graden. Dit was het NOS Journaal.
10: Vertrouw dichtbij in de Achterhoek. Hey, Radio Ideaal.
8: Avonduur. Op avontuur door de geschiedenis van de muziek.

Counting Crows, zojuist met Holiday in Spain. En op zo'n zomerse dag, dan denk je natuurlijk al snel aan een vakantie in Spanje. Weet je niet. Maar goed, zoals elke dinsdagavond een uurtje op avontuur door een muziekgeschiedenis in het programma Avontuur op dinsdag 14 juli alweer. Wat kun je verwachten? Zoals gebruikelijk natuurlijk de allerfijnste muziek. En rond de klok van 19:30 de album van de week. En die is deze week van Nederlandse Bodem. En die komt uit 1969. Welke het is, dat hoor je natuurlijk. Rond, nou, over een kleine 20 minuten, zeg maar. Maar zoals gezegd, er is nog veel meer dan alleen de album van de week. Wat dacht je van deze? Mandy Bellen zeggen ze toch wel eens? Dit is Sugarloaf. Don't call us, we'll call you.

Ja, hoe vaak hoor je dat wel niet? Dat het op het tegeltje staat, mij niet bellen. Chocolat vast staat. Don't call us, we'll call you. Gisteren was hij jarig. Ons alle Jos Melgers. Mijn grote kameraad. En daarom, speciaal voor hem, Jolijn Melgers. Bie Berends. Gefeliciteerd, Jos.

Laat ze in België muziek maken kunnen, dat bewijst Triggerfinger wel met Stars. Een heerlijk geweldig nummer is dat. Het is misschien een beetje de gouden verzoeken door deze te draaien.

0: je een cd'tje uit de kast. So you can. En dan zingt Van Morrison. What's wrong with this picture? En niet alleen this picture. Maar hij heeft me toch even uit de brand geholpen. Want ik wou verder gaan met de album van de week.
1: Het avontuurtje. Album van de week. Deze week.
0: Ja, de album van de week. Gelukkig doet de techniek het weer. De oorspronkelijke, de album van de week, die is deze week van Brainbox. En dat is een gelijknamige album. Het is een debuutalbum uit 1969. Met Jan Akkerman, die speelde destijds bij Cas Lux, Pierre van der Linden en André Rijnen. En Tom Berlage, die speelde als gastmuzikant fluit op de nummers Dark Rose en Scarborough Fair. Het album geldt als een klassieker in de Nederlandse rockgeschiedenis en bekend om zijn mix van progrock, blues en folk en psychedelische rock. De oorspronkelijke Brainbox bezetting die bestond dus uit, met Akkerman, want hij vertrok eind 1969 om focus te vormen met Thijs van Leer. En een reden waarom dit album zo belangrijk is, het wordt gezien als een mijlpaal in de Nederlandse rock, toont de vroege virtuositeit, moet ik zeggen, van Jan Akkerman vlak voor zijn internationale doorbraak met Focus. Combineert stijlen op een manier die destijds vernieuwend was en bevat epische Sea of Delight, een cultfavoriet onder progrock. Progrock liefhebbers, moet ik zeggen. Originele LP die komt uit 1969, zoals gezegd, maar er zijn meerdere versies van. Maar ik hou het toch bij het origineel. En de tracks die erop staan, die zijn Dark Rose, Reason to Believe, die hoor je straks. Babywood, You Want Me to Do, Scarborough Fair. En die is later ook nog eens gedaan door Simon & Garfunkel. En het is namelijk een traditional, dus het is niet oorspronkelijk van Simon & Garfunkel. Summertime, die hoor je straks ook nog. Sinnespooien en Sea of Delight. En die duurt maar liefst 17 minuten. Maar ik begin met het nummer Summertime. Gevolgd door Reason to Believe. Brainbox.

afkomstig van hun gelijknamige album van Bohem Box uit 1969, Reason to Believe. En daarvoor die Summertime. Sandra Friese die heeft een nieuwe plaat en Spotlight die staat op haar gericht. Dit is haar nummer, Spotlight.

lekkere, stevige nieuwe plaat, moet ik wel zeggen, van Sandra Friese, Spotlights. En als we het dan toch over nieuwe muziek hebben, Paul McCartney heeft ook een nieuwe, Days We Left Behind.

Hidden Temptation met Paradise. En ze zijn aanstaande donderdag zijn ze nog te bewonderen op de Zwarte Cross. Dus voor degenen die er naartoe gaan, heel veel plezier. Tot zover mijn bijdrage. Deze dinsdagavond, programma Avonduur zit erop. Ik laat je achter met deze. Nog eentje tot aan de klok van 8 uur. Heel lekker nummer. Van Rory Gallagher. Dit is Bad Penny. Fijne avond nog. En

0: Bij tuincentrum Bloemendaal in Drempt vind je alles voor een groene en bloeiende tuin. Maar ook alles voor in en om je huis. Planten, bloemen, accessoires en meer. Kom naar tuincentrum Bloemendaal in Drempt en laat je inspireren en verrassen.
1: Heb je jonge kinderen en lijkt het je leuk om je kind kennis te laten maken met voetbal? Dan zijn jullie samen van harte welkom om einde grote vakantie een kijkje te komen nemen bij voetbalvereniging ZZC20 in Zelhem. Onze jongste jeugd maakt spelenderwijs kennis met voetbal op Sportpark de Pluimerskamp en maakt nieuwe vriendjes en vriendinnetjes. Kijk op zzc20.nl en meld je kind aan voor een paar proeftrainingen. Jullie zijn van harte welkom. ZZC20, daar wil je bij horen.
0: Volg ons ook op Facebook en Instagram voor leuke acties. Tuincentrum Bloemendaal in Drempt.
2: De Kovic, ook voor asbestsanering. Van asbestsanering tot bodemsanering en het aanbrengen van nieuwe dakbeplating. Van A tot Z geregeld, met maar één aanspreekpunt. De Kovic, de juiste machines. Deskundig personeel. En jarenlange ervaring. De Kovic, altijd vertrouwd.
3: Koken gaat helaas niet meer zoals vroeger. Maar genieten van een gezonde maaltijd blijft wel belangrijk natuurlijk. En daarom kies ik voor mezelf. En de maaltijdservice van EetIdee. Elke dag verschillende gerechten. Gezond en lekker.
4: Ontvang nu 3 koelverse maaltijden voor maar €15. Zonder verplichtingen. Kies ook voor jezelf. Ga naar EetIdee.nl om morgen al te genieten van de eerste maaltijd.
5: Gas. Water. Licht. Allemaal eerste levensbehoeftes. Stel je voor dat dit er even niet is. Wat doe je dan? Dan ga je naar Gotink Installatie. Want Gotink Installatie is de moderne en veelzijdige totaalinstallateur voor de hele Achterhoek. Kijk maar eens op gotinkinstallatie.nl of kom naar onze showroom in Hengelo, Gelderland. Tot snel.
6: Je luistert naar Radio Ideaal. Het nieuws uit binnen- en buitenland.
7: Jelle Seubring met het NOS-journaal. Inmiddels zitten er 6 mensen vast voor de grote natuurbrand ten zuiden van Parijs. Volgens justitie gaat het onder meer om een vrijwillig brandweerman die heeft toegegeven dat hij takjes en bladeren in brand heeft gestoken. Een ander zegt dat hij per ongeluk een sigaret in de natuur gooide. De branden in het bos van Fontainebleau hebben al meer dan 2000 hectare natuur verwoest. De branden zijn wel ingedampt, maar nog niet onder controle, zeggen de Franse autoriteiten. Bij de brand in het centrum van Brussel zijn 6 mensen omgekomen. De brand brak vanochtend uit in een gebouw wat gerenoveerd werd. De slachtoffers, waarschijnlijk bouwvakkers, kwamen vast te zitten in een liftschacht, zegt een verslaggever van de VRT.
8: Die liften gebruikten ze voor de werken die ze daar aan het uitvoeren waren. En door de brand zijn die helemaal naar beneden gestort. De lichamen worden nu geïdentificeerd. Er wordt onderzocht of dat ook dezelfde mensen zijn als de 6 die als vermist waren opgegeven.
7: Hoe de brand in Brussel is ontstaan is nog onbekend. De maand juni was de dodelijkste maand voor Oekraïnse burgers sinds de Russische invasie begon, 4 jaar geleden. Volgens de VN-Mensenrechtencommissie kwamen er bijna 300 mensen om en raakten bijna 2000 burgers gewond. De commissie spreekt van alarmerende cijfers. Het aantal slachtoffers stijgt omdat Rusland vaker zware wapens inzet tegen de burgerbevolking, zoals lange afstandsraketten. Het skelet van een T-Rex is op een veiling in New York verkocht voor €43,8 miljoen. En daarmee is het de duurste dino ooit. Het skelet kreeg eerder al de naam Gus en is voor ruim 60% compleet, 11 meter lang en bijna 4 meter hoog. Wie hem heeft gekocht is niet bekendgemaakt. Het weer warm en zonnig, het is 26 tot lokaal nog 32 graden. Op de Waddeneilanden is het iets koeler. Komende nacht koelt het af naar 15 tot 20 graden. En morgen wordt het opnieuw warm met temperaturen rond de 30 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: door Heijenweer. Werkplaatsdeal bevestigt het keer op keer. De groothandel voor industrie en bouw. Voor onder meer ijzerwaren, boren en gereedschappen. Tisteintjes uit Zelhem. Hij heeft het. Werkplaatsdeal. IJzersterk in bevestigingswerk.
1: Een huis is meer dan vier muren. Het is comfort, rust en zekerheid. Daarom bouwt Oosthuis aan Doetinchem prefab woningen met de kwaliteit van echte woningbouw. Voor mantelzorg, vakantie of permanente bewoning. Gebouwd in eigen bouwhal, hoogwaardig afgewerkt en klaar voor de toekomst. Duurzaam, doordacht en zonder concessies aan kwaliteit. Uw thuis begint bij Oosthuis. Kijk op oosthuis.nl.
2: Van een praktische hatchback tot een sportieve coupé. Bij Garage Tering vind je altijd rond de 50 occasions in allerlei merken, prijsklassen, kloppende historie en BOVAG-garantie. Ook voor service en onderhoud van je auto ben je bij Garage Tering aan het juiste adres. Kijk op garagetering.nl of kom naar de Boeningsteeg tussen Zelhem en Doetinchem. Achterhoekse gemoedelijkheid en met verstand van zaken. Garage Tering.
3: Je luistert naar Radio Ideaal. Het nieuws uit binnen- en buitenland.
4: Jelle Seubring met het NOS Journaal. De grote natuurbrand ten zuiden van Parijs is onder controle. Het vuur is nog niet uit. Dat kan volgens de brandweer dagen tot weken duren. De branden in het bos van Fontainebleau hebben meer dan 2000 hectare natuur verwoest. 6 mensen zijn opgepakt op verdenking van betrokkenheid bij de brand. Een van de verdachten was een vrijwillig brandweerman die toe heeft gegeven takjes en blaadjes in brand te hebben gestoken. 4 verdachten zitten nog vast. De Verenigde Staten gaan toch geen tol heffen in de Straat van Hormuz. In plaats daarvan heeft president Trump een reeks handelsovereenkomsten aangekondigd met landen die grenzen aan de Persische Golf. Eerder zei Trump nog wel een tolheffing te willen in ruil voor een veilige en vrije doorgang die de VS schepen zou bieden. Maar na gesprekken met leiders van het Midden-Oosten trekt hij zijn plan in. De Amerikaanse blokkade van Iraanse havens gaat wel door. De overname van het bedrijf achter DigiD door een Amerikaans bedrijf blijft verboden. Sovinity probeerde via een kort geding het verbod van tafel te krijgen, maar de rechtbank gaat daar niet in mee. De staatssecretaris had de overname verboden om te voorkomen dat DigiD in Amerikaanse handen zou vallen. Rijkswaterstaat gaat aangifte doen tegen een automobilist die vrijdag 2 slagbomen los heeft geschroefd bij de ketelbrug tussen Lelystad en Emmeloord. Een storing veroorzaakte die middag een flinke file omdat de slagbomen niet meer omhoog gingen. 1 of meerdere automobilisten besloten niet te wachten op een monteur en besloten de slagbomen daarom zelf maar los te schroeven om er zo langs te kunnen. Rijkswaterstaat noemt de actie levensgevaarlijk. De slagbomen zijn uiteindelijk weer gerepareerd. Het weer blijft vanavond nog lang zonnig en warm met temperaturen tussen de 20 en 26 graden. Vannacht koelt het af naar 15 tot 20 graden. Morgen opnieuw een warme dag en dan maximaal een graad of 30. Dit was het NOS Journaal.

0: luistert naar Radio Ideaal. Het nieuws uit binnen- en buitenland.
1: Jelle Seubring met het NOS-journaal. De Verenigde Staten gaan toch geen tol heffen in de Straat van Hormuz. In plaats daarvan heeft president Trump een reeks handelsovereenkomsten aangekondigd met landen die grenzen aan de Persische Golf. Eerder zei Trump nog wel een tolheffing te willen, maar na gesprekken met leiders van het Midden-Oosten trekt hij dat plan in. Vanmiddag en vanavond waren er opnieuw Amerikaanse aanvallen op Iran. Iran zegt Amerikaanse doelen in buurlanden ook aan te hebben gevallen. De grote natuurbrand ten zuiden van Parijs is onder controle. Het vuur is nog niet uit. Dat kan volgens de brandweer dagen tot weken duren. De branden in het bos van Fontainebleau hebben meer dan 2000 hectare aan natuur verwoest. 6 mensen zijn opgepakt op verdenking van betrokkenheid bij de brand. Een van de verdachten was een vrijwillig brandweerman. Die heeft toegegeven takjes en blaadjes in de brand te hebben gestoken. 4 verdachten zitten nog vast. De Amerikaanse president Trump heeft bijna 5 miljoen euro aan schadevergoeding betaald vanwege een aanranding in de jaren 90. Een jury achtte het bewezen dat Trump zich in een pashokje had vergrepen aan schrijfster Elizabeth Jean Carroll. Zij klaagde Trump pas later aan. De advocaten van de president hebben de betaling van het smartengeld proberen tegen te houden, maar dat is tot aan het Hoge Rechtshof niet gelukt. De Carroll's advocaat bevestigt nu dat de schrijfster de miljoenen heeft ontvangen. Het skelet van een T-Rex is op een veiling in New York verkocht voor 43,8 miljoen euro. En daarmee is het de duurste dino ooit. Het skelet kreeg eerder al de naam Gus en is voor ruim 60% compleet. 11 meter lang en bijna 4 meter hoog. Wie hem heeft gekocht is niet bekendgemaakt. Het weer, het blijft vanavond nog lang zonnig en ook warm met temperaturen tussen de 20 en 26 graden. Vannacht koelt het af naar 15 tot 20 graden en morgen opnieuw een warme dag en dan maximaal een graad of 30. Dit was het NOS Journaal.

U luistert naar Bull Rock Radio. De beste muziek, gedraaid door de slechtste DJ's ooit. Bull Rock. Onthoud die naam.

0: Ja, het is weer dinsdagavond en het is weer boelrockavond. En hartelijk welkom, luisteraar en amateur. En ik...
1: Nou, dit is namelijk de boelrockopname en dat doen we voor meerdere radiostations.
0: Ja, dus ideaal.
1: En Radio Achterhoek.
0: Radio Achterhoek, dan zitten we ook dinsdagavond in de playlist, zoals dat heet.
1: Ja, en wij willen namelijk onze rockmuziek zo goed mogelijk verkopen aan een leuk die leuk vindt. Hè. Dus verkopen eigenlijk niet eens, laten horen.
0: Ja, we enthousiast maken. Dat is een beetje het idee. En, nou goed, een heel klein doorkijkje. We beginnen met een dame. We begonnen met een dame. En het tweede liedje is uit hetzelfde jaar als het eerste liedje. Dan gaan we naar liedje 5. Is altijd, mag Christian zeggen wat hij wil. Liedje 6 is Bruce Springsteen les. Liedje 7 is een inbreng. In dit geval van Ramona, denk ik. Maar laten we eerst even gaan voorstellen.
1: Ja.
0: De man achter de schuifjes van het mega interessante Chinese mengpaneel, meneer Christian Slot.
1: Ja, hij doet het nog steeds, dat mengpaneeltje uit China. Voor de luisteraars is er een karton in naartoe gestuurd. Het was een gokje. En dan moest hij in de fietstas passen. En dat lukte ook. Dus we konden met deze op sikje, zeg maar, een paar jaar geleden komen we dus met een fiets van de ene studio naar de andere studio.
0: Gewoon on tour, Bullrock on tour.
1: Ja, en dat hadden we een paar laptopjes bij. Dat was hartstikke simpel, lekker leuk. En toen dacht ik vanavond, deze opname, zeg maar, dat gaan we weer doen. We zitten dus lekker buiten in Studio Ground Zero. En dat is de eerste studio ooit zijn begonnen. En we zitten lekker buiten, een beetje af te koelen. En dat kan ik niet alleen. En dan doe ik het sowieso met André, die heeft net gezegd, hallo. En ik heb de vrouw van de Beentjesman.
2: Yay.
1: Hey, Ramona.
2: Hallo.
1: Ja, vertel je maar voor, Ramona.
2: Ja, ik ben Ramona en ik ben de vrouw van de Beentjesman.
0: Ja, okay. Ah, de Beentjesman is net terug van een Beentjeskijken. Die zit er wel, die heeft geen microfoon bij zich.
2: Nee,
0: en Gerard eigenlijk heeft wel een koptelefoon, maar geen microfoon.
1: Ja, zeker
0: ja, oh, wel.
1: Oh, ja, ja, ja, hij is ook intact.
0: Er zit zo'n enorme laptop tussen, dat kon ik even niet zien.
1: Ja, ja.
0: Welkom Gerard, welkom Gerrit-Jan, welkom kinderen van Gerrit-Jan en Ramona.
1: Ja, en,
0: zoals gezegd, het eerste liedje was Alan Foley, We Belong to the Night. En dat komt uit een bepaald jaar. Het volgende liedje wat we gaan draaien is Lady Rider van de Dire Straits. Het komt uit hetzelfde jaar. Als je weet welk jaar dat is, mag je een mailtje sturen naar
1: info@boerenhoek.nl of via de website de contacten. En wat altijd goed is en wat we altijd leuk vinden, stuur een ansichtkaart naar Studio Helderop. De attentie van meneer Degen, R van Degen. Deventerweg, 67 ABC F. Ja. F, ja.
0: Vorige week was C.
1: In Laren Gelderland.
2: Ik kom vanzelf wel aan, denk ik.
1: In Laren Gelderland, ja.
2: Ja.
0: En zet even je maat erbij, want onder de goede inzendingen verloren we een t-shirtje. En, ik weet niet of we een livestream hebben, maar Christian heeft hem aan.
1: Ja.
0: We hadden het niet gezien, maar het is wel waar.
1: Ja, we hebben hem aan. Het is er eentje die je kunt voelen. Dus ja. Mensen die braaien kunnen, en dit is ideaal. Ja. Dus gemaakt door onze man uit die geïmigreerd is naar Winterswijk. Hè. Dus ik zou niet zeggen, maar dit is onze kunstenaar in spe.
0: Helemaal goed. Komt in en al.
1: Goed, en je zag er wat vertellen over het festival en zo?
0: Ja, vertel eens wat over het festival.
1: Ja, doen we straks wel even.
0: Ja, dat gaan we straks doen. Het grote Bullrock Festival op de eerste zaterdag van november gaan we straks over hebben. We gaan eerst even muziek draaien. En, ik denk eerst een jingletje en dan Dire Straits Lady Rider.
1: Oké.
3: Okay. Hey, wij zijn Steam Sister en welkom bij Bullrock Radio.
4: Met de slechtste praatjes en de lekkerste plaatjes.

0: Weer zo'n hele lange fade-out, hè?
1: Ja, en een jingle.
0: Oh. Welke?
1: Ja, dat weet ik niet.
0: Oh.
1: Ik moet even wachten.
0: Ja, hij komt.
1: Ik denk dat Ronnie is.
0: Oh. Dat was stil hier.
1: Ja.
2: Zijn eraan, dot eraf.
1: Oh, het was Gert-Jan.
2: Rock even.
0: Oh.
1: Het was Gert-Jan.
0: Oh, dat is wel leuk. Dat is het niet eens. Ja, voor de luisteraars, onze jinglepad is even kwijt. En daarom moeten we even op een andere manier gaan zoeken hoe we dat gaan lossen. Dus ik had dus in de playlist van André van alle spotjes ingedouwd. Maar ja, dat is wel lastig. André moet nadenken, wat moet ik nu?
1: Ja, nee, normaal doet Chris de jingeltjes. En Zemderaan, Dopteraf, dat kwam uit de oertijd van Bulldog. Toen we nog op de piratenachtige manier...
0: Ah, Benny Jolink opgenomen nog, hè? Ja.
1: En als bij de illegale piraterij is het... Het idee als de zender aan is, dat de dop eraf is. Ja. Vandaar zender aan, dop eraf.
0: Ja, dat
1: is helemaal niet zo moeilijk. Toch? Volgens mij is het niet zo moeilijk.
0: Nee, de dop eraf niet. Nee.
1: Het volgende liedje is Warm Wet Circles. En wie weet wat dat betekent?
3: Oh, dat is echt waar. Gelijk kijken ze mij weer aan. Maar
1: ja, jij weet toch al.
0: Ja, je bent toch
3: Warm Wet Circles. Nee, ik weet het niet.
1: Het liedje van Marillion uit... Moet ik even denken, 1987? Nee,
3: toen,
1: 99,
3: toen was ik 6, hè, heren? Ik weet het niet, maar...
0: Maar dat kun je toch al onthouden?
1: Marillion, Marillion is echt zo'n band die begonnen is met, wat mij betreft, een legendarisch album, Script for Yes or Steer, en wordt elke keer hier iets minder.
3: Nou,
1: wel commentaar.
3: Nee. Want ze hebben er toen nog een andere album gemaakt en die is gewoon wel goed.
1: Misplaced Child.
3: Ja, fantastisch. Nee, fantastisch.
1: Maar Script for Yes or Tears is echt geniaal. Met de Forgotten Sons en zo. Okay. Maar Warm at Circles komt Clutching at Straws komt die van. Dat is het derde album volgens mij. Warm at Circles gaat over als je aan de bar zit en je tilt je glas bier op, wat er op de bar blijft zitten.
3: Gewoon van die vieze nare waterkringen die je er niet af kan krijgen.
1: Daar gaat het over. En vis kan dat fantastisch weergeven in dit liedje.

0: Jezus, scheid.
1: Oh, sorry, best. Tot zover de vis en zijn vrienden van Marillion. En volgende week hebben we iets van vis, volgens mij.
0: Ja, we
1: kijken zo ver vooruit. goed, ik ben best wel met liedje 6 altijd bezig. Bruce Springsteen les. En ik was Bruce Springsteen heeft een liedje, Cautious Man. En daar zit ik al een aantal maanden op te broeden. En een beetje googlen en... Is er nog nooit van gekomen, maar ik kwam wel deze tegen, Butch Ryan Band. En die heeft niet zo heel veel, volgens mij zit die onder de 100 luisteraars bij op Spotify.
2: Drie.
1: Drie?
3: Drie luisteraars.
1: Ah nee, dat is Bulldog. Nee, maar Butch Ryan Band.
0: En, drie luisteraars per maand, ja zeker.
3: Je schat er hoog in.
1: Oh, en wij hebben ook drie luisteraars op Boelrock gedaan. Nou, dat schept een band.
3: Kan zelf zijn.
1: Maar het is best een leuk liedje. Ik denk, nou, dat is helemaal los van alle Bruce Springsteen verhalen. Butch Ryan Band, Cautious Man. Drie luisteraars in de maand. Dus ik denk dat het een heel klein bandje is.
2: Dan gaat het nu naar vier.
1: Ja.

0: Na dit eerste kwartet is Christian aan zet.
1: Christian is aan zet na het eerste kwartet, is wat Jolanda zegt.
2: Ja, die is vanavond niet bij de opname.
1: En vorige week heb je ons beloofd dat het een hele maand Wolfmother zou worden.
2: Ja, dat heb je goed onthouden, dus ja. Ik denk dat ik toch mee verder ga. Voor de luisteraar, Wolfmother is een bandje uit Down Under, uit Australië. We hebben natuurlijk als boer ook een paar keer gezien. Onze bandjesman kon hem net niet boeken. Net iets te duur. Jammer. Maar ja, goed. We hebben een paar keer gezien. Bospop en zo. Volgens mij was je er ook. Onze bandjesman zit naast bij die. Ja, Bospop en bij Zwarte Cross. En dit nummertje is van Cosmic Egg album en Californian Queen. Is niet zo vaak bekend, zeg maar, onder de, maar het is wel een leuk nummertje.
1: Maar vorige week hadden we Joker en Natief.
2: Ja, dat is van de Hangover film.
1: Ja, oké. Maar daar begon het? Of is dit eerder?
2: Ze zijn veel eerder begonnen in Duitsland al. Maar dit is bekend geworden in die film. Daardoor zijn ze wat meer bekender geworden. En Cosmic Egg is van 2008 het album.
1: Oké, okay, dus
2: en nieuwer. Dit is dan wat nieuwere. En dan ja, niet het nieuwste, maar dat is een, dit nummer wat je nou hoort is... ja, het is lekker, maar niet zo bekend. Dus,
1: nou, dan gaan we gewoon luisteren. Ja. En, misschien,
2: ik heb in de boerenlijst gezet in 2010. Maar dat weet je al niet meer. Heb ik het toen gezet? Oh, je weet je wel.
3: Ja, 16 jaar geleden weet je dat allemaal nog.
1: Jij niet?
3: Nee.
2: Oh, ik wel.
1: bij deze, Ramona weet het niet meer.
3: Nee.
2: Oh.
1: Wij gaan luisteren naar Cosmic Egg van...
2: het album Cosmic Egg.
1: Oh ja, California Queen van Wolfmother. Jij bent me gelijk. Christian, dankjewel voor deze inzending.

0: Liedjes is Bruce Springsteen
1: Gerrit-Jan zit er zelf bij, maar toch doen we het op de...
2: Zijn stem is niet zo goed, heb ik gehoord, de laatste tijd.
3: Nee.
1: Laatste tijd?
3: Nee.
2: Ja, laatste avond.
1: Oh.
2: Ja.
1: De laatste 10 minuten. Bruce Springsteen, 169 afleveringen lang hebben we het al over Bruce Springsteen in de liedjes.
2: Even een kleine wanneer gaan wij feestje houden met z'n allen? Komt daar ook iets in voor Bruce Springsteen?
1: Het grote Boelrock Festival op de eerste zaterdag van november is aanstaande november op de 7e volgens mij.
3: Ja, 7 november.
1: Daar is Gerrit-Jan de Bentjesman, die doet hele rare dingen nu. Die wil even een microfoon pakken.
3: Oh.
1: Die wil daar vast wat over vertellen, Gerrit-Jan. Iets met een Bruce Springsteen coverband en iets met een classic rock coverband. Gerrit-Jan, volgens mij hou de Bruce Brothers.
4: Ja, dat hebben wij, ja.
1: En waar komen de Bruce Brothers niet vandaan?
4: Die komen helemaal uit Maastricht en dat vind ik nogal een ding, eigenlijk.
1: Ja, dus dat was super stoer. En hoeveel, want er komen een toetelsectie mee?
4: Ja, ze komen niet maar zo met 4 man of zo, ze komen echt met 11 man.
1: 11 man uit Maastricht, dat is 2 busjes.
4: Ik heb ze echt live gesproken. De Duitsers hebben er echt heel veel zin in. Ze komen met 11 man vanuit Maastricht.
1: En we gaan, de komende weken, maanden, gaan we even live een keer contact zoeken. In de uitzending gaan we ze bellen?
4: Ik denk het wel, want die gasten zijn hartstikke leuk. We gaan ermee bellen. We gaan heel veel leuke dingen doen.
1: Dan gaan we de Limburgse Bruce Springsteen, de Limburgse baas, gaan we gewoon live even bellen.
2: Ja, dat is goed plan. Gaan we doen, ja.
1: En,
4: Gaan we.
1: En het wordt afgesloten met Company X. En wat is dat dan?
4: Ja, dat is de Ommense Sallandse rockband.
2: Ommen heb ik gehoord gisteren, vorige week.
4: Ja.
1: Ommen, Salland, Twente, beetje die ook, hè?
4: Ze komen allemaal overal vandaan. Ze zijn voormalig Marshalls. Marshalls is gewoon... Die
1: 16 Down?
4: Ja, heb ik ook iets van. Dus er zijn allemaal redelijke muzikanten, dus dat kan allemaal goed.
1: En die sluiten de boel af.
4: Die sluiten de boel af met heel veel.
2: En dit is niet in een tent meer, hè? Niet in een tent.
4: Nee, we gaan naar Witkamp.
1: We gaan naar Witkamp?
4: Want het is gewoon een hele mooie zaal. En we zijn heel veel rare acties hebben gedaan. Maar misschien moeten we gewoon een keer in de zaal gaan.
1: En Witkamp is de enige horeca die we nog nooit gehad hebben, volgens mij.
4: Witkamp bestaat nog. Stegenman niet meer.
1: Dat is waar, maar lange waren al gehad met een glazen huis destijds. En Stegenman in 2010 gaat.
4: We worden een mooi podium. En Witkamp heeft een mooi podium, dus waarom niet?
2: Ja, we zijn er wel eens kijken in de volgende jaren geleden ook nog. Dus we hebben wel connecties gehad.
4: Witkamp heeft het mooiste podium van de Achterhoek. Dus pak hem aan en daar is het.
1: Nou, dat gaan we doen. Een heel dag radio maken.
2: Kaartjes kun je halen, hè? Ja. Kaartjes kun je kopen, al de websites. Dus jouw wilt. Dus, het loopt lekker door trouwens, je kaartjes hebt meegekregen.
1: Ja, voorverkoop loopt goed.
2: Ja.
1: Dus kom op tijd, want Pol is vol.
2: Sorry, Gert-Jan.
4: Oké.
1: Maar goed, ik wil even terug naar Bruce Springsteen. Dank je wel, Gerrit-Jan, voor deze mededeling. Maar op de achtergrond heb je de hele tijd geluisterd naar Pink Cadillac van Bruce Springsteen. En die ken je misschien niet, maar deze ken je wel, wat nu op de achtergrond is. En Pink Cadillac, waar ken je hem van? Dancing in the Dark was een hit in 1984 van meneer Springsteen. Was ergens de grootste doorbraak. De B-kant van dat singeltje was Pink Cadillac. Dus daar werd hij al een klein beetje bekend, maar hij kwam in de hitparades met deze, dus Natalie Cole. Natalie Cole is de dochter van Nat King Cole. En Herman Vinkers die zei ooit, als je naar luistert, het is Nat King Cole. Dus dat klopt nou wel. Of net niet, ja. Goed. Het liedje is wat ouder. Het liedje is uit 1982 en staat op de Nebraska tapes. Die heb ik ooit...
2: De beroemde tapes, zeg maar.
1: Ooit gehoord van Ramona's broer. Dan klinkt hij zo. Dat is... dan is hij akoestisch in zijn
2: slaapkamer.
1: Met zijn 2-sporen-studio of 4-sporen-studio in zijn slaapkamer. Dat is er allemaal begonnen. Inmiddels is hij een aantal keer gecoverd. Een soort Elvis-achtige side is hier opgezet. Als Elvis nog geleefd had, had het misschien best een liedje voor hem geweest. Southern Pacific heeft het gedaan, dan klinkt het zo. Maar goed, hoe komt Bruce Springsteen dan bij een Pink Cadillac? Want daar hebben we het over natuurlijk. En dan gaan we terug naar Elvis. Let's play house. Alleen Elvis, we weten allemaal dat Elvis... Nu moet ik even wat slims doen.
2: Dan gaat je dat lukken.
1: Dat gaat mij lukken. Elvis heeft niet zo heel veel zelf geschreven. En Let's Play House heeft hij gecoverd van Arthur...
2: Gunther. De Gunther uit Duitsland.
1: Ja, die is uit Amerika. En dan gaat het over...
2: Baby, let's play house.
1: You make it religion, baby, don't be nobody's fool. En Elvis kon daar niet zo heel veel mee, dus die heeft dat veranderd. En daar gaan we ook even naar luisteren. Ja. Ik zou een heel klein sprongetje maken. You may have a pink Cadillac, but don't be nobody's fool. Dus Elvis heeft daar het pink Cadillac in gebreid. Omdat hij die destijds gekregen had om zijn tour mee af te rijden. Dat kon hij doen, maar hij hoefde toch niet overseas, want zijn manager die mocht in Europa niet in.
2: Nederlandse manager.
1: Dus daar kwam, ja, juist. Dus daar kwam Bruce Springsteen aan zijn pink Cadillac. En vanaf 84 is hij best wel regelmatig in zijn liveshows opgedoken. En laat ik daar nu een live opname van hebben, want als je Bruce Springsteen kan laten horen, live kan laten
2: dan
1: horen.
2: Dan moet je hem live laten
1: horen. En we gaan naar een optreden live in New York City, volgens mij. 20 augustus 1984. En dan klinkt het zo. Bruce Springsteen, Pink Cadillac. Well, now you

0: catch me now.
1: Oh, en ja, dan moet ik hem wel stilzetten. En dat is gelukt.
2: Ah, ja.
1: Dat is een hele discussie over de straat van Hormuz. En dat hij dan een straat had. En wij wisten helemaal niet dat een zebrapad was. En zo.
2: Nee, maar het is gewoon zee eigenlijk. Hè. Dit,
1: ja. Ja, een braadpad. Nu snap ik hem. Ja. Met angst en beven kijken we uit naar liedje 7. Ja, Ramona, wat heb je voor ons meegebracht?
3: Nou, ik heb meegebracht een nummer van Muse. En die hebben weer een nieuw album uitgebracht. En daar hebben we met angst en beven op zitten wachten. En die is vandaag ook binnengekomen.
2: Een album voor de langspeelplaats, bedoel je?
3: Ja, echt een LP. Ja, we hebben een goede LP spelen eindelijk nu. Dus dan moeten er ook LP's gekocht worden. Dus mijn kinderen die zijn druk aan het sparen.
2: En jullie mogen hem draaien?
3: Ja, wij mogen hem draaien. Nou, we hebben hem straks even gedraaid, hè? Ja. Nou, en ze hebben eigenlijk best wel slim aangepakt, want ze hebben eigenlijk iedere keer een nummer laten horen. En uiteindelijk hebben ze midden in de nacht een keer hebben ze alles open gegooid en toen konden we de hele album afspelen op Spotify. Nou, ik heb nummer Hexagons meegenomen. Daar beginnen ze eigenlijk mee in de album. Of dat is de eerste nummer die ze lieten horen. Dat ik dacht van, nou, een keer hebben ze alles open gegooid en toen konden we de hele album afspelen op Spotify. Nou, ik heb nummer Hexagons meegenomen. Daar beginnen ze eigenlijk mee in de album. Of dit

0: Amuse.
1: Ja, wij gaan naar Amuse. Ja, kijk, ja. Ze komen dit jaar 29 en 30 november. Komen ze spelen in de Ziggo Dome. Dus ik hoop dat het weer net zo mooi wordt als de Drones Tour eigenlijk. Ik verwacht het wel. Want ze hebben wel weer een hoop graphics mooie graphics in de clips zitten. Dus ik verwacht eigenlijk wel weer wat te zien.
2: Muse is heel erg spektakel. Hè?
1: Ja, drie man staan op podium en het is...
0: Ja, soms vier, maar er zit eentje onderin.
1: Ja, ergens, ja. In het orkestbak, ja. Zeg maar.
2: Ja. Je hoort het niet echt bij.
1: Nee,
0: maar zitten er toch wel heel veel. Maar het is heel veel spektakel. Twee keer gezien, dat is echt wel bijzonder.
1: Ja,
0: dat is
1: heel bizar, ja.
0: Maken, ja.
1: Ja.
2: Nou, we gaan luisteren. Hexagons zit het liedje. Hexagons is ook het album, begrijp ik?
1: Nee, die staat op de Wow single.
2: Oh, oké. Okay. Nou, Muse.

0: Harder, harder.
1: Oké.
0: Zo is het goed. Boerok FM.
2: Ja.
3: Ja, zo harder.
2: Maar Ramona, dit is wel heel mooi dit.
4: Ja,
2: ik had hem nog niet gehoord. Ik liep een beetje achter met de muziek, maar dit is wel uniek.
4: Ja, het is wel weer een goede album.
2: Ja.
4: Ik zou zeggen kopen, meen ik echt.
2: Ja.
3: Nou, dat. En door met liedje 8, want na liedje 7 komt liedje 8.
2: Ja.
3: En inmiddels is Gerard Egging aangeschoten.
2: Aangeschoten.
3: Stones, Gerard. Oh, je moet even de microfoon van Gerrit-Jan afpakken.
5: Ja.
3: Stones.
5: Ja,
3: want?
5: Stones.
3: Want?
5: Nieuw nummer.
3: Is het nieuw, ja?
5: Ja, helemaal nieuw.
3: Oké, okay, ze zijn eentje in de 80 en ze willen op tour?
5: Nee, ze gaan niet meer touren.
2: Ah.
5: Maar wel een nieuw album.
2: Mick wel, hè?
3: Mick wel.
2: Ja, maar de rest niet.
5: Geweldig dit.
4: Hou toch een keer op met die zuurstof achter het podium met de rollators, of niet?
3: Of dit dan. In de stars. Ze zijn nog niet in de stars, maar ze zijn een goed eentje onderweg. Rolling Stones.

0: Nog, ja. Nog 5 minuten had ik op de. En, maar, en de stones worden in één keer weggedrunkt. Ja. Gerard, je had er nog één. Liedje 9 is ook van Gerard. Hippies en cowboys, dat zegt mij helemaal niks.
1: Nou, mij wel. Want we waren een paar weken geleden een keer op een festivaletje.
2: In Bartum, ja.
1: In Bartum.
0: Toen met dat goede weer.
1: En hun die, ja, nu viel nog wel een beetje mee.
3: Was ook een beetje warm, of niet? Iets.
0: Ja, volgens mij was het in een dagabende, maar.
1: Nee, viel rust mee, hoor.
3: Okay.
1: Veel rust mee, maar de hippies en cowboys waren afsluiters op een zondag.
2: Ja.
1: Geweldig goed.
2: Ja.
1: Voorprogramma had je normaal gesproken in Amerika van hoe die gast nog weer?
0: Blackberry Smoke?
2: Nee, de kraaien.
1: Blackberry Smoke.
3: De Black Crows?
1: Nee, Blackberry Smoke speelt heel vaak in het voorprogramma.
2: Oh, okay.
1: Dus dat zegt al genoeg.
0: Nou, we gaan luisteren. Het liedje heet Een Vork in de Weg. En de hippies en de cowboys die vertolken het.

0: luistert naar Radio Ideaal. Het nieuws uit binnen- en buitenland.
1: Sit van der Linde met het NOS Journaal. Acteur Kees Geel is plotseling overleden. Dat heeft zijn management bekendgemaakt. Hij was 61 jaar en is overleden aan een hartstilstand. Geel was onder meer bekend van zijn hoofdrol in Simon en De Scheepsjongens van de Bontekoe. En zijn rollen in Baantje, Nieuwzeer en Flikker Rotterdam. Daarnaast was hij stemacteur en een aantal jaar de stem van RTL 5 en meerdere tv-programma's. Voor zijn rol in Simon kreeg hij een gouden kalf voor beste acteur. Kees Geel was 61 jaar. De grote natuurbrand ten zuiden van Parijs is onder controle. Het vuur is nog niet uit, dat kan volgens de brandweer dagen tot weken duren. De branden in het bos van Fontainebleau hebben meer dan 2000 hectare natuur verwoest. 6 mensen zijn opgepakt op verdenking van betrokkenheid bij de brand. Een van de verdachten was een vrijwillige brandweerman die toe heeft gegeven takjes en blaadjes in brand te hebben gestoken. 4 verdachten zitten nog vast. De Verenigde Staten gaan toch geen tol heffen in de Straat van Hormuz. In plaats daarvan heeft president Trump een reeks handelsovereenkomsten aangekondigd met landen die grenzen aan de Perzische Golf. Eerder zei Trump nog een tolheffing te willen, maar na gesprekken met leiders in het Midden-Oosten trekt hij dat plan in. Vanavond waren er opnieuw Amerikaanse aanvallen op Iran. Iran zegt Amerikaanse doelen in buurlanden te hebben aangevallen. Tata Steel kan beginnen met de sanering van een terrein in Velsen-Noord, waar jarenlang staalslakken lagen opgeslagen. Schadelijke stoffen zijn daar in de bodem en het grondwater terechtgekomen. Staalslakken zijn een restproduct van de staalproductie. Op het terrein in Velsen-Noord lag zo'n 835.000 ton aan staalslakken. De Omgevingsdienst heeft het saneringsplan van Tata Steel goedgekeurd, waardoor de werkzaamheden kunnen beginnen. Het weer. Vannacht is het helder en droog bij 15 tot 20 graden. Morgen opnieuw een warme dag met maximaal 30 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: Je luistert naar Radio Ideaal. Het nieuws uit binnen- en buitenland.
1: Levi van Eck met het NOS-journaal. Acteur Kees Geel is plotseling overleden. Dat heeft zijn management bekendgemaakt. Hij was 61 jaar en is overleden aan een hartstilstand. Geel was onder meer bekend van zijn hoofdrol in Simon en de scheepsjongens van de Bontekoe. En zijn rollen in Baantje, Nieuwzeer en Flikker Rotterdam. Daarnaast was hij een aantal jaar de stem van RTL 5 en meerdere tv-programma's. Voor zijn rol in Simon kreeg hij een gouden kalf voor beste acteur. Kees Geel was 61 jaar. Tata Steel kan beginnen met de sanering van het terrein in Velsen-Noord, waar jarenlang staalslakken lagen opgeslagen. Schadelijke stoffen zijn daar in de bodem en het grondwater terechtgekomen. Staalslakken zijn een restproduct van staalproductie. Op het terrein in Velsen-Noord lag zo'n 835.000 ton aan staalslakken. De Omgevingsdienst heeft nu het saneringsplan van Tata Steel goedgekeurd, waardoor de werkzaamheden kunnen beginnen. De Amerikaanse president Trump heeft bijna 5 miljoen euro aan schadevergoeding betaald vanwege een aanranding in de jaren 90. Een jury achtte het bewezen dat Trump zich in een pashokje had vergrepen aan schrijfster Elizabeth Jean Carroll. Zij klaagde Trump pas later aan. De advocaten van de president hebben de betaling van het smartengeld proberen tegen te houden, maar dat is tot aan het Hoge Rechtshof niet gelukt. De Carrolls advocaat bevestigt nu dat de schrijfster de miljoenen heeft ontvangen. Spanje heeft ten koste van Frankrijk de finale van het WK voetbal bereikt. In Dallas werd het 2-0 door een rake strafschop van Oyarzabal in de eerste helft en een treffer van Porro na de rust. Spanje staat voor de tweede keer in de WK-finale na 2010, toen er werd gewonnen van Nederland. Morgenavond om 9 uur staan Engeland en Argentinië tegenover elkaar in de andere halve finale van dit WK. Het weer vannacht is het helder en droog bij 15 tot 20 graden. De komende dag opnieuw een warme dag met temperaturen rond de 30 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: Je luistert naar Radio Ideaal. Het nieuws uit binnen- en buitenland.
1: Levi van Eck met het NOS-journaal. Er zijn vorig jaar wereldwijd meer kinderen gevaccineerd dan de jaren ervoor, blijkt uit cijfers van UNICEF en Wereldgezondheidsorganisatie WHO. 90% van de kinderen kreeg vorig jaar de eerste dosis van de DTP-prik tegen difterie, tetanus en polio. Het gaat om zo'n 116 miljoen kinderen. Het aantal ingeënte kinderen is nog wel altijd lager dan in 2019 voor de coronapandemie. UNICEF ziet dat vooral kinderen in conflictgebieden geen toegang tot vaccinaties hebben. Ook ziet de organisatie dat de desinformatie over vaccineren toeneemt. Acteur Kees Geel is plotseling overleden. Dat heeft zijn management bekendgemaakt. Hij was 61 jaar en is overleden aan een hartstilstand. Geel was onder meer bekend van zijn hoofdrol in Simon en de scheepsjongens van de Bontekoe. En zijn rollen in Baantje, Nieuwzeer en Flikker Rotterdam. Daarnaast was hij een aantal jaar de stem van RTL 5 en meerdere tv-programma's. Voor zijn rol in Simon kreeg hij een gouden kalf voor beste acteur. De Amerikaanse tolheffing in de straat van Hormuz, die de afgelopen avond in zou gaan, komt er toch niet. President Trump heeft het plan ingetrokken. Hij kondigde de heffing zelf aan, maar is na gesprekken met leiders van het Midden-Oosten van gedachten veranderd. In plaats van tol heeft Trump handelsovereenkomsten aangekondigd met meerdere landen in de Perzische Golf. Spanje heeft ten koste van Frankrijk de finale van het WK voetbal bereikt. In Dallas werd het 2-0 door een rake strafschop van Oyarzabal in de eerste helft en een treffer van Porro na de rust. Spanje staat voor de tweede keer in de WK-finale na 2010 toen er werd gewonnen van Nederland. Morgenavond om 9 uur staan Engeland en Argentinië tegenover elkaar in de andere halve finale van dit WK. Het weer, het is overwegend helder en droog bij 15 tot 20 graden. Overdag opnieuw zonnig en warm, het wordt dan 24 tot 30 graden. Dit was het NOS Journaal.